0: Bier en tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
1: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
2: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 6 uur.
4: Goedemorgen. Een gelijkspel voor onze Rode Duivels op het WK voetbal. Ze speelden 1-1 gelijk tegen Egypte. Egypte kwam na 20 minuten op voorsprong. In de tweede helft forceerde Romelu Lukaku de gelijkmaker amper enkele seconden nadat hij was ingevallen. Sportjournalist Janko Beekman.
5: De Rode Duivels waren de grote favoriet om deze pool te winnen. Egypte was op papier wel de sterkste tegenstander, maar ook die zouden ze wel moeten aankunnen. Maar ja, ze tekenden totaal niet present, zeker niet in de eerste helft. Echt ja, zeer zwakke Duivels. De tweede helft was er wel iets beter schep, maar was het voor mij nog altijd te weinig. Gelukkig was er dan de invalbeurt van Romelu Lukaku.
4: En voor de volledigheid zijn dit de andere uitslagen van de match die afgelopen nacht gespeeld zijn. In dezelfde groep van onze Rode Duivel speelden Iran en Nieuw-Zeeland 2-2 gelijk. En ook een gelijkspel bij Uruguay-Saudi-Arabië. Die match eindigde op 1-1. Nog in de VS in Californië is een Amerikaans gevechtsvliegtuig gecrashed. Alle 8 inzittenden kwamen om het leven. Dat heeft het Amerikaanse leger bekendgemaakt. De bommenwerper crashte vlak na het opstijgen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Een onderzoek loopt. De dag start bewolkt met hier en daar een bui. In de namiddag wordt het droger en zonniger met temperaturen tot 25 graden. Morgen doen we er nog een graadje bij en meer zon ook. De dagen nadien nog warmer tot 30 graden, maar ook wel kans op onweersbuien dan.
2: Music matters.

0: Willy presents Jera on Air. Het punk, hardcore en metalcore festival van Nederland. Van 25 tot en met 27 juni. Met onder meer The Offspring, Rise Against, Architects en Papa Roach. Tickets en info, jeraonair.nl. Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
1: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

0: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de BTW-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
2: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
3: Midas, je kan altijd vooruit.

0: De Willy 500 van deze eeuw. Het allerbeste van 2000 tot nu. Volgende week de hele week op Willy. Music matters, Willy.
1: Sleep Life.
2: Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
3: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in lease and go?
4: Yes.
3: En tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
6: 3, 2, 1.
7: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
8: Sorteren kan je zo meteen.
0: Willy.
9: Music matters.

0: York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel just.
1: En welk zal het eens opzoeken?
0: Nee, niet doen. Nee, hey, een secondata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Taco met kip en...
3: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
5: Caramba.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
7: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
8: IKEA.
7: Meer info op IKEA.be.
9: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
10: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
9: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
10: Ja, zit er zeker, want het is echt...
9: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
10: Ah, wat kost dat ongeveer?
9: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
10: Ah.
11: Midas, je kan altijd vooruit.
12: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
13: Willy.
2: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
13: Het nieuws van 7 uur.
14: Goedemorgen. Een gelijkspel voor onze Rode Duivels op het WK voetbal. Ze speelden 1-1 gelijk tegen Egypte. De match kwam traag op gang voor onze Duivels, hoort speler Brandon Mechelen.
15: Ontgoocheld zou ik niet zeggen. De eerste helft waren we misschien iets te braaf in de duels. Verloren we iets te veel. Was ook misschien te slordig aan de bal. Maar de tweede helft had er veel meer vuur in. Je weet nooit wat er gebeurde die eerste wedstrijd. Een beetje druk. Ja, misschien een beetje zenuwachtigheid. Ik weet het niet. Het is jammer dat we niet de 3 punten gepakt hebben. Ik denk wel op basis, zeker van de tweede helft, dat we die verdienden.
14: Een gemiste kans, dat vinden ook de honderden supporters die speciaal voor de match naar de VS zijn afgezakt.
16: Een beetje jammer dat het gelijk was, maar ik vond dat de Belgen beter waren. Dus ja, je blijft een beetje op hun honger zitten natuurlijk. Hè.
17: We zijn blij dat er tenminste 1 goal geweest is van België.
18: Ik vond het leuk als ze 1 goal gescoord hebben. Beter dan niks.
19: Blijven wachten mee van de Rode Duivels. Blijven wachten altijd meer. 1-1, we kunnen mee leven en we gaan door.
14: Nu zondag staat hun tweede groepsmatch op het programma tegen Iran. Iran speelde trouwens 2-2 gelijk tegen Nieuw-Zeeland. Aan het stadion in Los Angeles kwamen enkele honderden betogers samen. Het waren tegenstanders van het Iraanse regime die de aandacht vroegen voor de oorlog in het Midden-Oosten. Ze hielden foto's in de lucht van mensen die in die oorlog gedood zijn en scholden het Iraanse team uit. En ook een gelijkspel bij Uruguay, Saudi-Arabië, die match eindigde op 1-1. En Tunesië heeft zijn bondscoach ontslagen na de zware nederlaag tegen Zweden. Het werd 5-1. Er is wel al een vervanger, die wordt morgen overgevlogen naar het Tunesische trainingskamp in Mexico. De check-in op de luchthaven van Zaventem verloopt weer normaal. Gisteren waren tientallen vluchten vertraagd door een spontane staking bij bagageafhandelaar Aviapartner. Maar die zijn vandaag weer aan het werk. In de loop van de ochtend zitten de vakbonden en de directie rond de tafel. In Kortrijk in West-Vlaanderen blijft een school de rest van de week dicht, vermoedelijk door een uitbraak van het norovirus. Zo'n 30 leerlingen en leerkrachten zijn daar ziek geworden. Ze verbleven in hetzelfde gebouw tijdens de bosklasse. Bij 1 persoon gaat het met zekerheid om het norovirus. Dat is erg besmettelijk en veroorzaakt diarree en braken. Het lijkt erop dat het principeakkoord tussen de VS en Iran standhoudt. Gisteravond zijn de eerste Iraanse schepen de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gepasseerd. Sinds de start van de oorlog blokkeerde de VS daar Iraanse havens. Vrijdag wordt het akkoord ondertekend in Zwitserland. Vanaf dan zal Iran ook de straat van Hormuz opnieuw openen. De dag start bewolkt met hier en daar een bui. In de namiddag wordt het droger en zonniger met temperaturen tot 25 graden. Morgen doen we nog een graadje bij en meer zon ook. De dagen nadien tropisch warm tot 30 graden, maar ook wel kans op onweersbuien.
20: Music matters. Hallo daar allemaal. Goedemorgen, welkom.
21: Thomas en Sien.
20: Ik vind
4: vind dat super ambetant, want ik zou echt van alles over het voetbal willen zeggen. Maar nog zien, nog ik hebben het gezien. Dus aan ons heeft het niet gelegen. We hebben ook niet gesupport. Dus wij moeten gewoon over de hele lijn ons muil houden. Dat is niet mijn ding. Mijn muil houden.
14: Ik durf met zekerheid te zeggen dat elke minuut of elke seconde zelfs van de match wel uitgebreid besproken is in alle media.
4: Ja, dat is ook
14: goed. In die zin zijn we wel mee.
4: Ook met zinsneden als er zijn. Zeker op basis van de tweede helft hadden we de 3 punten verdiend. Ja, kan zijn. Maar ze zijn er niet. Ja, ik had een ijsje verdiend vanmorgen.
14: Maar ja.
4: Maar ik zie het ook niet. Zo gaat dat dan, Jeremy. Het leven. Ongemakkelijk. Sparen. Allee, goedemorgen. Ipipoera. Dit is Metal Molly en Orange.

0: van Metal Molly. Gevoelsmatig zou ik die ook al bijna in mijn top 20 voor de 500 van de afgelopen eeuw zetten.
1: Onze Willy.
0: Maar nee, dat is helemaal niet prima. Dat
1: nee, dat is
0: van de jaren 90.
1: Ah, maar ik vergeet altijd dat.
0: Oh, wel.
1: Ja, ja. Oké, okay, ja, ja, precies. Dus vanaf 2000 moeten we rekenen.
0: Vanaf 2000, maar ik vind dat ik vind het moeilijk om... Ja, omdat ik natuurlijk niet ben opgegroeid... Ja, ik ben wel opgegroeid in de jaren 90, maar was ik heel klein.
1: Ja.
0: Dus die muziek is ook dan pas eerder in de jaren 2000 naar mij gekomen.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus zo gevoelsmatig zou ik alles van de jaren 90 ook in die...
1: Ik snap het. Maar daar moeten we dus strikt in zijn, want als je dat gaat doen, dan gaat Kevin jouw beste vriend niet zijn. Hij gaat zijn schedel eraf vliegen, want dat klopt niet. Dat klopt niet. Hè. Dat gaan we Kevin niet aandoen.
0: Ja. Misschien moet ik toch nog even duiden waar ik het over heb, want het is pas gisteren bekendgemaakt. Het is gloednieuw. Volgende week organiseren we voor het allereerst hier bij Willy de Willy 500 van afgelopen eeuw. Dus de beste 500 nummers van 2000 tot nu. Daarvoor kan je nu stemmen op willy.radio en via de app. Dat is heel plezant. Dat is 25 jaar muziek. En ik denk dat die dingen uit 2000 ook nog altijd heel recent gaan klinken. Of soms misschien wel oud. Ik ben heel benieuwd hoe dat die lijst, hoe dat gaat klinken. In de jaren 90 kan je echt zo'n beeld bij vormen van... Ah, oké, okay, dat krijg je dan op je radio. Je weet wel of zo, die sound van de jaren 90.
1: Ja.
0: Maar hoe dat het volgende week gaat klinken, ik ben heel benieuwd.
1: Ah, wel. De toffe is, daar gaat heel veel recente muziek vooral in zitten.
0: Ja, maar ik bedoel dan echt zo qua vibe, snap je? Ja. De jaren 90, je weet welke soort vibe er over je komt.
1: Ah ja. Nu, het is een uitgebreide vibe van, van 26 jaar natuurlijk.
0: Ja, dat is moeilijk, hè?
1: Ja, ik snap het.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Ja.
0: Je kan altijd je top 3 of je top 20 doorsturen, dus via willy.radio. En via de app nog tot vrijdagavond kan dat.
1: Voilà. Ik merk dat iedereen nog een beetje de match van de Rode Duivels is aan het verwerken. Aan Machtelt zal het zeker niet gelegen hebben. Die is nu al een bordkartonnen versie van Romelu Lukaku aan het binnendoen, heb ik de indruk. Dus dat is mooi. Dat reken ik tot enthousiasme. Voilà. Dus voor de rest, zondag dan.
0: Ja, zondag dan. Ik denk dat wij op zich weinig kunnen bijdragen. Tot
1: alle kranten nu ook vol. En kijk, Tim vat het hier mooi samen met een mooi Vlaams gezegde. Als er is, if my aunt has bollocks, it would be my uncle. Hè. Dat is waar. Ja,
0: omdat de Rondel al gezegd van, als wij nu echt punten hadden gekregen voor onze tweede helft, dan hadden we er 3 gehad, zodat...
1: Ja, kijk, en hij voegt er ook nog een extra bericht aan toe. Maar jij verdient sowieso een ijsje, Thomas. Ik weet niet, ik had er niet echt om gevraagd, maar toch bedankt, Tim.
2: Willy.
1: Geapprecieerd, want ijsjes lust ik graag. Alle berichten zijn welkom. Je merkt het ook, laagdrempeliger dan dit wordt het niet. Dus doorstuur.

0: Oké, Erika, afgesproken, dat is goed. I could never take the place of your man van Prince. Erika vat het eigenlijk mooi samen, het hele voetbalding. Ze is niet kwaad dat wij erover gaan zwijgen, nu over het voetbal. WK, helemaal oké. Okay. Ik snap dat iedereen daar vrolijk van wordt, gaat ze verder in haar bericht. Maar op elk moment van de dag wordt het door je strot geramd en dan spelen we 1-1 gelijk. Pff, met een own goal. Dat wordt hier dan ook, Thierry. Lukaku, het was een own goal.
1: We hebben het niet gezien.
0: Er is iemand per ongeluk over de bal gestruikeld. En toen was het gebeurd. Goed.
1: Een ander soort stress overvalt Django. En ik begrijp het helemaal. Django is de vader van Guillaume Lamont, van Ria. Die dan ook weer in de band Hideous speelt. Ja. Een soort supergroep met allemaal muzikanten vanuit
0: talentjes
1: verschillende bands.
0: Bij elkaar, ja.
1: Ja, inderdaad. En zij mogen vanavond het voorprogramma van Jack White in de AB spelen. Dat is wel een enorme kans. Ik begrijp dat helemaal, dat je als vader misschien zelfs zenuwachtiger bent dan de zoon zelf. Dat is vaak dan zo. Ik heb het ook altijd, dat ik zenuwachtiger ben voor iemand anders dan voor mezelf.
0: Ja.
1: Ja. Nog muzieknieuws, want je kan vandaag 3 keer tickets winnen voor het Shock Festival. Zowel bij Annelies rond 11:30, als bij Roos om 14:30, als bij Wim traditioneel in zijn Free Willy, natuurlijk om 16:45. Telkens 5 duo combi tickets voor het Shock Festival. Dus ook mooie kans om een festivalticket te scoren. Allemaal vandaag op jouw radio.
0: Voilà. Goh, mag ik nog 1 ding? Het is niet per se over het voetbal, maar Joris heeft het voetbal gelieerd aan zijn nachtrust. Vind ik eigenlijk wel mooi verwoord. Een match van de Rode Duivels was, zoals mijn nachtrust, een boelig en zenuwachtige start. En eenmaal het goed ging, was het alweer gedaan. Geen own goal, Joris.

0: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke. Yeah. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
1: Music Matters. Willy.
0: Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app.
2: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
3: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
4: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
3: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
2: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Knaldi. Nu bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar €2. Aldi, altijd slim.
2: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo, gemaakt om te wandelen.
0: Thomas en Sien.

0: vind ik dan weer de coolste meid en band. Betty Serveert, dat laat Geert weten. Daar sluit ik mij meteen bij aan. Rain van Betty Serveert. Er is eigenlijk een jeugdheld komen te gaan. Hij was al even overleden, maar het nieuws is nu pas bekendgemaakt. Want ja, een week geleden is hij gestorven.
1: Ja, het gaat over Wim T. Schippers, Nederlandse kunstenaar, tv-maker, maar vooral bekend natuurlijk als stem van Ernie, is overleden. En ook als stem van Kermit the Kikker, dat wist ik niet.
0: Ja,
1: dat
0: hij dus, bij de stemmen deed hij. En daarnaast had je nog Paul Hanen. Paul Hanen, die is een beetje jonger, leeft wel nog. Dat is dan de stem van Bert, en van heel veel andere dingen ook. Dat duo, ja. Dus daarvan is er één komen te gaan op 10 juni is hij overleden.
1: 83 is hij geworden, is vooral zijn carrière begonnen als beeldende kunstenaar. Was zelf heel grote fan van Marcel Duchamp. Was echt een
0: Fluxusbeweging, die gekke kunstvormen.
1: Ja, of dadaïsme.
0: Ja, absurdisme, dadaïsme, die kunst. Absurde humor, daar stond hij natuurlijk wel keihard voor. Hè, met fragmenten als dit.
2: Hallo Bert.
3: Hallo Ernie.
2: Zeg, zullen we samen spelen?
3: Nee, ik blijf nu liever lezen, Ernie.
2: Maar je blijft toch niet de hele middag lezen, zeg eens Bert?
3: Ja.
2: Maar ik weet, lezen is goed voor je. Lezen is fijn en lezen is geweldig leuk. Dat is allemaal weer. Maar Bert, je hebt ook lichaamsbeweging nodig, weet je dat?
3: Ja, dat weet ik, dat weet ik. Ik ga me straks bewegen, maar ik wil nu even lezen. Goed?
2: Goed, Bert. Maar je moet weten, Bert. Je bent hem. Bert is hem. Bert is hem.
3: Wat?
2: Je bent hem, Bert.
3: Wat bedoel je met hem?
2: Nou, dit is een spel. Ik geef jou een tik en jij bent hem totdat iemand anders je tikt.
3: Nee, ik speel nu geen spel. Ik ben aan het lezen en ik ben hem niet.
0: Ik wil hier even met risico dat ik als een papaatje ga klinken. Het is al zover. Hè? Dat is toch nog wel iets anders dan... Waar is de chocolade op? Op,
1: ja,
0: alles is...
1: Dit is echt tijdloos. Het is fantastisch. Dit is echt... Absoluut. Maar jou en mijn kinderen vinden het ook nog steeds fantastisch.
0: Ja, dus het heeft de tand des tijds. De andere stem toch ook eens laten horen. Ja. Want ook dit was natuurlijk Wim T. Schippers.
4: Hallo, dit is Kermit de Kikker. En ik zat me net af te vragen of jullie je wijsvinger bij je hadden. Want ik was van plan het cijfer 2 te schrijven. En ik vraag me af of jullie dat met me mee willen doen. Doe je mee? Doe je mee? Ik zal je wijzen hoe het moet. En dan doen we het allemaal samen. Is dat goed? Heel fijn. En let nu maar goed op. Je begint met je wijsvinger in de lucht te steken en dan begin je een ronde lijn te trekken hier langs en naar beneden tot hier en dan een rechte lijn onderlangs.
0: Ja.
1: Ik ben er wel zeker van dat zijn stem zal blijven bestaan. Dat die sketches nog tot in den treuren gaan afgespeeld worden, gaan bekeken worden op YouTube. En natuurlijk, een van zijn bekendste kunstwerken is de pindakaasvloer. Kan je in Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam bekijken.
0: Wauw, de pindakaasvloer.
1: Het is wat het zegt, pindakaas.
0: Hollandse vloer wordt het niet.

Ziggy Stardust en David Bowie. 7:55. En bij deze een mooie kans om thermos te sturen naar de Willy App. De enige procedure die je dient te volgen als je straks de trotse bezitter van de Willy Thermos wil worden. 1 berichtje, thermos naar de Willy App. Dit is Ila, In My Heart.

0: Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
4: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
5: Thomas en Sien.

0: Misty E's Beautiful Blues van Eels, allicht. Kwart voor acht althans, bijna. Maar wel nu, heden, de uitgelezen kans, één keer per dag overkomt ze ons allemaal, om de thermos van Willy te pakken te krijgen.
1: Dieter en Lothar spelen vandaag tegen elkaar. Dag Dieter, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: We bellen jou in Luxemburg, het land of de provincie?
2: Het land.
1: Oh, is dat een land waar ooit mensen uitstappen of is dat niet gewoon vooral een doorsteekland?
2: Inderdaad een doorsteekland om te tanken en verder te rijden naar Frankrijk.
0: Ja. Het klinkt wel een beetje alsof je het met een oude stoomlocomotief aan het doorkruisen bent. Wat een lawaai. Maar goed Dieter, blij dat je erbij bent. Hopelijk hoor je straks iets van de opgave ook. Je speelt tegen Lothar vandaag. Goedemorgen Lothar.
3: Goedemorgen.
0: Ben jij ergens met een oude stoomlocomotief door aan het tuffen?
3: Nee. Ik ben op werk in Nieuwerkerken
0: half. Ah, oké. Fantastisch.
1: Idyllisch.
0: Lothar, jij gaat de opgave misschien iets beter horen. Ben je op speaker aan het bellen?
3: Nee. Ah, oké. Via mijn telefoon.
0: Ideaal. Goed.
1: Het is een opgave die moet lukken. Jullie gaan hem beide sowieso kennen, maar je moet vooral de band of artiest herkennen natuurlijk. Als je het weet wie het is, roep je je eigen naam. We stoppen de opgave en dan mag je gokje wagen. En zo simpel is het. Heb je het juist, win je de thermos. Heb je het fout, win je een Willy pet. Dieter, Lothar, dit is de opgave.
3: Lothar.
0: Oh. Ja, dat was echt na amper 3 seconden.
1: Dat was snel, maar was snel. Denk ik haalbaar. Lothar, wie heb je gehoord?
3: Ik denk
0: AC/DC. AC/DC. Zou dat kunnen kloppen? Wat denk jij, Dieter? Ik denk dat we wel met zekerheid kunnen stellen dat dit... Jawel! Dit is AC/DC. Goed gedaan. Dat betekent dat jij vandaag de thermos wint, Lothar. De pet is voor jou, Dieter. Ik hoop dat je er blij mee bent.
3: Zeker.
0: All right. Lothar en Dieter, een fijne dag. Dit is AC/DC. En bedankt om mee te spelen. Bye bye.
3: Dank je.

0: Young Heart van Isaac Rue. We hebben nog eentje voor het nieuws van 8. Ik weet niet of Kevin er zo diep over nagedacht heeft. Nu, ik onderschat hem niet, onze chef muziek natuurlijk. Maar Sympathy for the Devil komt wel goed uit na de match van gisteren.
1: Voor welke dan? Meeste? Welke devil heb jij het meeste sympathie?
0: Ik heb er geen mening
1: Jan
0: over.
1: Vertongen, hè?
0: Jan Vertongen, ja, natuurlijk niet meer mee.

0: falsetto-stem van Mick Jagger zo vroeg in het ochtendkloren doet toch altijd iets bijzonders bij mij. Ik voel dat altijd wat trekken. Ter hoogte van de frons en ver daarom. Het is zo toch wel van het duiveltje is boos, maar houdt er graag de sfeer in. Sympathy for the Devil van Rolling Stones. Duidelijke diers van 8.
1: Cheap Goat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Goat live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Goedemorgen. Onze duivels speelden gelijk op het WK voetbal, bleef 1-1 in hun openingsmatch tegen Egypte. Egypte scoorde in de 20e minuut. Romelu Lukaku viel in na de 66e minuut en zorgde na een paar seconden al voor de gelijkmaker. Maar speler Brandon Mechelen geeft toe dat de match traag op gang kwam.
4: Ontgoocheld zou ik niet zeggen. De eerste helft waren we misschien iets te braaf in de duels, verloren we iets te veel. Was ook misschien te slordig aan de bal. Maar de tweede helft zat er veel meer vuur in, een beetje druk. Ja, misschien een beetje zenuwachtigheid. Het is jammer dat we niet de 3 punten gepakt hebben, denk ik. Wel op basis, zeker van de tweede helft, dat we die verdienden.
3: Ook de honderden supporters die speciaal voor de match naar de VS waren afgezakt, hoopten op meer dan een gelijkspel.
5: Ik vond dat de Belgen beter waren, dus ja, je blijft een beetje op hun honger zitten natuurlijk. Hè.
6: We zijn blij dat er tenminste 1 goal geweest is van België.
7: Ik vond het leuk als ze 1 goal gescoord hebben, beter dan niks.
8: Blijven wachten mee van de Rode Duivels en we gaan door.
3: Zondag spelen de Duivels in LA hun tweede groepsmatch tegen Iran. Nog op dat WK heeft Tunesië zijn bondscoach aan de deur gezet na de zware nederlaag tegen Zweden gisteren. Het werd 5-1. Er is wel al een vervanger, die wordt morgen overgevlogen naar het Tunesische trainingskamp in Mexico. Nooit hebben zoveel bouwers en verbouwers in Vlaanderen een boete gekregen als vorig jaar. In totaal werd 7,3 miljoen euro geïnd aan EPB-boetes. Die krijg je als je niet aangeeft hoe energiezuinig je nieuwbouw of verbouwd huis is. Veel bouwers en verbouwers zeggen dat ze niet wisten dat je zelf een EPB-verslaggever moet laten komen voor zo'n verslag. Wie het niet deed, kreeg vorig jaar een boete van gemiddeld 3000 euro. De check-in op de luchthaven van Zaventem verloopt weer normaal. Gisteren waren tientallen vluchten vertraagd door een spontane staking bij bagageafhandelaar Avia Partner. Maar die zijn vandaag weer aan het werk. In de loop van de ochtend zitten de vakbonden en de directie rond de tafel. Dag 2 van de G7-top in Evian in Frankrijk. Met vandaag de Oekraïense president die er komt praten over de oorlog met Rusland. Politiek journalist Jelle Frenke is daar.
9: De West-Europese landen en Canada zullen proberen om Trump te overtuigen om zich weer vol achter Oekraïne te scharen. Om op die manier Oekraïne in de best mogelijke positie te brengen mocht het tot onderhandelingen komen met Rusland. Maar verder zal het ook gaan over de handelsoorlog die er woedt. Het gaat over AI, over digitalisering. Dus het is een drukke agenda.
3: In Indonesië heeft een zware aardbeving plaatsgevonden op het eiland Sulawesi. Die had een kracht van 6,7. Over slachtoffers of schade is voorlopig nog geen duidelijkheid. Er is ook geen tsunami-alarm afgegaan. Aardbevingen komen geregeld voor in Indonesië. De dag start bewolkt met hier en daar een bui. In de namiddag wordt het droger en zonniger met temperaturen tot 25 graden. Morgen doen we er nog een graadje bij en meer zon ook. De dagen nadien tropisch warm tot 30 graden, maar ook wel kans op onweersbuien.
2: Music matters.
0: Hallo daar, welkom.
1: Thomas en Sien.
0: Vond het verslag van Rode Duivel Brandon Mechelen wel heel goed. Ontgoocheld, zou ik niet zeggen. Maar, en dan een hele reeks argumenten die allemaal super ontgoochelend kiezen. Dat klinken. Ja, maar goed. Prima. Wij moeten zwijgen zien, want we hebben niet gesupporterd. Nul. Helemaal niets.
10: Van binnen al slapend.
0: Ja, juichend in onze slaap. Ja. Dat wel. Allee.

0: het vroege werk van de Foos. Mag er zijn Monkey Ranch om de dag mee te beginnen? Bestaan ellendigere formules als je het mij vraagt. Het is bijna 8:08. Vrienden van Willy, heel goedemorgen. Ik moet stoppen met uitspraken over voetbal te doen. Het is waar, maar ik ken er gewoon geen fluit van. Het is dus in elk geval goed dat we straks het even aan Jonas gaan vragen. Je wordt hier op de vingers getikt door Steven. Wellicht heeft hij ook lek. Maar Thomas, Brandon Mechelen, of Brandon Mechelen, dat was wel de beste rode duivel. Hè? Dus oké, is goed. Ik heb het niet gezien. Dus ik heb er geen mening over. Maar goed, beterschap voor de rode duivels dan. Okay.
1: Ik heb gelezen over een, zou ik het zorgwekkend durven noemen? Ja, een rare trend in China. Natuurlijk only in Azië dit. Dus er is een nieuwe niche aan het groeien binnen de huisdierenmarkt. En dan vooral in Shanghai, dus in dichtbevolkte steden. Zijn er dus steeds meer Chinese baasjes die hun puppies overdag naar een kleuterschool sturen voor honden.
0: Oh.
1: Het zit zo, het geboortecijfer is natuurlijk enorm aan het dalen.
0: Ja.
1: Maar mensen hebben wel nog steeds vaak een zorgdrang. Maar ja, door alle omstandigheden is het gewoon steeds minder makkelijk voor mensen om voor een kind te zorgen natuurlijk.
0: Ja. Ja.
1: Ten eerste al zwanger worden is moeilijk. En dan met de rat race, met twee mensen die voltijds moeten werken. En in Azië durft dat al wel eens een werkdag van 12, 14, 16 uur te zijn.
0: Ja, ja.
1: Hebben ze dus wel nog een hond.
0: Ja.
1: En dan willen ze daar alles voor doen om die hond het zo aangenaam mogelijk te maken. En sturen ze die hond dus naar een kleuterschool. Geen harde training, maar wel een dagprogramma met interactieve spelletjes, een hindernissenparcours, versbereide snacks, dutjes met pianomuziek en ook kunnen de honden wandelen op een speciale loopband voor moest het buiten niet echt goed weer zijn.
0: Als wat trekt, als wat tocht of zo. En, is waar.
1: En dan de eigenaar zegt, we voeden, en dat vind ik problematisch, we voeden onze hond op, net zoals een kind.
0: Oh. Ja, en wat dan, ik vind dat heel erg. Maar goed, ik snap het allemaal wel. Maar wat ze in Azië dan ook doen, is van, wij werken ons allemaal een been uit. En we willen ook, net zoals in de rest van de wereld, dan ook al hetgeen wat we verdiend hebben aan een crash geven voor onze hond.
1: Ja, dat is exact wat ze doen.
0: What are you doing? Dat is echt...
1: Dus ik vind dat echt erg. En zeker ook voor de vergrijzing en voor het gevoel.
0: Ja, het is slecht nieuws. Het is echt... allemaal over de hele lijn waanzinnig slecht nieuws.
1: Ja.
0: Maar ook... een beetje grappig.
1: Een beetje grappig en schattig, maar toch ook
0: piep,
1: schrijnend.
0: Piep, piep, klein beetje grappig ook wel.
2: Willy.
0: Dadelijk de goed nieuws, Willy. De weer Willy, sorry. Pardon.
1: Het zijn er veel ook allemaal.
0: Weet je wat Tom gisteren gedaan heeft? Om 9:00 is die gaan lopen.
1: Slim.
0: Zalig.
1: Tuurlijk.
0: Alsof ik Remy was, helemaal alleen op de wereld. Dat is een bijzonder plan, Tom. Goed gezien.

0: is waar, Roeland. Het is waar. Eén zo'n prachtig liedje van Lola en je vergeet alle voetbal-ellende. En je kan daar ook gewoon meteen voor stemmen voor ons wilde plan volgende week natuurlijk. Dat is wel fijn, want we gaan alle muziek, een prachtige lange lijst maken van alle nummers van de laatste eeuw.
1: De Willy 500 van deze eeuw, zo hebben we het genoemd. Doen we voor het eerst kan je daar vanaf volgende week maandag 10 uur naar luisteren. En nu kan je daarvoor stemmen.
0: Lola Jong kan er zomaar in.
2: De Weer Willy.
0: Hey Frank, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Kort nachtje, zei je daarnet toen ik jou klaar hing.
3: Naar de voetbal gekeken, hè, met vrienden en wat pintjes gedronken, dat moet allemaal. Hè.
0: Dus moet er even al alles verwerkt worden van prikkeltjes en zo, snap ik wel.
3: Ja.
0: Met een pintje erbij.
3: Het viel wel tegen. Enfin, gelukkig dat Lukaku dan het toch nog even een beetje gered heeft. Maar het is vaak zo, hè, dat toch altijd moeizaam start, hè, die WK's. Enfin, we zijn niet het enige land. Dus je ziet Spanje ook bijvoorbeeld. En er zijn nog landen, hè, waar die toch een beetje moeizaam op gang geraken.
0: Ja, ja.
1: Maar ik heb het gevoel, Frank, dat deze dag ook sowieso pas deze middag echt gaat beginnen. Hè?
3: Ja,
0: qua weer bedoel je dan?
3: Ja, ja, inderdaad. Het, op dit moment, het is eigenlijk zo'n zwakke storing die boven het land ligt. Die geeft zo veel wolken met een paar gaten in het wolkendek als wel. En dan zie ik op het radarbeeld bijvoorbeeld ook dat het hier en daar regent, vooral in het zuidelijke deel van het land. En anderzijds ook in het westen zie ik toch wat echo's, dus daar kan eventueel ook een druppel vallen. En dat is het voor heel de ochtend sowieso, hè, dat er hier en daar nog wat lichte druppel kan vallen, zonder dat het echt grote hoeveelheden gaan zijn. Na de middag daarentegen, dan zou het moeten helemaal droog worden. Ja, en dan wordt het toch een bakken warmer al in vergelijking met de afgelopen dagen. Hè. We gaan richting 24, 25 graden. Dat zijn heerlijke temperaturen vandaag.
0: Oké. Dat is mooi.
1: En dan vanaf morgen schiet de temperatuur de hoogte in, Frank?
3: Het zou dan kunnen dat we morgen zelfs starten met een hittegolf. Het is zo dat morgen moet 25 graden meer hebben. Hè. En dat gaan we morgen waarschijnlijk halen in de kool. Dus 25 graden, 26 graden. Nog niet echt een zonovergoten dag morgen. Hè. We gaan het zelfs grijs starten met opnieuw wat lichte druppel links of rechts. Na de middag hebben we dan van die stapelwolken. En eentje kan ook uitgroeien tot een bui. Mm-hmm. Maar veel regio's gaan het wel al droog houden. En zeker na de middag hebben we ook af en toe zon. Hè. Dus het wordt een beetje een zomerse dag dat wel. 25 graden morgen. Donderdag is dat al 30 graden. Dus het gaat allemaal heel snel. Hè. Dus het wordt dan ook een zonovergoten dag. Dat wordt al puffen en zweten. We gaan dan ook merken, vooral vrijdag, dat die luchtvochtigheid ook toeneemt. Dus,
0: ik zag het, hè, Frank. Sorry, ik wou je niet onderbreken. Maar nu, je zet het woord aan het vermijden. Maar het enige woord wat we nodig hebben voor wat er ons te wachten staat, is doef. Doef.
3: Doef.
0: Het wordt mega doef. Voilà. Namelijk bewolkt, vochtig en belachelijk warm.
3: Ja, dat komt op neer.
0: Ja. Dus
3: doef.
0: Word ik niet content van, Frank, doef.
3: Je kan het ook zwoel noemen, je kan het ook laf noemen.
0: Doef,
3: inderdaad. Ja, dat is eigenlijk, dat zo komt er buiten, je denkt van, het ziet er helemaal goed uit, komt buiten, doef, krijgt ze een doef.
0: Ja, krijgt ze een doef en echt, direct ook die bilnaad, die begint te janken van het zweet. Dat is echt waar, dat is echt doef. Dat is toch niet te geloven eigenlijk. Allee, zo gewoon een blauw hemeltje met wat fris briesje en dan vrolijk zon. Nee, bam, doef.
3: Nee, joh. Het is alles of niks in dit land.
0: Ja,
3: dat is zo.
0: Ja.
3: Maar we moeten het nemen gelijk dat het is, Thomas.
0: Het is gelijk met voetbal. Daar mag het ook een keer even doef en binnen zijn.
3: Ja, voilà. Inderdaad.
0: Ja. Maar goed,
3: misschien gaat dat wel lukken zondag, hè, want dan zijn ze toch een beetje geacclimatiseerd met die warmte en toestand. Dat dus dat kan allemaal wel lukken.
0: Ja. Ja. Ja, Frank, kijk, we moeten naar door, hè, maar...
3: ik heb dit weer veel liever dan al dat kwakkelgedoe, hè.
1: Ja, Frank,
0: echt overroepen.
1: Maar vandaag en morgen gaat fantastisch worden, dus voilà. En dan zien we donderdag wel weer verder, oké? Okay?
0: Dat is goed, oké. Okay. We hebben een afspraak, de sfeer is goed. Dikke duim, dikke doefduim. Goed, tot morgen, Frank.
1: Dag, Frank.
2: De Weer Willy.
0: Sorry, ik was negatief, ik had dat niet moeten.
1: Ja, want jij zegt dat Frank negatief is bij minder weer, maar jij bent de andere kant.
0: Maar dat is gewoon doef, hè. Allee, sorry, dat is geen ander woord voor, hè. Nou ja, toch. Kunnen traag garen en zoiets, hè. Maar goed. Hoeveel vond ik net op tijd? Anger never dies.

0: het aantal Willy's dat nu Doeverfonic heeft gestuurd via de Willy F. Zeer mooi. Anger Never Dies van Doeverfonic.
1: Nee. Dat gaan we echt niet doen.
0: Correct. Absoluut niet correct, zwaar.
1: Nee, Hoeverfonic.
0: Ja, Hoeverfonic is juister. En niet Doeverfonic. Hoeverfonic. Dat is correct.
1: Je hoorde Naomi Wolfs die opnieuw gaat meetoeren.
0: Ah, goed.
1: Dus Gijken is gestopt.
0: Ja.
1: En dan gingen ze wel een soort van jubileumtour doen.
0: Ja.
1: En Naomi Wolfs is terug opgevist. Vind ik zalig.
0: Ja, dat is fantastisch.
1: Ik vind haar echt een ongelooflijke zangeres.
0: Ja. Mag ik nog één keer even kort over het warme, doefe weer hebben? Ik ben gewoon verder aan het denken. Verder dan alleen aan mezelf.
1: Aan mij ook dan.
0: Onder andere. Ja. Maar aan alle bezoekers van Graspop.
1: Oei, ja. Dat is
0: met onmeting. Ja. Ik zou voor helle kleuren, lichte kleuren en net t-shirts.
1: Stel je voor zo, iedereen op Graspop in een wit linnen pak.
0: Dat zou eigenlijk heel cool zijn.
1: Doe dat.
0: Echt.
1: Doe dat, ja.
0: Heel cool. Durf te gaan voor witte linnen en natuurstof.
2: Are you ready?
0: Ja, wel.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Happy 2000! Sometimes.

0: De Willy 500 van deze eeuw. Het allerbeste van 2000 tot nu. Volgende week de hele week op Willy. Music Matters. Willy.
1: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
3: We love you, Belgium!
2: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
3: Jackpot, we love you!
2: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto.
3: Let's go!
2: Omdat het kan.
4: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
5: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
4: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
5: Ja, blijf gaan.
4: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
7: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
6: Hoe praat jij nu?
7: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
6: En vind je vrouw dat niet lastig?
7: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.

0: Vikings. Play it smart.
1: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Thomas en Sien.

0: Ja, het is binnen, vrienden. We kunnen even onderbreken. Inside van Siltken. Ja, en het is binnen het bericht. Komt vandaag van Jelle. Jelle heeft het gestuurd vandaag. Ik lees het even voor. Het is zo bevreemdend en tegelijkertijd ook alles zeg, het prikkelt van alles tegelijkertijd. Ik weet bij God niet waar. Het gaat als volgt. Ik breng het even. Ik heb die cd nog overgepakt op cassette van Vanessa van Dierendonk.
1: Oh, dat is echt zoveel. Gewoon zo'n...
0: Waarover? Ging dat over Siltken dan dus?
1: Ik denk het.
0: Ja, dus dat nummer overgepakt op de cassette.
1: Dat is toch zalig om zo'n nummer op te nemen.
0: Vanessa van Dierendonk. Wauw.

0: Nothing to Find van The War on Drugs. Ruim 8:30. En verder, laten we dat niet vergeten, dinsdag 16 juni. En dan moet er iets gevierd worden.
1: Het album The Queen Is Dead van The Smiths. Hun meesterwerk, denk ik toch wel, kwam uit vandaag in 1986. Het was hun derde studioalbum. Ze zaten artistiek op hun piek. Combinatie van Morrissey, die heel scherp ironisch schreef op dat moment. En dan het gitaarwerk van Johnny Marr. En dan vooral ook de beginnende veten. Strubbelingen. Tussen hen beiden. Later uitgegroeid tot een klassieker natuurlijk. Bands als Oasis en Blur noemen nog steeds de Smiths als invloed. Het album The Queen Is Dead wordt nog steeds vernoemd.
0: Ah, dacht inspiratie voor vetes en ruzies. Muzikaal, uiteraard.
1: Het album had bijna een hele andere titel gekregen. Tijdens de opnames was de werktitel Margaret on the Guillotine. Nogal directe verwijzing naar Margaret Thatcher. Ja, dat vond de platenmaatschappij niet zo'n supergoed idee.
0: Ja, snap het. Ja.
1: Maar later heeft Morrissey die titel uiteraard nog gebruikt voor een solo song. Hij wou die titel niet zomaar lossen.
0: Zo is hij dan ook alweer.
1: Ja. De release liep ook maanden vertraging op. Het album was eigenlijk al in 1985 klaar, maar kwam er pas in 1986... door problemen, jawel, door interne spanningen, ook spanningen met de platenmaatschappij.
0: Ja, dus ja,
1: het is eigenlijk nooit anders geweest.
0: En dan denk ik dat ondertussen Morrissey wel twee keer zo rechts is geworden als Margaret Thatcher en haar hele familie, maar dat is een ander verhaal alweer. Maar goed, ja.
1: Ja, There Is A Light That Never Goes Out is denk ik ondertussen het bekendste nummer misschien van die plaat, hoewel het destijds dus geen single was. Het is pas uitgekomen als single nadat de Smiths eigenlijk al gesplit waren.
0: Ja.
1: Dus eerst was het gewoon een albumtrack.
0: Oké.
1: Okay. Maar nu uitgegroeid.
0: En ja, dat is echt wel een van de grootste natuurlijk.
1: Ja.
0: Fantastisch nummer. Allee, voor de Smiths.

0: 30 jaar oud, gasten. Om niet te geloven. Uit The Queen is Dead. There's a light that never goes out. Het wordt hier meermaals gemeld, maar het klopt inderdaad. Je kan er ook veel beter van genieten als je een bosje bloemen in je achterzak steekt. Dat deed Morrissey altijd op het podium. Met een ruikertje, teltje bloemen in zijn achterzak. Hoorde de Smits dadelijk. Komt er zo mogelijk nog betere nieuws, deze keer van de specialist ter zake. Ik heb het hier over de goed nieuws, Willy. Freek Braakman. Dat is voor zometeen na die architect.
1: Willy presents Shock Festival. Vier de 50ste verjaardag van het Rock'n'Roll Festival. Van 10 tot en met 12 juni. Met onder meer Chris Isaak. Sans, L7, Coxsparrow en Joan Jett and the Blackhearts. Tickets en info, shock.com.
2: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op alles.

0: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal!
2: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
2: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Goku, score!
2: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
3: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler en geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Voorwaarde op kia.be.
2: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
5: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile. Je hebt deals... En je hebt TUI Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
7: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Euro passen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
8: Thomas en Sien. Never mind.

0: The Architect van Deus.
1: De Goed Nieuws, Willy.
2: Freek Braakman, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Sien. Dag, Thomas.
0: Goedemorgen.
2: Kunnen wij luisteren?
3: Ja, wel, er is een probleem met de marathon van Sneek in Friesland komend weekend.
0: Ah, wat is er aan de hand?
3: Jawel, herinner je nog die piloot van, ik denk vorige week, die Canadese piloot, die geen echte piloot bleek?
0: Die had geen brevet en ja, ook geen diploma, eigenlijk niks. Ja.
3: Jawel, ik wil vandaag het verhaal vertellen van Ayrton B. Dat is ook een Fries Ayrton, 23 jaar. En die heeft een veroordeling opgelopen, 5 maanden gevangenisstraf, omdat hij zich onterecht heeft voorgedaan als ambulancier en politieagent. Nu, ik heb mij ook wel eens verkleed op een feestje.
0: Ja, maar dat is de privésfeer, ja. Freek, daar gaan we niet over.
3: Zeker met politie
0: en zo. Maar
3: vorig jaar bijvoorbeeld was er de Sneekweek, dat is een beetje de Gentse feest, maar dan in Sneek.
0: Ja.
3: En er was een vrouw onwel geworden en Ayrton, 23 jaar, is toen met een gewone auto eigenlijk, maar hij had er wel een blauw zwaailicht opgezet en een sirene in geïnstalleerd is, die komen aanrijden, heeft zich ontfermd over die onwel geworden vrouw.
0: Allee, sympathiek.
3: Maar er waren andere hulpverleners die dachten, stront aan de knikker. En die hebben dat toen gemeld en dan zijn ze beginnen kijken en die had zich blijkbaar de voorbije jaren ook al wel eens op een kruispunt in Groningen vertoond met een politiehesje om dan gewoon spontaan het verkeer te beginnen regelen. En dat is natuurlijk ook niet optimaal. Dus die was al veroordeeld.
0: Ja.
3: 5 maanden cel, want dat is geen ambulancier, dat is geen politieagent. Hij is wel ingeschreven in het eerste jaar verpleegkunde.
0: Dat praat het niet goed.
3: En wat blijkt nu, en zo kom ik bij de marathon van Sneek van komend weekend. Ze zijn er nu achtergekomen, 5 dagen voor de marathon, dat die man erin geslaagd was om zich op te werpen als kenner. En die had het volledige EHBO-plan opgesteld voor die officiële marathon met een paar duizend lopers.
0: Wow.
3: Een goed bedoelende charlatan heeft zich daar dus tussen gevrongen. Ik vind dat wel mooi.
0: Ja, schitterend. Ik zie het ook helemaal voor mij, zo'n kartonnen ambulance. Wie? En dan met die handen draaien. Ik ben echt heel officieel een ambulancier, hoor. Waar is de zieke? En dan hop, dan komt hij. Maar wat is nu exact het goede nieuws? Want ik zou er bloednerveus van worden.
3: Dat hoeft niet, Thomas. Ik heb de voorbije 10 jaar 2 van die marathons gelopen. Ik kan uit eerste hand melden dat is lang, dat is lastig. En elke keer heb je de tweede helft daarvan spijt. Dus het goede nieuws is nu eigenlijk dat er daar 3000 ingeschreven mensen zijn die zich die moeite kunnen besparen. Het gaat goed weer zijn, rustig het terrasje doen, gaan ook niet stijf zijn achteraf. En die kunnen allemaal zeggen santé en dank u, Ayrton P.
0: Ja. Oh. Dankjewel, Freek Braakman. Kijk uit nu al naar het goede nieuws van morgen, maar dat is voor dan.
3: Ja, dat zal er ook zijn, zonder twijfel.
0: Tot morgen, bye bye.
1: De Goed Nieuws, Willy.
2: Ik ben maar gewoon even aan het afvragen welke job ik zou willen doen, alsof zo.
0: Ik doe alsof ik voor het filmbeluik werk, maar dat is eigenlijk niet echt zo. Wat raar zijn, hè? Om uit vrije wil kadavers van rond de autostrade.
2: Daar was ik niet aan het denken.
0: Nee, toch niet van.
2: Nee.
0: Ja, ik weet niet. Ik zoek verder.
2: Ja, voilà. Fleetwood Mac.
0: Fleetwood Mac, kom nog wel.

0: Everywhere van Fleetwood Mac. Straks een cover van onze belofte. Maar eerst deze nieuwe band. Wodan Boys, een band uit Den Haag. Nummer Blindsided. Ik zeg straks nieuws over onze belofte, maar dat is natuurlijk na het nieuws van 9.
1: Ja, ik snap het.
0: De mensen natuurlijk over het nieuws trekken.
1: Ja, iedereen is mee.
0: Ik heb ze mee.
1: Iedereen gaat zich daarover trekken. Ja. Komt goed.

Well done, boys. Blindsided. Dank je voor de update trouwens, Chris, want Well Done Boys spelen samen met Boskat, Rude Boy, Urban Dance Squad, Ronker en anderen.

0: Met onder meer Goose, The Haunted Youth, The Sheila Divine en Stone. Tickets en info rockholme.be. Willy, music matters. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen. We volgen al maar minder nieuws. Bijna 1 op de 5 Vlamingen is niet meer geïnteresseerd, vooral jongeren tussen 25 en 34. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de VUB. Professor Media Ike Picone verklaart.
4: We kunnen naar een aantal zaken kijken. We zien dat de aandacht die wij hebben voor nieuws nu sterk wordt uitgedaagd door vele andere platformen. En dat kan gaan van film, televisie, maar ook TikTok of sociale media. En een tweede reden is dat we voelen dat het nieuws ook wel wat zwaar weegt op mensen. Het is te veel of het nieuws is te negatief.
3: Niet alleen de interesse neemt af, ook het vertrouwen. Amper de helft vertrouwt het nieuws nog. Minder mensen nemen ouderschapsverlof. Voor het eerst in 20 jaar daalt het aantal aanvragen van 106.000 naar 105.000. Het is nog niet duidelijk hoe dat komt, mogelijk doordat er al jaren minder kinderen geboren worden. Opvallende tendens is dat vrouwen minder ouderschapsverlof nemen en mannen het meer. Nooit hebben zoveel bouwers en verbouwers in Vlaanderen een boete gekregen als vorig jaar. In totaal werd 7,3 miljoen euro geïnd aan EPB-boetes. Die krijg je als je niet aangeeft hoe energiezuinig je nieuwbouw of verbouwd huis is. Veel bouwers en verbouwers zeggen dat ze niet wisten dat je zelf een EPB-verslaggever moet laten komen voor zo'n verslag. Wie het niet deed, kreeg vorig jaar een boete van gemiddeld 3000 euro. En dag 2 van de G7-top in Evian, met vandaag de Oekraïense president die komt praten over de oorlog met Rusland. Politiek journalist Jelle Frenke is daar.
5: De West-Europese landen en Canada zullen proberen om Trump te overtuigen om zich weer vol achter Oekraïne te scharen, om op die manier Oekraïne in de best mogelijke positie te brengen, mocht het tot onderhandelingen komen met Rusland. Maar verder zal het ook gaan over de handelsoorlog die er woedt. Het gaat over AI, over digitalisering. Dus het is een drukke agenda.
3: Alles is nog mogelijk voor onze Rode Duivels op het WK voetbal. Ze speelden gisteravond 1-1 gelijk tegen Egypte in hun eerste match. Maar ze kunnen nog altijd groepswinnaar worden. En dat kunnen ze maar beter proberen, zegt sportjournalist Maarten Brex.
6: Het vervelende is dat we vanaf nu altijd naar Egypte moeten kijken en beter moeten doen om groepswinnaar te worden. Als we geen groepswinnaar worden, dan hebben we echt een probleem. Dan moeten we veel reizen. Komen we sneller tegen toplanden uit. Argentinië in de 8e finale zou dan al wachten. Dus toch maar proberen groepswinnaar te worden en mikken op die kwartfinale tegen Spanje. Echt belangrijk.
3: Zondagavond om 9 uur spelen de Duivels in de VS tegen Iran. Bewolkt met kans op een bui. In de namiddag wordt het droger en zonniger met temperaturen tot 25 graden. Morgen doen we er nog een graadje bij, meer zon ook. De dagen nadien wordt het tropisch warm tot 30 graden, maar wel kans op onweersbuien dan.
0: Music matters. Thomas en Sien.
7: Ja, goedemorgen beiden aanwezig.
8: Goedemorgen, de Gentse band Cheap Cult is onze laatste belofte van dit seizoen. Zometeen hoor je hun cover hier live gespeeld.

0: in the End van Linkin Park. Het is bijna 7 over 9, vrienden van Willy, welkom. Dinsdag 16 juni, daags na de openingsmatch met de Rode Duivels. We gaan straks een keer even bij de specialist ter zake langsgaan, want ik begrijp dat we daarnet nog gehoord in het nieuws vooral groepswinnaar moeten worden. Dat lijkt een leuke uitdaging.
1: Ja.
0: Goed, laten we dat doen. Absoluut. Afgesproken. Is er nog nieuws?
1: Zeker wel. De maand juni is natuurlijk de laatste maand voor een belofte van ons radioseizoen.
0: Ja.
1: Dat is Cheap Cult geworden. Gentse indie rockband met leden van onder andere Dukes, School is Cool, Moon Eye, Dishwasher. Die zijn dus samen een band begonnen, een soort van super.
0: Dat is de Traveling, ja, Wilburys,
1: ja,
0: van Gent eigenlijk.
1: Ja, ja, ja, ja. Hun single Formaldehyde heb je ongetwijfeld al gehoord. Ze gaan heel wat optreden binnenkort. Te beginnen met natuurlijk op 24 juni in de Charlatan, onze showcase voor Willy,
0: ja,
1: spelen ze daar. Maar op 9 juli spelen ze ook het voorprogramma van Admiral Freebie,
0: okay,
1: om onze zomer te openen in M-Leuven.
0: Fantastisch.
1: Dus dan zijn ze er ook bij.
0: Ja.
1: En dan staan ze nog op de Gentse feesten en op nog heel wat andere plekken, maar belangrijk is natuurlijk op 24 juni in de Charlatan en op 9 juli bij ons in Leuven. We vragen altijd aan onze beloftes om een nummer te coveren.
0: Ja, wel. Ja. Kijk, en dat is natuurlijk altijd een van de vele uitdagingen,
1: ja,
0: die hen te wachten staat en wat hoort bij dan de belofte,
1: ja,
0: worden.
1: Hoeft voor alle duidelijkheid niet per se een rocknummer te zijn.
0: Nee, nee,
1: totaal
0: nee, nee,
1: niet zelfs.
0: Zeker niet.
1: Ja.
0: Maar ik moet zeggen, ik vind het altijd bijzonder als ze echt buiten de lijntjes gaan kleuren. En dat hebben de lieden van
1: Cheap Cult.
0: Cheap Cult, dankjewel. Ik zat dat eens even weg. Echt wel gedaan, want ze zijn gegaan voor een song van Donna Summer, meegeproduceerd en meegeschreven door de grote Giorgio Moroder. Niet meteen een rocksong, namelijk deze. Geen rocksong, klopt, maar wel,
1: wel
0: echt een fantastisch nummer.
1: Ja. Maar ja.
0: Jongens toch, daar kunnen we het over eens zijn. Maar wat heeft de Gentse band, onze belofte van de maand juni, de laatste, precies met dat nummer gedaan? Dat hoor je hier. Dit is Cheap Cult, een versie van I Feel Love live hier bij Willy.

0: sorry, maar mag dit elke dag in de playlist?
1: Dat is echt...
0: Please, Kevin.
1: Ja. Heel goed gedaan, heel goed gedaan. Het wordt hier een tal van talen bevestigd, zoals door Bart. Machtig schoonen! Dat betekent, ik heb ervan genoten. Veel dank. Prachtig, door Jurgen. En Ola Pola, beter dan Somerville. Heeft Jimmy Somerville iets te maken met die song? Dat weet ik niet. Maar dit terzijde. Dus ja, Moroders en Donna Summers, I Feel Love. Helemaal gecoverd door onze belofte Cheap Trick.
2: De Sportwilly.
1: Ik heb Cheap Trick gezegd. Cheap Cult. Vooral duiken. Goedemorgen, dag Sportwilly Jonas. Hallo.
3: Goedemorgen, dag Thomas. Dag Sien.
1: Vond je dat ook een goede cover? Vond je dat plezant?
3: Ik vond het goed. Het deed mij zo'n beetje denken aan alsof Tame Impala die cover speelde. Ja? Dat is toch een compliment, denk ik.
1: Oh, zeker niet verkeerde referentie, zeker niet. Zeg, over referenties gesproken, hoe was het met voetbal gisteren? Yassine en ik lagen dus bellen te blazen, elk in onze respectievelijke nest, voor alle duidelijkheid. Dus we hebben het een beetje gemist. Ja,
3: dat was niet wat we misschien allemaal gedacht en vooral niet gehoopt hadden. Hè. Het was niet goed genoeg, daar moeten we toch wel eerlijk in zijn. 1-1 tegen Egypte. Ik vond de Belgen te traag, te slordig en toch te weinig op niveau. Ik had toch wel meer verwacht van zeker een Onana, die haalde echt wel niet de lat die je moet halen op een WK.
1: Oei.
3: Maar ook Tielemans, Meunier, zelfs De Bruyne en Doku, allemaal die kunnen wel beter. Het moet ook beter, het zal moeten, want er komt nu wel meer druk op die wedstrijd tegen Iran komende zondag.
1: Ah, ja.
3: Anderzijds moet ik nu wel zeggen, Egypte was wel sterker dan ik had verwacht. Die speelde echt met mes tussen de tanden. Heel gedisciplineerd, heel goed verdedigd. Vooral op Jeremy Doku, want iedereen zei op voorhand, ik eigenlijk ook hoor, van hij gaat schitteren, het gaat van hem moeten gebeuren. Maar altijd als hij aan de bal kwam, stonden er drie spelers van Egypte rond. En dan wordt het natuurlijk heel erg moeilijk.
1: Ja.
3: En nog vooral blij zijn dat we nog altijd kunnen rekenen op Romelu Lukaku. Na 22 seconden, hij viel in en meteen was er dat Lukaku-effect. Oké, het was een on-goal. Het leek wel alsof hij eerst scoorde. Dat dacht ook het hele plein waar ik de match volgde. Maar het is wel dankzij hem en zijn inbreng dat het uiteindelijk 1-1 wordt.
1: Ja.
3: En we moeten eerlijk zijn, we mogen daar eigenlijk wel blij mee zijn.
1: Het is wel straf dat je de oude krokodil nodig hebt. Wat ik ook niet goed snap, maar je weet dat ik snap over de hele lijn weinig van voetbal. Maar als je dat zegt, het was te traag. Dat vraag ik me eigenlijk af, als je dan op 2K zit en je bent top van de wereld. En dus dan dat, hoe kun je dan in godsnaam te traag zijn? Dat snap ik niet. Dat snap ik echt niet.
3: Ik heb niet zoveel zin,
1: het zal meer voor morgen zijn en wuiven naar de vrienden. Ik bedoel, hoe kunnen het te traag zijn? Dat snap ik echt niet.
3: Ja, ik denk dat er verschillende redenen zijn. En ik hoorde het ook een aantal spelers zeggen na de wedstrijd. Misschien toch wat zenuwachtigheid.
0: Dat is exact wat ik ging zeggen.
1: Ja.
0: Want zo'n WK is toch als het Eurovisie Songfestival voor een artiest. Ik bedoel, ik zou ook zenuwachtig zijn.
1: Verkrampt, ja.
0: Ja.
3: Het is het allerhoogste podium en zeker die eerste wedstrijd. Ja, misschien moet je er ook wel nog wat in komen natuurlijk. Ja. Anderzijds, we hebben wel allemaal van die topspelers die het gewoon zijn om ook topwedstrijden te spelen op dat niveau. Het was ook wel 33 graden, lode zon. Maar ze hebben dat niet als excuus ingeroepen. Wat ik wel terecht vind ook, want dat geldt ook gewoon voor Egypte. Maar blijft wel dat Egypte heel goed stond te verdedigen. Waardoor de Belgen een beetje te weinig ruimte vonden, te weinig diepgang konden creëren.
1: Ja.
3: En echt gewoon te weinig kansen hebben gecreëerd ook.
0: Ja.
3: Ik moet wel zeggen, die Egyptische keeper heeft er nog een geweldige kopbal uitgehaald van Brandon Mechelen. Dat had zomaar de 2-1 voor België kunnen zijn.
1: Ja.
3: Maar ook wij hebben dankzij Courtois en toch een aantal gelukjes, mogen we wel blij zijn dat het maar bij één tegendoelpunt bleef.
1: Ja.
0: Maar goed.
1: Oké, zondag. Dus zondag moet het gebeuren. En wat is jouw gevoel? Wat denk je?
3: Ja, in principe, het is tegen Iran. Ik schat Iran zeker niet hoger in dan Egypte. Maar we moeten toch met twee woorden spreken. Want kijk wat er gisteren is gebeurd. Kijk wat er met Spanje tegen Cape Verde is gebeurd, bijvoorbeeld.
1: Ja.
3: Nu, het is wel zo dat Iran... Ja, jullie weten dat ook wel. Jullie hebben dat ook wel meegekregen. Het was vaak onzeker of ze zouden mogen doen van Donald Trump. Er waren visumproblemen. En die hun voorbereiding, dat is echt niet ideaal. Dus eerst gingen ze ook een oefencomplex hebben in de States.
1: Ja.
3: Ze hebben dat moeten verplaatsen last minute naar Mexico.
1: En ze
3: worden ook gedwongen om telkens maar één dag in Amerika te mogen zijn.
1: Dus die wordt het niet bepaald makkelijk gemaakt.
3: Na de wedstrijd, moeten ze terug naar Mexico. Dus dat is allemaal heel moeilijk in de voorbereiding. Anderzijds denk ik wel, die gaan hun keihard willen bewijzen. Zeker in de Verenigde Staten. Dus ja, gemakkelijk gaat het zeker niet zijn. Moeten we winnen? Ja, dat ook wel zeker.
1: Okay. En dan moet je misschien een soort van symbolische straat van Hormuz vormen. Hè? Dus een gesloten straat van Hormuz, onze verdediging. En dan komt het goed.
3: Okay. Laten we vooral hopen dat wij geen open straat zijn. Voor gisteren. Soms af en toe toch wel een beetje was op die rechterbakpositie.
0: Maar laten we misschien vrijdag nog eens verder babbelen over wat de vooruitzichten zijn.
3: Ja, zeer goed.
0: Merci Jonas, tot dan.
1: Dag Jonas, fijne dag. Merci. Bye bye.
2: De Sportwilly.

0: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke.
1: Yep. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
2: Music Matters. Willy.
0: Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app.
3: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: In mode draait alles om trends, maar bij ZIP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZIP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Taco met kip en...
8: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
10: Caramba.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
0: Thomas en Sien.

0: Evolution van Nothing But Thieves. Het is 9:30.
1: Dit is het muzieknieuws
0: van dinsdag 16 juni met Sien.
2: Ik begin meteen met een bijzondere concertaankondiging. Een Duitse metalcore, metalband, ik mag het zo noemen denk ik. Band die ook Graspop nu zondag zal afsluiten. Ze komen op 16 februari volgend jaar naar Vorst Nationaal. Het gaat over deze zeer harde band. Electric Callboy, dus op 16 februari naar Vorst Nationaal. Tickets zijn nu te koop. Bruce Springsteen heeft een award ontvangen, de Social Justice Award. Destijds in het leven geroepen door Robert De Niro onder andere. De Harry Belafonte Voices for Justice. Ah, dat is het fonds dat dan die award uitreikt.
0: Ja.
2: Het is onder andere mee Bono dat heeft beslist dat die award naar Bruce Springsteen gaat. De prijs is dan ook uitgereikt tijdens een avond waarin Bono in een lang gesprek ging met Bruce Springsteen over engagement. En Bruce Springsteen heeft zich eigenlijk een paar keer geëxcuseerd zelfs tegenover Bono, omdat hij eigenlijk vindt dat Bono veel meer
0: zelf
2: heeft gedaan.
0: Dat, heeft verdiend.
2: Bruce Springsteen zegt, ik ben gewoon maar een bezorgde burger. Ik zou mezelf niet als heel geëngageerd omschrijven. Ik maak liedjes en ik wil daar wel een boodschap mee uitdragen. Maar hij zegt, wat ik vooral echt zou willen, is dat we gewoon terug gaan praten met elkaar. Ik heb ook het gevoel dat er heel wat mensen zijn afgehaakt, niet meer aan mijn concerten komen.
0: Sorry, ik hoor niets meer. Ik hoor alleen maar die bloody lus van Badlands. Zo'n korte, venijnige lus. Wacht. Ja, vertel verder. Ja, nee, ik ging bijna met mijn voorhoofd de mengtafel in twee slaan.
2: Dat is nu toch niet zo erg?
0: Zo verleefd. Ding, ding, ding, ding,
2: ding, ding, ding. Wat nu mijn verhaal?
0: Ja, sorry, maar het ging niet meer. Ik ging echt iets kapot maken.
2: Bruce Springsteen wil dus de mensen die zijn afgehaakt omwille van zijn uitgesproken meningen, tussen aanhalingstekens, die hij zelf niet vindt te hebben, terug naar zich toe trekken om echt in gesprek te gaan van waarom denken wij anders, hoe komt het dat wij anders denken en hoe kunnen we terug naar elkaar toekomen. En dat is wat hij nu wil bereiken met die award.
0: Mooi.
2: Ja, voilà. Er is een nieuwe single van Chloe Slater. We hebben haar voorbije singles ook vaak gedraaid. Dus ik ben benieuwd of haar nieuwe single het ook tot de playlist zal halen. Ze brengt op 9 oktober haar debuutalbum Riot Youth uit. Het is ook een zangeres uit Manchester, waar er natuurlijk heel veel goede muziek ontstaat. En haar nieuwe single heet... hoe heet die? Wat was het nu ook alweer?
0: Ah, Southern
2: Youth.
0: Ja, Chloe Slater ken je hiervan, hè? Ja.

0: Ja, we hebben er beeld van, hè. Dus,
1: ja, deze sucker hebben we vaak gedraaid. Op 25 november staat ze in de Botaniek en dan is ondertussen dat debuutalbum uit. Haar nieuwe single is Southern Youth.
0: Ja, momentje. Dit is hem. Ja, voilà.

0: Okay.
1: Ja.
0: Ik ga iets bekennen.
1: Wat?
0: Dus Thomas stuurt Chloe is niet op tijd, Chloe Slater.
1: Heel grappig, hè? Sorry, dat is echt heel, heel grappig.
0: En dan, ik heb ze al twee keer live gezien. En ze heeft zoveel talent, Imo. Ik heb Imo moeten googlen. Ik wist niet wat die bedoelde.
1: Ik ook niet. Wat is Imo?
0: In my opinion.
1: Ah, oké. Okay. Ik dacht dat het vastgoed was.
0: We zijn mee met de jeugd.
1: Dank je wel, Thomas.
0: Ja, in my opinion.
1: Maar Chloe was wat laat.

0: Monkey See, Monkey Do van Stone. We hebben nog een laatste plaat nodig.
1: Emo, in my opinion. Super goed thema gekozen. Thema winnen voor de Rode Duivels natuurlijk. Wat wil jij horen?
2: Cheap Coat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Coat live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
3: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
4: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
6: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
7: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
8: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
9: Excuse me.
10: Ja.
9: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
10: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
8: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
2: Thomas en Sien.

0: Machtelt, zielsgelukkig, en ik kan eerlijk zijn, Machtelt, ik ook. Oh my god, Split Ends, 100.000 hartjes. Fantastische plaats, ik hou van die stem. Grandioos, kusjes er ook nog eens bij, het kan niet op vandaag. Ik deel helemaal jouw mening, Machtelt. De prachtige, zoetgevoelige stemmen van Tim en Neil Finn. Het voorgeborgte van wat later Crowded House zou worden. De vrolijke jongens uit Nieuw-Zeeland. Split Ends en Message to My Girl. Dag Annelies.
1: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het?
1: Redelijk, ja. Ik heb natuurlijk gisteren wel naar de match gekeken.
0: Ah.
1: Samen met mijn 8-jarige zoon.
0: Oh, is het tof.
1: Allee, hij heeft de eerste helft mogen kijken. Ah. Ja, ja, ik dacht, nee. Het begint hier nog maar pas. Als het echt belangrijke matchen gaan zijn, dan gaan we misschien eens een uitzondering maken. Maar die heeft zo aan mijn kop gezaagd. Mijn man heeft mij zo hard uitgelachen. Zo van, oh man, jij geeft toch ook altijd toe?
0: Ah, ja, ja,
1: mijn please, dan hebben ze u al.
2: Dus vandaag onhandelbaar, hè, Annelies?
1: Ja, ik, dus moeder en zoon. Allebei onhandelbaar. Oké,
0: okay.
1: Superleuk.
0: Annelies, zijn er wilde plannen?
1: Ja, hele fijne uitzending. We gaan natuurlijk al op zoek naar inspiratie voor die lijst. Voor de Willy 500 van deze eeuw. Als mensen denken, ik heb een plaat, ik wil die naar voren schuiven. Zeker doen. En ik heb gratis tickets voor Shock Festival.
0: Oh, ja.
2: Zalig. Dat is toch met Joan Jett en zo dit jaar?
1: Dat is Joan Jett, maar dat is ook Chris Isaac.
0: Ja, oh, lijkt me heel cool. De Toy Doll. Fantastisch.
1: Dat
0: is van Nelly the Elephant en zo.
1: The Kids, The Sons, The Ravenettes, L7
0: ook. Leuk.
1: Ja, dus dat is wel een festival waar ik een aantal namen ken en waar ik van denk, daar is volgens mij heel veel te ontdekken.
0: Ja.
2: Kan je een richtuur geven hoe laat je ongeveer de tickets weggeeft straks?
1: Ergens rond 11:45.
0: Ja, maar dat is onder ons, hè. Dat houden we onder ons. Oké.
1: Okay.
0: Goed, we hebben nog één laatste plaat te gaan in het thema winnen.
2: We hebben eigenlijk voor de plaat gekozen die als tweede het vaakst werd aangevraagd. Ja. Gisteren winning van The Sound en vandaag gaan we gewoon voor Als Je Wint Heb Je Vrienden van Henny Vrienden en Herman Brood aangevraagd door ongelooflijk veel Willys. Benny, Dimitri, Jo, Katrien, Jonathan, Ronnie, Gert, Lars. Enfin, ga zo maar door.
0: Ja, over de, reden genoeg om die te spelen met veel plezier. Als Je Wint van Brood en Vrienden. Veel plezier zometeen na het nieuws van 10 met Annelies en Classics.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit.
2: Not.
0: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Sven Nys. Over wilde rockfeesten in zijn achtertuin.
3: Lange haren en dan hadden we gyproc-platen en daar zaagden we dan gitaren uit. Ah, ja, ja, ja. En dan speelden we in de tuin.
4: Met een gyproc-gitaar. Ja. Dat is fantastisch.
0: Ja. En over op je 50ste nog heel de wereld aankunnen.
3: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
5: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 10 uur.
8: Goedemorgen. We volgen al maar minder nieuws. Bijna 1 op de 5 Vlamingen is niet meer geïnteresseerd. Vooral jongeren tussen 25 en 34. Dat blijkt uit de nieuwe studie van de VUB. Professor Media Aik Picone verklaart.
9: We zien dat de aandacht die wij hebben voor nieuws wordt uitgedaagd door vele andere platformen. Film, televisie, maar ook TikTok of sociale media. Een tweede reden is dat we voelen dat het nieuws ook wel wat zwaar weegt op mensen. Het is te veel of het nieuws is te negatief.
8: Niet alleen de interesse neemt af, ook het vertrouwen. Amper de helft vertrouwt het nieuws nog. De helft van alle kinderen wereldwijd komt in aanraking met 3 klimaatrisico's tegelijkertijd. Het gaat dan onder meer over overstromingen, droogte, hittegolven en bosbranden. En dat heeft een grote impact op hun gezondheid en onderwijs. Dat blijkt uit een nieuw rapport van UNICEF. In ons land zijn luchtvervuiling en hittegolven de grote boosdoeners. Het Verenigd Koninkrijk gaat verrijkt uranium leveren aan Oekraïne. Dat kondigt de Britse premier Keir Starmer aan. Met dat verrijkt uranium kan Oekraïne zijn kerncentrales weer op volle kracht laten draaien en zo de energiebevoorrading op peil houden. Want door de oorlog zijn veel centrales verwoest of beschadigd. Op de G7-top zal Starmer ook extra sancties tegen Rusland aankondigen. Het is bewolkt met kans op een bui. In de namiddag wordt het droger en zonniger met temperaturen tot 25 graden. Morgen doen we er nog een graadje bij, krijgen we ook meer zon. De dagen nadien tropisch warm tot 30 graden, maar ook wel kans op onweersbuien dan.
0: Willy. Music matters. Classics. Annelies Orie.

Sanctify Yourself van Simple Minds. Dat is een nummer dat ook in die motivatieplaylist van de Rode Duivels mag. Want dat heeft dus niks met religie te maken. Wel met geloof in jezelf. En dat moeten ze doen, in zichzelf geloven. Zometeen iets dat die dinsdag ook een serieuze boost geeft. Na Kings of Leon en On Call, een hele goede morgen. En welkom weer bij Classics.

Ik zei toch dat het ging knallen. Leven Bad Religion. En als je wel van punkrock houdt, dan moet je zeker blijven luisteren. Want zowel ik, Roos als Wim, wij geven allemaal 5 duo-tickets weg voor Shock Festival met Joan Jett en The Blackhearts, met The Kids, met The Ravenettes en veel meer. Dus ook veel punk en veel rock daar. Zometeen doen we iets van Guns N' Roses. Nu

0: Yesterday's van Guns N' Roses. En intussen krijg ik dus al hulpkreten voor wat betreft die tickets voor Shock Festival. Want ja, tickets weggeven voor een festival, dat is sowieso leuk. Maar voor een quasi-uitverkocht festival, dat is nog spannender natuurlijk. Veel mensen hebben al hun eitjes in de mand van Willy gelegd. Maar kijk, het gaat allemaal niet zo moeilijk zijn, dus geen zorgen. Zometeen iets Belgisch dat zeker in die Willy 500 van deze eeuw moet.
1: Are you ready? 5, 4, 3, 2, 1, happy 2000!

0: De Willy 500 van deze eeuw. Het allerbeste van 2000 tot nu. Volgende week de hele week op Willy. Music matters.
1: Willy. Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Ligt het op, praat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen.
5: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.

0: Zeg jij?
1: En zij die vergeten te annuleren.
0: Zeg iemand een dom gehoord?
1: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
0: Ah, zalig.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
3: IKEA.
4: IKEA.
2: Meer info op ikea.be.
5: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
6: We love you, Belgium!
5: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
6: Jackpot, we love you!
5: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3 miljoen 500.000 euro.
6: Hey,
5: Lotto.
6: Let's go!
5: Omdat het kan.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Taco met kip en...
7: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
9: Caramba.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging tweede aan halve prijs. Kies een mix.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
13: Midas, je kan altijd vooruit.
14: Really? Music matters.

Of hoe dat wit konijn in Alice in Wonderland de inspiratie leverde voor White Rabbit van Jefferson Airplane. Die zangeres van Jefferson Airplane, Grace Slick, die is intussen 86, maar in 1993 brandde haar hele huis af. Alles was weg, verdwenen in de as, behalve een keramisch wit konijn. Ik vind dat toch een beetje creepy. Dit is Pearl Jam.

Door Wim Kola is dit zonder twijfel het fijnste Pearl Jam nummer, Jeremy. Meer 90's dan dit wordt het natuurlijk niet. En dus kan je Pearl Jam even helemaal vergeten de komende 2 weken. Want we tellen af naar de Willy 500 van deze eeuw. Maandag beginnen we aan die gloednieuwe lijst. Om 10 uur is het van dat. En jij kunt stemmen voor de beste nummers van de afgelopen 26 jaar. Via Willy.radio of via de app. En wat natuurlijk ook kan, is hier een oproep lanceren om jouw favoriete nummer lekker hoog te krijgen. Met andere woorden, wat is je nummer 1 en waarom? Stuur dat maar door. Ik wil wel nog heel even zeggen, natuurlijk weet ik dat Pearl Jam ook in de jaren 2000 en zo nog platen gemaakt heeft. Daar kan je natuurlijk wel op stemmen. Maar niet uit die nummers van Ten, hè, die altijd hoog staan in andere lijsten. Op dit nummer dansen we al sinds het jaar 2000. Komt uit de 3e plaat van Molokko. Dus die mag zeker in die Willy 500 van deze eeuw. Dit is Molokko and the time is now.

Don't Do Me Like That van Tom Petty. Inge die had nog een redelijk technische opmerking. Zij stuurt... Annelies begint de 21ste eeuw niet pas in 2001. Ja, Inge, technisch gezien wel. Maar we gaan al die prachtige nummers uit 2000 toch niet negeren? Die horen toch ook niet bij de jaren 90? Kom, we beginnen gewoon in 2000. Dit is van 2000.

0: presents Shock Festival. Vier de 50ste verjaardag van het Rock'n'Roll Festival. Van 10 tot en met 12 juni. Met onder meer Chris Isaak. Sans, L7, Cox Sparrow en Joan Jett and the Blackhearts. Tickets en info, shock.com.
1: Kissie, kendo, lekker op de camping. Kissie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: 3, 2, 1.
0: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
5: Sorteren kan je zo meteen.
6: Code Yellow!
7: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
8: Echt? Een heel jaar?
7: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
0: Classics. Annelies Orie.

0: Travis en Garbage na elkaar. Ik heb een heel opvallend stemlijstje gevonden voor dit.
1: De Willy 500 van deze eeuw.
0: Een hele goede morgen, Michel. Jij hebt maar één nummer gekozen. Welk liedje wil jij zeker in die lijst?
2: Gabrielle, van Ween.
0: Jouw keuze was snel gemaakt. Je had zoiets van, als er één nummer in moet dat ik mag kiezen, dan is het dat. Waarom?
2: Ja, ik hoor Ween eigenlijk vrij weinig op de radio. En ik zeg, het is een moment voor dat misschien toch eens aan te vragen. Vandaar eigenlijk.
0: Heb je zoiets live gezien?
2: Ja, in 99, als ik me niet vergis, op Pukkelpop. Dat was geweldig.
0: En dat heeft veel indruk nagelaten. Jij zegt ook van zeker. Alle andere nummers van Ween zijn volgens mij ouder.
2: Er zijn er een paar, maar die ik minder goed vind. Maar de meeste zijn wel ouder dan 2000. Ik denk dat toch wel.
0: Ik denk dat veel collega's hier bij Willy blij zouden zijn als dit in de lijst belandt. Dus ik hoop dat veel mensen jouw voorbeeld volgen en Gabrielle van Ween in die Willy 500 van deze eeuw stemmen. Merci aan Michel.
2: Ja, graag gedaan en ik hoop het ook. Hè.
0: Salut, dag. Geniet ervan. We gaan het nu draaien. Dag.
2: Ja, dank u. Merci.

0: Michelle van Ween. Het enige nummer in het stemlijstje van Michelle voor de Willy 500 van deze eeuw. Koen die stuurt nog Ween Rules. En ook Bjorn laat weten. Plus 1 voor Gabrielle. Je ziet zo'n pleidooi voor een plaat. Het kan maar helpen. Als jij al iets weet voor morgen, laat het weten in de app. Over een klein uur kan je hier meespelen voor duo-tickets voor Shock Festival. Dat is quasi uitverkocht voor vrijdag en even goed nadenken. Zondag zijn nog dagtickets, al de rest is al de deur uit. Shock Festival vindt plaats van 10 tot en met 12 juli, dus check je agenda al maar eens. En het gaat door in Gierle, dat is ergens in Noord-Antwerpen.
1: Willy presents Rock Olme, het best bewaarde geheim van de Kempen. Op 24 en 25 juli, met onder meer Goose, The Haunted Youth, The Sheila Divine en The Stone. Tickets en info, rockolme.be. Willy, music matters.
2: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
3: Onze hond eet alleen als Helga in haar handen klapt.
4: Voilà, ik klap en dan eet hem.
3: Kun je het zien?
2: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Go Yellow!
6: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1+1, gratis. Mooi weer van...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
9: Het nieuws van 11 uur.
10: Goedemorgen. Dag 2 van de G7-top in Frankrijk. De vergadering met de 7 belangrijkste wereldeconomieën. Het eerste agendapunt vandaag is de oorlog in Oekraïne. Politiek journalist Jelle Frenke is daar.
11: De eerste sessie zal gehouden worden met de Oekraïnse president Zelensky, die samen zal zitten met de G7-leiders om te spreken over de oorlog met Rusland. Vermoedelijk zullen premier Starmer, president Macron, Trump proberen overtuigen om zich terug vol achter Oekraïne te scharen. Mogelijk zit Zelensky ook nog eens apart samen met president Trump, dat is nog niet zeker.
10: Het is al sinds december geleden dat die twee nog samen zaten. In de namiddag staat het Midden-Oosten op het programma. Op het assiseproces over de aanrijding in Strepy 4 jaar geleden eist het Openbaar Ministerie 27 jaar cel voor de bestuurder. De man werd vorige week schuldig verklaard aan 7-voudige opzettelijke doodslag en 79 pogingen tot doodslag, omdat hij dronken en aan hoge snelheid inreed op een groep carnavalisten. Zijn passagier is veroordeeld voor schuldig verzuim. Voor hem vraagt het ministerie 2 jaar celstraf. De jury beslist daar morgen over. Benzinetanken wordt morgen weer goedkoper, een goede 5 cent per liter. De prijs voor een liter benzine 95 daalt naar maximaal 1,82 euro per liter. Dat is het laagste in 3 maanden. Benzine 98 kost morgen nog maximaal 1,89 euro aan de pomp. En dat komt wellicht door de deal tussen de VS en Iran, waardoor olie weer makkelijker toegankelijk gaat worden. Diesel is vanaf vandaag al goedkoper. Bewolkt met kans op een bui. In de namiddag wordt het droger en zonniger met temperaturen tot 25 graden. Morgen doen we er nog een graadje bij, krijgen we ook meer zon. De dagen nadien tropisch warm tot 30 graden, maar ook wel kans op onweersbuien dan.
1: Willy, music matters. Classics, Annelies Orrie.
0: Zometeen nog een niet te vergeten classic uit 2008. Een hele goede morgen.

van White Lies. En er is mogelijk goed nieuws over White Lies, want de frontman heeft laten weten, wij zijn bezig aan een nieuwe plaat. Ik denk dan, laat maar komen, nieuwe plaat van White Lies. Nu iets minder stevig, dit is In Excess en Never Tear Us Apart. Don't ask.

Van groots en meeslepend gesproken, nu twee platen die ik vond onder de letter P. De P van Pink Floyd en de P van Pixies.

0: Dat geschreeuw op het einde. Another Brick in the Wall van Pink Floyd. Zometeen mag je 7 minuten lang centjes zoeken.
1: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke.
2: Yeah.
1: 4 zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
3: Music matters. Willy.
1: Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app. In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
4: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal!
5: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
4: Heerlijk in de kruising!
5: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
4: Goku, score!
5: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
6: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
5: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
7: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
8: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
9: Yes, of Corsa.
8: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
9: Yes.
8: Vanaf €179 per maand in lease and go?
9: Yes.
8: En tot 8 jaar speciale garantie?
9: Yes.
8: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
10: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
11: promo koken.
12: Taco met kip en
10: avocado.

0: Vind er een op recupel.be.
1: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
4: IKEA.
5: IKEA.
3: Meer info op IKEA.be.

Veel zwarte hartjes in de app voor New Order en Blue Monday. Stijn die wil wel graag weten. Annelies, die centjes zoeken, kan dat ook met Payconic tegenwoordig? Of is de New Wave blijven steken? Als je geen idee hebt waar het over gaat trouwens, ga eens naar een New Wave Fuff en zie hoe iedereen naar de grond kijkt terwijl ze dansen. En vooral hoe het dan lijkt dat ze daar iets zoeken. Geld bijvoorbeeld. Nu even bekomen van al dat dansen met Noordkaap.

0: blijft ongelooflijk schoon. Satelliet Suzy van Noordkaap.
1: Album van de week.
0: Nog exact 10 dagen en dan komt Muse met een 10e plaat. De Wow Single staat gepland voor 26 juni. Maar wij duiken de hele week in Origin of Symmetry. Overmorgen is dat tweede album van Muse 25 jaar oud en dat mag gevierd worden. Ondanks dat Origin of Symmetry de doorbraakplaat was van Muse, was er eigenlijk heel veel te doen rond die release. Want het Amerikaanse label Maverick vond dat Matthew Bellamy veel te hoog zong. Veel te veel falsetto, zeiden ze, dat is niet commercieel genoeg. Zij wilden dus een normalere sound, maar Matthew weigerde. Hij had iets van, ja, als je mijn stem niet goed vindt, dan moet je die plaat maar gewoon niet uitbrengen. Maar dat was dus wel tegen het label waar bijvoorbeeld ook Madonna op zat, dat hij dat zei. Dus dat was niet min. Door die hele discussie zat er maar liefst 4 jaar tussen de release van Origin of Symmetry in Europa en die in Amerika, wat hun doorbraak in Amerika dus ook echt met 4 jaar vertraagde. Wij waren tegen die tijd al helemaal verslingerd, bijvoorbeeld ook aan dit. Dit is Muse met Hypermusic.
1: Classics. Annelies Orie.

0: Annelies, is nog geen tijd voor die tickets voor Shock Festival? Dat stuurt Céline in de Willy-app. Ze zegt ook, ik moet bijna naar een vergadering. Kun je je even haasten? Céline, nog heel even volhouden, want na U2 gaan we spelen.
1: Willy presents Jera on Air. Het punk, hardcore en metalcore festival van Nederland. Van 25 tot en met 27 juni. Met onder meer The Offspring, Rise Against, Architects en Papa Roach. Tickets en info, jeraonair.nl.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
3: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
2: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Nu bij Aldi, 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knalieprijs van maar 5 euro. Aldi, altijd slim.
6: Richie, citroen met framboos.
7: Richie, Belgische limonade.
8: Altijd verfrissend.
9: Richie. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
10: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
9: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
11: Music matters. Really.

Magnificent, dat is het woord dat je op de line-up van Shock Festival kunt plakken. En dat vinden ze zelf dus ook, want zo staat er op hun site te lezen. Kom je naar Shock om die ene specifieke band te zien? Je zou je moeten schamen met zo'n line-up. Maar dan krijg je toch een timetable voor die 3 dagen festival. En voor die 50ste editie halen ze eigenlijk best veel uit de kast. The Ravenettes zie ik staan, The Toy Dolls, Chris Isaac, Sons, The Kids, The Datsuns, L7, The Paranoiacs ook. Nogal geliefd bij bepaalde Willys. En die komen dus allemaal tussen 10 en 12 juli naar te campen naar Gier. De combi-tickets die zijn daar al lang de deur uit, maar wij hebben er nog. Ik deel er nu 5 uit. 5 duo combi-tickets. Aan wie? Wel, aan 5 Willys die mij sturen welke band ik nu ga draaien. En ik wil de volledige naam, want het is echt heel gemakkelijk. Dus, van wie is dit? Stuur de naam van de groep door in de app.

0: I love rock and roll, maar van wie is dat nummer? Welke artiest staat ook op Shock Festival? Een hele goeie morgen, Tom.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Wie heb jij daarnet gehoord? Wat heb jij via een spraakbureautje doorgestuurd in de Willy app?
1: Joan Jett and the Black Hearts.
0: Joan Jett and the Black Hearts is inderdaad... Helemaal goed. Jij mag dus met een plus 1 drie dagen lang naar Shock Festival in de Kempen. Ben je er al ooit geweest?
1: Nee, nog niet. Absoluut niet. Ik had er sinds een paar jaar van gehoord en ik ben er nooit geraakt. Dus ik hoorde het net. Ik dacht, ik ga mijn kans wagen. Ik ben heel blij dat ik mag gaan.
0: Zeg, je hebt al wat namen gehoord uit die line-up. Is er iemand waarvan jij zegt, ja, die wil ik zeker zien?
1: Ja, de Deadson is wel een beetje jeugdsentiment voor mij. Dus daar kijk ik wel heel hard naar uit.
0: Ja, en zo zijn er nog een paar fantastische groepen. Hou het daar veilig. Ik vind het heel fijn trouwens dat jij de spraakfunctie van de Willy-app hebt ontdekt. Zo kun je ook veilig vanuit de auto een berichtje sturen natuurlijk. Klopt. En toch kaartjes winnen onderweg. Wat staat er nog op je programma vandaag?
1: Ik ben aan het terugrijden van mijn afspraak en ik ga rustig thuis verder werken en genieten van jullie muziek en van het vooruitzicht om naar een festival te kunnen gaan.
0: Ja, de max. Oké. Tom, nog veel plezier daar en houd veilig onderweg. Hè. Salut.
1: Dankjewel. Merci.
0: Dag. Music Man.

Dorine uit Wiekevorst, Melissa uit Beveren, Charlotte uit Aartselaar en Jente uit Geraardsbergen. Die mogen ook allemaal op zoek naar hun kampeergerief. Want die mogen van 10 tot 12 juli dus ook naar Shock Festival in Gierle. Straks hebben mijn collega's Ros en Wim ook nog duo-tickets, combi-duo-tickets voor Shock. Dus nee, we zijn nog niet uitgespeeld.

0: Cheap Coat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Coat Live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag. Op het assiseproces over de aanrijding in Strepie 4 jaar geleden eist het Openbaar Ministerie 27 jaar cel voor de bestuurder. De man werd vorige week schuldig verklaard aan 7-voudige opzettelijke doodslag en 79 pogingen tot doodslag, omdat hij 3 jaar geleden aan hoge snelheid inreed op een groep carnavalisten terwijl hij onder invloed was. Zijn passagier is veroordeeld voor schuldig verzuim. Voor hem vraagt het ministerie 2 jaar celstraf. Deze namiddag gaat de jury opnieuw in beraad om te beslissen welke straffen de 2 krijgen. Morgen wezen we dan wat dat heeft opgeleverd. Benzine tanken wordt morgen weer goedkoper, een goede 5 cent per liter. De prijs voor een liter benzine 95 daalt naar maximaal €1,82 per liter. Dat is het laagste in 3 maanden. Benzine 98 kost morgen nog maximaal €1,89 aan de pomp. En dat komt wellicht door de deal tussen de VS en Iran, waardoor olie weer makkelijker toegankelijk gaat worden. Diesel is vanaf vandaag al goedkoper. Op dit moment zitten de leiders van de G7-landen, de 7 belangrijkste wereldeconomieën, samen in Evian in Frankrijk. Ze praat er samen met de Oekraïense president Zelensky over de oorlog in zijn land. Deze namiddag staat dan de oorlog in het Midden-Oosten op het programma, zegt politiek journalist Jelle Frenke.
5: Vanmiddag sluiten er andere leiders aan bij de G7-leiders, leiders van Qatar, Verenigde Arabische Emiraten en Egypte. En zij zullen spreken over de situatie in het Midden-Oosten. En mogelijk geeft Trump dan wat meer duidelijkheid over wat er exact in dat voorakkoord staat dat hij met Iran gesloten heeft.
4: In dat akkoord staat onder meer dat de straat van Hormuz heropent. Het wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Na de ondertekening van dat principeakkoord starten dan de onderhandelingen over een definitief akkoord, dat meldt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Een definitief akkoord moet dan binnen de 60 dagen op tafel liggen. Iran benadrukt wel opnieuw dat Israël dan wel moet stoppen met zijn aanvallen op Libanon. En onze Rode Duivels hebben met hun gelijkspel tegen Egypte meegezorgd voor een unicum op het WK, want het is nog nooit eerder gebeurd dat alle wedstrijden op 1 speeldag op een gelijkspel zijn geëindigd. Dus naast Egypte-België eindigden ook Spanje, Kaapverdië, Saudi-Arabië, Uruguay en Iran, Nieuw-Zeeland op een ex-aequo. En als je graag een glaasje wijn drinkt bij je eten, moet je eens bij restaurant Vintage in Kontich gaan. Want dat heeft een internationale prijs gewonnen voor beste wijnkaart ter wereld. En dat is niet helemaal een verrassing, want de sommelier werd vorig jaar nog verkozen tot sommelier van het jaar. De meest bijzondere flessen op de kaart komen uit Californië, Zuid-Afrika en Japan. De wolken trekken stilaan weg en het wordt droger en zonniger tot 25 graden. Morgen doen we er nog een graadje bij en meer zon. De dagen nadien wordt het tropisch warm tot 30 graden, maar is er ook wel kans op onweersbuien.
0: Willy. Music matters. Classics. Annelies Orie.

0: Roxanne van de Police. En wie dacht, Annelies is iets aan het vergeten, maar nee.
1: De kettingrokken.
0: Natuurlijk gaan we kettingrokken. Katrien uit de Kempen, die bracht ons gisteren bij de Dead Kennedys en California Uberalles. En vandaar gingen Luc, Hilde en Ben.

en Duits praten ze in Duitsland. En daar zingt Rammstein over. De vraag is nu, wat link jij aan Rammstein en Duitsland? Ga je iets doen met Ram, met Stein, met stenen? Ah, ik ken een band die dat in de titel heeft. Of ga je iets doen met dat land, met Duitsland? We kunnen heel veel kanten uit. Stuur jouw suggestie voor de kerk.

Maar ik heb dus net een bijkomende uitdaging bedacht voor de kettingrocker. We gaan voort op Rammstein met Deutschland, dat blijft hetzelfde. Maar ik dacht zo, stel nu dat we de kettingrocker ook richting de laatste 25 jaar sturen. Hè? Zodat alles ook in de Willy 500 van deze eeuw kan.

0: Wat een outro. Pets van Porno for Pyros. Ah, het is aan het lukken om die kettingrocker ook richting de Willy 500 van deze eeuw te sturen. Er zijn best al veel mensen die nummers doorsturen van na 2000. Ik ga nu eentje kiezen als je nog een suggestie hebt voor na Rammstein en Deutschland. Laat maar komen. Zometeen een nummer dat je niet meer moet doorsturen. Wheels van Foo Fighters komt eraan en dat komt uit 2009.
1: Are you ready? 5, 4, 3, 2, 1. Happy 2000!

0: de Willy 500 van deze eeuw. Het allerbeste van 2000 tot nu. Volgende week de hele week op Willy. Music matters, Willy.
1: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
2: IKEA.
1: Meer info op IKEA.be.
3: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
4: We love you, Belgium!
3: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
4: Jackpot, we love you!
3: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
5: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging tweede aan halve prijs. Kies een mix.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Taco met kip en...
7: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
9: Caramba.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
11: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
12: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
11: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuse. Nee, niet goed gezien.
10: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin Seizoen 2. Kies je pack met internet.

0: Heerlijk lange plaat. Perfect om even na te denken over die kettingrocker. Beatlebum van Blur en het is exact 1:30 en dus tijd voor dit.
1: De kettingrocker.
0: De vraag was, wat zet jij naar Rammstein en Deutschland? Waar link je naar door? Ik kreeg heel veel goede dingen binnen, ook van na 2000 en dus voor in de Willy 500 van deze eeuw. Dit bijvoorbeeld, Janne die wilde van Rammstein naar... Belgische groep Ramkot en Exactly What You Want. Het was een hele goeie. Dit kwam ook heel veel binnen. Plush van Stone Temple Pilots. Ramstein, Stone Temple Pilots, dat kon ook. Dat is natuurlijk niet van na 2000. Maar ik wou wel even zeggen, ik ga dat nog draaien voor het 1:00 is. Dit was ook een goeie.

0: Chester van Queens of the Stone Age. Ik wilde hier keigraag voor gaan. Ik vind dat een fantastisch nummer. Maar ik ga nu al verklappen. Roos die gaat daar straks mee beginnen. En ja, daar kun je dus wel op stemmen voor de Willy 500 van deze eeuw. Ik moest dus nog op zoek naar iets anders. En daarvoor kom ik uit bij Bas. Een hele goede middag, Bas. Wat zet jij naar Rammstein en Deutschland?
1: Paper Planes van M.I.A.
0: Dat ga je wel eens moeten uitleggen, want ik heb al hard nagedacht, maar ik zag hem niet onmiddellijk. Maar jij hebt een goede reden, toch?
1: Rammstein is een militair vliegveld in Duitsland. Van vliegveld naar planes is logisch. Bovendien is MIA, Missing in Action, een militaire afkorting.
0: Supergoeie link. Ik ben helemaal mee. En ik heb nog heel even nagekeken. Dat is inderdaad iets wat ook in de Willy 500 van deze eeuw zou kunnen. Heb je al gestemd?
1: Nog niet.
0: Heb je al een idee van wat er op jouw nummer 1 gaat landen?
1: Nou, absoluut niet.
0: Is het moeilijk, ja, Bas? Ja.
1: Nee, ik ga er eens heel hard over moeten nadenken.
0: Ah, dat is goed. Super veel succes en geniet van MIA. Salut, hè.
1: Dankjewel.

American Woman van The Guess Who. Zometeen krijg je dus die Stone Temple Pilots waar ik het daarnet al over had. En normaal gezien komt ook Roos van Akker langs. Ik heb gezien dat hij er weer zo goed uitziet. Ze is weer zo helemaal opgemaakt en haar gedaan. Heel benieuwd waarvoor nu weer.

0: Wanted Youth. The Sheila Devine. Emma Stone. Tickets and info. Rockhome.be. Really? Music Matters.
1: New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, een seconde data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
8: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
7: Hoe praat jij nu?
8: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
7: En vind je vrouw dat niet lastig?
8: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
9: Mobile Vikings.
7: Play it smart.
10: Kissy, Kendo, lekker lang opladen. Kissy, want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
11: 3, 2, 1.
12: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
13: Sorteren kan je zo meteen.
14: Nu bij Aldi, 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
15: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
16: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
15: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
16: Ja, zit er zeker, want het is echt...
15: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
16: Ah, wat kost dat ongeveer?
15: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
16: Ah.
17: Midas, je kan altijd vooruit.
18: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan 599 euro per persoon. Boek nu bij TUI.

Nog een vleugje jaren 90, net voor ik je weer een stemtip geef voor die Willy 500 van de jaren 90, van deze eeuw. Ah, foei Annelies, denk aan een Rosse Vonk, een andere dan ik. Denk aan

0: The Unforgiven van Metallica. En daar is ze dan eindelijk, Roos van Akker.
1: Hela baan.
0: Roos, maar is er weer zo prachtig uit. Heb je weer een podcastopname gehad?
1: Ja, maar niet voor Viva 50. Het was voor iets anders.
0: Oké, okay. Welke podcast?
1: Ik had een date night met Tess Goossens.
0: Oh, maar dat gaat over seks en zo, niet? Date night.
1: Ja.
0: Heb je veel verteld?
1: Alles. Nee.
0: Oké. Okay. En wanneer komt dat?
1: Ik weet van niks.
0: Oké, binnenkort Roos van Akker in Date Night. Roos, ik moet je nog even bijpraten. Ik heb ze een extra uitdaging gegeven bij de Kettingrocker. Ik heb gezegd, als je iets van na 2000 doorstuurt, dat ook in de Willy 500 van deze eeuw kan, dan maak je extra kans. Is dat goed voor je?
1: Ja, absoluut.
0: Oké. Zometeen iets van na 2000.
2: Willy Presents Shock Festival. Vier de 50ste verjaardag van het Rock'n'Roll Festival. Van 10 tot en met 12 juni. Met onder meer Chris Isaak. Sans, L7, Coxsparrow en Joan Jett and the Blackhearts. Tickets en info, shock.com.
3: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
4: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
5: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
7: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
9: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
10: Het nieuws van 1 uur.
11: Goedemiddag. Europese lidstaten mogen flitsverklikkers zoals Coyote of Waze verbieden. Dat heeft het Europese Hof van Justitie beslist. Frankrijk wilde zo'n verklikkers bannen, maar Coyote stapte daartegen naar de Raad van State. Die trok op haar beurt naar het Hof van Justitie om advies te vragen. In Zwitserland bijvoorbeeld zijn zo'n flitsverklikkers al jaren verboden. In ons land mag je ze wel gebruiken. Een onbekende heeft €21,5 miljoen geboden op de terreinen van ex-busbouwer Van Hol in Lier. De termijn om te bieden is voorbij. De startprijs voor de gronden was €20 miljoen. Ook de Vlaamse overheid had geboden, maar is dus niet de koper. Wie wel, dat is dus een vraagteken. Op dit moment zitten de leiders van de G7-landen, dat zijn de 7 belangrijkste wereldeconomieën, samen in Evian in Frankrijk. Ze praten er samen met de Oekraïense president Zelensky over de oorlog in zijn land. Deze namiddag staat de oorlog in het Midden-Oosten op het programma, zegt politiek journalist Jelle Frenke.
12: Vanmiddag sluiten er andere leiders aan bij de G7-leiders, leiders van Qatar, Verenigde Arabische Emiraten en Egypte. En zij zullen spreken over de situatie in het Midden-Oosten. En mogelijk geeft Trump dan wat meer duidelijkheid over wat er exact in dat voorakkoord staat dat hij met Iran gesloten heeft.
11: In dat akkoord staat onder meer dat de straat van Hormuz heropent. Het wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Na die ondertekening van dat principeakkoord starten de onderhandelingen over een definitief akkoord. Dat meldt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Het definitief akkoord moet dan binnen de 60 dagen op tafel liggen. Iran benadrukt wel opnieuw dat Israël dan wel moet stoppen met zijn aanvallen op Libanon. De zussen Venus en Serena Williams gaan samen dubbelen op het toernooi van Wimbledon. Dat heeft de organisatie bevestigd. De zussen wonnen samen al 6 keer het dubbelspel in Wimbledon. Maar Serena Williams is nog maar net aan haar tenniscomeback begonnen na 4 jaar pauze. Onze Rode Duivels hebben met hun gelijkspel tegen Egypte meegezorgd voor een unicum op het WK. Het is nog nooit eerder gebeurd dat alle wedstrijden op 1 speeldag op een gelijkspel zijn geëindigd. Dus naast Egypte-België eindigden ook Spanje-Kaapverdië, Saudi-Arabië-Uruguay en Iran-Nieuw-Zeeland op een ex aequo. En het Belgische chocolademerk Neuhaus trekt naar India. Het opent daar zijn allereerste winkel op de luchthaven van Mumbai. Neuhaus richt zijn pijlen al maar meer op het buitenland. Vorig jaar opende Neuhaus zijn 16e winkel in de VS en ook in Jordanië ging een nieuwe winkel open. Wereldwijd zijn er 90 Neuhaus winkels. De wolken trekken stilaan weg en het wordt droger en zonniger tot 25 graden. Morgen doen we er nog een graadje bij, ook meer zon. De dagen nadien tropisch warm tot 30 graden, maar ook wel kans op onweersbuien. Music matters.
2: Roos van Akker, de Queens of the Stone Age, trappen je dinsdagmiddag af. Cowbell, please.

Zo, afgetrapt door de Queens of the Stone Age met Little Sister. Net zoals onze rode duivels van Balletje Trap hebben gedaan. Gisteren tegen Egypte. 1-1 is het geworden. Wij doen het ook hier, hè, met muziek. Maar zelfs beter dan de rode duivels. Smashing Pumpkins komen langs. David Bowie en Faith No More maakt het je helemaal gemakkelijk.

Er ligt ook weer een spiksplinternieuwe single op je te wachten die je zo mag beoordelen. En het wordt vandaag de allernieuwste van Gimzu. Dat is voor over een paar minuten. R.E.M. nu met een knaller. It's the end of the world.

0: Hij opent onze zomer bij Museum M in Leuven op donderdag 9 juli in de tuin daar. Omdat live music matters. Admiral Freebie en Q&A with myself.
1: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke. Yeah. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
2: Music matters. Willy.
1: Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app.
3: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
4: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
3: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
4: Ja, blijf gaan.
3: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
1: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
5: Excuse me. Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
6: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
1: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
7: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Auto 5.
9: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de btw-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
8: Auto 5.
10: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
11: Ja, en de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
12: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
10: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
12: Ja, geel!
10: Ontdek het op telenet.be/ voor je zaak.
13: Yellow!
14: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
15: IKEA.
14: Meer info op IKEA.be.
16: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
17: Promo koken?
18: Taco met kip en...
16: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
18: Caramba.
16: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

Je hebt er 17 jaar op moeten wachten op die nieuwe plaat van de Brusselse band Ginzoo. Die is uit sinds eind vorige maand. Ze hebben die ook voorgesteld in de AB, zelfs nog niet zo lang geleden. En na hun single Out of Control is er nu ook een nieuwe single Snow White van Ginzoo. En die bewijst dat het altijd, nog altijd rasmuzikanten zijn die na al die jaren iets fantastisch uit hun muzikale hoed kunnen toveren. Maar ik wil graag jouw mening horen over deze nieuwste van Ginzoo, over Snow White. Stuur het me maar in de app graag.

Wat heb je allemaal in de app gestuurd over deze Snow White van Ginzoo? Volgens Tom mogen ze stoppen met muziek te maken. Bam, dat was meteen de eerste in de app die binnenkwam. Voor Rudy is het dan weer dik in orde, alleen de falsetstemmetjes mochten thuisgebleven zijn. Muriel stuurt, klinkt niet slecht, mag nog gedraaid worden. Ismaël vindt het zeker geen giftige appel voor Sneeuwwitje liever. Goeie song, schrijft hij er ook nog bij. Dries vindt het leuke achtergrondmuziek. En Kuurt, die stuurt ook nog dat dit geen 17 jaar meer moet duren voor another masterpiece. Please. Wowa, When Other Worlds Await is uit sinds eind mei. En Ginzoo speelt ook deze zomer op Doer Festival en staat eind oktober in Vorst Nationaal.

0: I wanna be future proof. Ik ook. Dankjewel. Nothing but thieves.
1: Cheap Coat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Coat live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
3: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
4: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
3: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
2: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Nu bij Aldi, 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knalprijs van maar €5. Aldi, altijd slim.
6: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
7: Yes, of course sir.
6: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
7: Yes.
6: Vanaf €179 per maand in lease and go?
7: Yes.
6: En tot 8 jaar speciale garantie?
7: Yes.
6: Kom langs in je Opel Verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.

Zouden dat de 50er jaren zijn waar David Bowie over zingt in Golden Years? Want Thomas en ik hebben een podcast gemaakt over 50 worden. Viva 50 heet hij. En na Bent van Looy is nu ook Sven Nys de gast in onze nieuwe podcast. Hij vertelt hoe hij als voormalig topsporter aan zijn zoon en aan zijn poulain zijn kennis probeert door te geven. Je vindt de nieuwe aflevering van Viva 50 op onze website, in de app of op VTM Go.

we gooien ook vandaag weer met tickets. Deze keer voor Shock Festival van 10 tot en met 12 juli in Lille. Bekijk de line-up maar alles als je geïnteresseerd bent in die duo-combi-tickets voor Shock Festival. Want je zult weer een artiest of een band moeten herkennen van op hun affiche.

0: voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler en geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarden op kia.be.
2: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
3: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
5: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4.000 yen.
6: 4.000?
5: Ça va toch, dat is 20 euro.
6: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis.
5: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Go Yellow!
8: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
9: Dus ook voor klanten.
8: Yep. Go for info naar telenet.be.
10: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
11: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
14: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
13: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
14: Ah, wat doen we dan?
13: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
14: Ah.
15: Midas, je kan altijd vooruit.
16: Willy.
17: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
18: Het nieuws van 2 uur.
19: Goedemiddag. Europese lidstaten mogen flitsverklikkers zoals Coyote of Waze verbieden. Dat heeft het Europese Hof van Justitie beslist. Frankrijk wilde zo'n verklikkers verbannen, maar Coyote stapte daartegen naar de Raad van State. En die trok op haar beurt dan naar het Hof van Justitie om advies te vragen. In Zwitserland bijvoorbeeld zijn zo'n flitsverklikkers al jaren verboden. In ons land mag je ze wel nog gebruiken. Een onbekende heeft €21,5 miljoen geboden op de terreinen van ex-busbouwer Van Hool in Lier. De termijn om te bieden is voorbij. De startprijs voor de gronden was €20 miljoen. Ook de Vlaamse overheid had geboden, maar is dus niet de koper. Wie wel, dat is dus een vraagteken. Tennis dan. De zussen Venus en Serena Williams gaan samen dubbelen op Wimbledon. Dat heeft de organisatie bevestigd. Ze wonnen samen al 6 keer het dubbelspel op Wimbledon. Serena Williams is toch maar pas terug begonnen met spelen na een tennispauze van 4 jaar. En de Braziliaanse stervoetballer Neymar heeft gescoord. Niet op het WK, wel bij zijn vrouw, want die is opnieuw zwanger. Neymar wordt voor de 5e keer papa. Dat heeft zijn vrouw bekendgemaakt in een video op YouTube. Het is hun 3e kind samen, het 3e meisje. Neymar is 34. Hij grapte al dat hij met zijn dochters de Spice Girls kan nadoen. De wolken trekken stilaan weg en het wordt droger en zonniger tot 25 graden. Morgen doen we er nog een graadje bij en meer zon. De dagen nadien tropisch warm tot 30 graden, maar wel kans op onweersbuien dan.
20: Music matters.

We zijn nu al meer dan 25 jaar ver in deze 21ste eeuw. Daarom zouden we alle leuke platen van deze eeuw samen met jou willen oplijsten. In de Willy 500 van deze eeuw. Je kunt deze week je favorieten al doorgeven. En volgende week gaan we die dan netjes op een rij zetten. In de Willy 500 van deze eeuw. Stem daarom nu via de Willy-app of via onze site willy.radio. En dit zou er zeker bij mogen als je dat zou willen. Inhaler, it won't always be like this.

Ja, het is hier dat je moet zijn om duo-combi-tickets te winnen voor Shockfestival in Gierle van 10 tot en met 12 juli. Je zal weer iemand, een artiest of een band uit een line-up moeten herkennen. Nog een klein beetje geduld. Dit is ondertussen Hideous met leden van Ria en Ramkot. Give me my high.

0: Ai, ai, het is al 2:20 en Elastica heeft hulp nodig om wakker te worden. Zometeen.
1: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
0: Ik kijk er naar uit. Not.
1: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Sven Nys. Over wilde rockfeesten in zijn achtertuin.
2: Lange haren en dan hadden we gyproc platen en daar zaagden we dan gitaren uit.
3: Ah, ja, ja, ja.
2: En dan speelden we in de tuin.
3: Met een gyproc gitaar. Ja. Dat is fantastisch. Ja.
1: En over op je 50ste nog heel de wereld aankunnen.
2: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
1: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
4: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging tweede aan halve prijs. Kies een mix.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal!
7: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
6: Heerlijk in de kruising!
7: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van...

0: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Taco met kip en...
1: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
3: Caramba.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
5: Midas, je kan altijd vooruit.
6: Willy.
7: Music matters.

Als je graag naar Shock Festival wil gaan van 10 tot en met 12 juli in Gierlen en je nog geen kaarten hebt en je gewoon op onze kosten daar naartoe wil, dan kan dat. Ook al is het zelfs bijna uitverkocht. De Toy Dolls komen daar optreden, de Kids ook, onder andere Sons, Joan Jett en de Blackhearts ook. Maar wie hoor je nu, over een paar seconden, die ook op hun affiche staat? Herken wie dit is, stuur het me in de app en wie weet heb jij een duo-combi-ticket op zak voor Shock Festival.

Als je een duo-combi-ticket wou voor Shock Festival, dan moest je dus weten wie je net hoorde, die daar dus ook komt optreden. Het was natuurlijk Chris Isaak met Dancing. Heel veel mensen hadden hem herkend, maar het zijn Robbe uit Aalter, Tuur Vloemans, Tommy uit Calo, Peter uit Ham en Roxanne uit Malle die op onze kosten naar Shock Festival in Gierle mogen. Want zij wisten het ook en best snel ook. Veel plezier daar. Als je nu niks gewonnen hebt, bij Wim kun je er straks ook nog winnen. Tickets voor Shock Festival. Willy.

0: Van Hoeverphonic naar Bruce Springsteen. Ja, zo gaat dat hier bij Willy.
1: Are you ready? 5, 4, 3, 2, 1. Happy 2000! Sometimes

0: de Willy 500 van deze eeuw. Het allerbeste van 2000 tot nu. Volgende week de hele week op Willy. Music matters,
1: Willy. New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
4: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
5: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
6: Bon, de Nico komt niet.
5: Zij die het vergeten.
6: Els, waar zei jij?
5: En zij die vergeten te annuleren.
6: Zeg, iemand een tom gehoord?
5: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
6: Ah, zalig.
5: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: Licht het op, laat het op, werkt het tot stroom. Licht het op, laat het op, werkt het tot stroom.
8: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
0: Roos van Akker.

Gisteren werd Rammstein met Deutschland nog de schakel hier voor de kettingrocker. En een paar uur geleden hing Bas bij Annelies daar nog MIA met Paper Planes aan. Omdat Rammstein een vliegveld is, hè. En van een vliegveld naar een plane, dat is logisch. En jij mag weer eens bepalen wat erna komt. Doe je ding in de app voor een nieuwe schakel voor de kettingrocker. Na MIA en Paper Planes. En het mag zeker iets van deze eeuw zijn als voorbereiding op de Willy 500.

volgend jaar, dan zal het 30 jaar geleden zijn dat hij overleden is. Dat hij verdronken is. Jeff Buckley met A Last Goodbye. En Wim T. Schippers, de man die altijd voor de stem van Ernie heeft gezorgd. Het Sesamstraat vriendje van Bert. Die is gisteren overleden, Wim T. Schippers. Ik ga proberen straks iets van Ernie te laten horen.

0: Willy presents Jera on Air. Het punk, hardcore en metalcore festival van Nederland. Van 25 tot en met 27 juni. Met onder meer The Offspring, Rise Against, Architects en Papa Roach. Tickets en info, jeraonair.nl.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
3: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 3 uur.
5: Goedemiddag. Rusland zou een akkoord moeten sluiten met Oekraïne. Dat heeft Amerikaans president Trump gezegd in de marge van de G7-top in Frankrijk. Daar ging het deze ochtend over de oorlog in Oekraïne. Amerikaans president Trump en Oekraïns president Zelensky gaan er ook nog samen zitten voor de eerste keer sinds december. Het wordt een belangrijke ontmoeting, zegt politiek journalist Jelle Frenke, die het daar volgt.
6: De Europese leiders hopen dat Trump zich weer vol achter Oekraïne gaat scharen hier. Zij vinden dat de vredesvoorstellen die hij gedaan heeft te veel in het voordeel waren van Rusland en willen Trump nu op andere gedachten zien te krijgen. En wat ook speelt natuurlijk is dat de Europese Unie een plaats wil krijgen aan de onderhandelingstafel.
5: Deze namiddag staat de oorlog in het Midden-Oosten op het programma. In Nieuwpoort is vanmorgen een fietser van 36 overleden bij een verkeersongeval. Hij werd door een auto aangereden en viel. Alle hulp kwam te laat. Een verkeersdeskundige onderzoekt nog hoe het ongeval precies kon gebeuren. In Potsdam in Duitsland zijn vanochtend duizenden mensen geëvacueerd nadat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog werd gevonden. De bom werd gevonden tijdens werken in het centrum van de stad. Het ding woog zo'n 250 kilogram. De ontmijningsdienst heeft de bom intussen ontmanteld, maar de inwoners kunnen nog niet naar huis. De ontmijningsdienst bekijkt of er nog gevaar is. Een droge en zonnige namiddag bij maxima tot 25 graden. Morgen ook geregeld zon en tot 26 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm met op vrijdag maxima boven 30 graden. Maar ook wel kans op stevige onweersbuien dan. Music matters.
7: Roos van Akker. Freddy doet het voor de Nookie. En dan weet je het wel, Mankoekje komt nu.

nu donderdag aan het werk te zien op Graspop Metal Meeting. Limp Bizkit met Nookie. En de Combat Disc Dummies die ken je met de twee broers Lennart en Janus Korevits. En nu is Lennart het een solo aan het proberen onder de naam Lenny Lenny. Je kunt hem tegenkomen op heel wat festivals ook deze zomer samen met zijn Tambourine. Want dat is de titel van zijn allereerste solo single Lenny Lenny en Tambourine.

0: Kettingrocker.
1: Ja, wat stel je allemaal voor als nieuwe schakel voor na MIA met Paper Planes? Jaco en Willy die willen naar de Clash, omdat er een sample, een riff in Paper Planes zit van de Clash. Isaac die stelt de editors voor, The Racing Reds, met de tekst: If a plane were to fall from the sky, how big a hole would it leave in the surface of the earth? Jonathan gaat van planes naar aviation, van The Last Shadow Puppets. Simon dacht aan Mia van Gorky. Stijn schrijft: bij het vouwen van Paper Planes moet je uitkijken dat je je niet in de vingers snijdt. Daarom Papercut van Linkin Park. Bjorn gaat van Mia naar Judith van A Perfect Circle, juist van 2000. Dat klopt. Stijn dacht aan Fly van Machiavel. Tim stuurt: het is niet van deze eeuw, maar wel goed en het past ook bij Plane. Jefferson Airplane met White Rabbit, ja ja. Dirk die wil naar Jet Fighter van de Butthole Surfers. En Lothar denkt aan Sitting on Top of the Bay van Otis Redding, of Hard to Handle van Otis Redding. Er is hier iets gestopt, hè? Dat is nu toch vreemd. Wacht, hè? Even een keer.
0: De Kettingrocker.
1: Oh, het is al begonnen. Dit is een nieuwe schakel gekozen door Jessica. Het is super diesel geworden met Ticket naar de Zon uit de jaren 2000. Oh jawel, ik denk 2006 of zo. Goed, geniet ervan.

0: Zaterdag om 10 uur op Willy.
1: Music Matters. Willy.
0: Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Taco met kip en...
2: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
4: Caramba.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
6: Yes, of Corsa.
5: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
6: Yes.
5: Vanaf €179 per maand in lease and go?
6: Yes.
5: En tot 8 jaar speciale garantie?
6: Yes.
5: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
7: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
10: IKEA.
9: Meer info op IKEA.be.
11: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
12: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
11: Hoe praat jij nu?
12: Om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
11: En vind je vrouw dat niet lastig?
12: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
13: Mobile Vikings.
11: Play it smart.

0: The Zombies met She's Not There. Wim T. Schippers is gisteren overleden. Zijn naam zegt je misschien niet veel, maar hij was jarenlang de stem van Ernie, van Ernie in Sesamstraat. Hij werd 83 jaar oud. Hij deed zelfs ook de stem van Kermit de Kikker. Maar de stem van Ernie, dat was Wim T. Schippers. Hè. Ernie was gewoon Wim Schippers. Echt nostalgie voor wie met Sesamstraat is opgegroeid. Daarom, ik ben een kerstbal als eerbetoon. Ik weet het, het is het seizoen er niet voor. Maar kom.
1: Ik sta bij de kerstboom vol kransjes en slingers. En ik keek naar zo'n glimmende bal. Ik kijk heel voorzichtig, blijf er af met mijn vingers. Ben veel te bang dat die kapot knappen zal. En moet je nu toch eens even kijken? Die bal begint op mij te lijken. Ik ben een kerstbal. Ik hang in de kerstboom tussen andere ballen. We hebben het heel leuk daar, met z'n allen. We houden

0: Het is misschien een beetje mal, maar ik ben een kerstbal.
1: Ben jij een kerstbal, Ernie? Nee. Is het die? Laat mij dan maar eens even kijken. Hé, hey Ernie, moet je zien. Jij bent die kerstbal niet. Ik ben die kerstbal. Kijk zelf maar.
2: Leukie, zie je? Als je met je gezicht vlak voor zo'n bal gaat staan, dan komt je gezicht erop.
1: Ja,
2: oh. Nou, mag ik er even op Bert? Bert, ga
1: ja,
2: weg.
1: Ja.
2: Want ik heb het uitgevonden. Daar gaat
1: ja,
2: hij.
1: Dat zal wel, ja.

0: neemt, die is een beetje langwerpig. Dat is meer een soort peer. Dat past beter bij jouw gezicht.
1: Een peer, zeg je? Lijkt mijn hoofd dan op een peer.
0: Nee, hoor.
1: Nou goed, ja, ik kijk dan wel in die lange bal. Maar dan kan jij ook beter in een andere bal kijken. In plaats van die ronde.
0: Welke bal moet ik dan kijken, Bert?
1: In die platte bal daar. Daar past jouw hoofd goed in. Want jouw hoofd lijkt een beetje op een mandarijntje.
0: Oh.
1: Als jij zegt dat ik op een peer lijk.
0: Ja, goed, daar gaan we dan, hè? Ja.
2: Wij zijn een kerstbal. We hangen in de kerstboom tussen andere ballen. We hebben het heel leuk daar, met z'n allen. We houden ons rustig, want we willen niet vallen.

0: Jellybean, iets
1: Kissy Ball.
2: Wie had dat gedacht? Bert en Ernie of Willy met Ik ben een kerstbal. Omdat de stem van Ernie Wim T. Schippers is overleden. Hij werd 83 jaar oud.

van de mooie R van Frank van der Linden. Ik kan het zo goed niet als hij. Naar een prangende vraag van Eddie Vedder. Het kan hier zomaar, hè, op Willy. Say hi. Oh, met plezier, meneer Vedder. Eddie. Hi.

0: is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Cult Live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam. Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
1: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
2: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: 3, 2, 1.
0: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
4: Sorteren kan je zo meteen.
5: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
6: We love you, Belgium!
5: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
6: Jackpot, we love you!
5: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
7: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
8: Ik ben blind.
9: Hij zit er vast.
8: Ik ben blind.
9: Het licht is uitgevallen.
8: Oh, ik dacht even...
7: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
10: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Ze zijn fout, hè, die van Soul Wax. Ze zingen over zaterdag. Het is nog maar dinsdag. Dag Wim.
1: Dag Roos. Zeg, mag ik een keer iets vragen? Je bent daarnet gesignaleerd door Roos van Akker. Ik ga je niet mee jogen. Dus je weet dat het waar is. Roos van Akker, beste vrienden, is daarnet gesignaleerd in de studio van een concurrerend radiostation.
0: Te zwaar.
1: Waar zat jij? Vertel maar.
0: Ik was bij Joe.
1: Joef, heb... wil ik dat maar zeggen.
0: De Joef, ja. Of Doef, zoals Thomas ook soms durft te zeggen.
1: Ja, zegt Joef. Okay.
0: Vooral deze ochtend. Ik heb meegewerkt aan Date Night.
1: Wat is Date Night?
0: Dat is een podcast over, over daten dus. Over relaties.
1: Oh jong. Oh, jong.
0: Seks.
1: Over seks?
0: Ja, het ging
1: heb
0: die...
1: je over seks gebabbeld?
0: Ja.
1: Over seks?
0: Zelfs met Tess Goossens.
1: Met Tess Goossens over seks?
0: Ja, zij stelt de vragen. Ik kan dan alleen maar eerlijk zijn. Hè.
1: Oh ja, Tess Goossens. En dus, wat heb je dan verteld?
0: Ik heb verteld over al mijn mislukte relaties.
1: Oei, maar hoe lang duurt dat? Sorry, mop.
0: Veel te lang.
1: Flauw, mop,
0: in mijn geval 3 uur.
1: Flauw.
0: Over mijn onhebbelijkheden heb ik gepraat. Mijn rare trekjes.
1: Roos, jij hebt toch geen onhebbelijkheden?
0: Nee hoor,
1: dat weten we toch allemaal.
0: Dat is waar, ja.
1: Heb jij er dan voor zonder speciaal voor Tess?
0: Ja.
1: Maar alleen,
0: nee, ik kan alleen maar eerlijk zijn tegen Tess. Als hij in mijn ogen kijkt. Ik heb over mijn vriendinnen gesproken. Ook over mijn vrienden. Die alles durven mijn garagepoort te laten openstaan. En mij niet verwittigen. Waardoor iedereen binnen kan.
1: Oei.
0: Ja, en ze vroeg ook, wat is het summum van intimiteit voor jou?
1: Oh, wat is het? Ja, wacht, dus de vraag was...
0: Ja,
1: dat was een van de vragen in de podcast. Wat is het summum van intimiteit? Maar ik zei... Kan je dus nu al zeggen wat je gezegd hebt? Of moet je wachten? Moeten we luisteren naar de podcast?
0: Ik denk dat je ze moet luisteren.
1: Vertel toch maar.
0: Het is iets met scheetjes. Ja.
1: Waarom? Dat zag ik niet komen eigenlijk. Waarom zag ik dat niet komen? Iets met scheetjes. Dat had ik echt niet verwacht. Het was tof, maar was nu...
0: Het was leuk.
1: Maar
0: ja? Ik heb veel te veel verteld.
1: Maar je
0: hier.
1: Hebt altijd... Ja, oké. Okay, ja,
0: echt, hè.
1: Maar blij dat het leuk was.
0: Ja.
1: Zeg,
0: ja.
1: En heb je over ons verteld eigenlijk?
0: Over onze date hier elke dag om 3:15.
1: Ja, die date, hè?
0: Nee, Wim, dat vertel ik aan niemand.
1: Oh.
0: Dat blijft voor altijd ons geheim.

0: Morgen dan kun je hier tickets winnen voor Rock Olmen. Straks bij Wim kun je ook nog tickets winnen voor Shock Festival in Gierle. En vanavond eindigen we hier op Willy weer in schoonheid. Van 7 tot 9 met Stijn Meuris en zijn Meurissy.
1: This is the greatest and best song in the world. Tribute. Long time ago, me and my brother Kyle here, we was hitchhiking down a long and lonesome road. All of a sudden, there shined a shiny demon in the middle of the road. And he said...

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit.
2: Not.
0: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Sven Nys. Over wilde rockfeesten in zijn achtertuin.
3: Lange haren en dan hadden we Gyproc platen en daar zaagden we dan gitaren uit.
4: Ah, ja, ja, ja.
3: En dan speelden we in de tuin.
4: Met een Gyproc gitaar. Ja. Dat is fantastisch.
0: En over op je 50ste nog heel de wereld aan kunnen.
3: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go.
5: Willy. Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
5: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
1: Ah, wat doen we dan?
5: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
1: Ah.
6: Midas, je kan altijd vooruit.
7: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
8: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
7: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
11: Info en voorwaarden op carglass.be.
12: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
13: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
14: Peugeot.
15: Nu bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar €2. Aldi, altijd slim.
16: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
5: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 4 uur.
17: Goedemiddag. Op het wetenschapspark in Diepenbeek in Limburg zijn de hulpdiensten massaal aanwezig voor een gaslek. Het ontsnappende gas kan mogelijk dodelijk zijn als je het zou inademen. Daarom werd uit voorzorg een ruime veiligheidszone ingesteld. De toegangsweg is ook afgesloten. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn en om welk gas het precies gaat. Dat wordt nu onderzocht. In de VS heeft de FBI een grote terreuraanslag verijdeld op het verjaardagsfeest van afgelopen zondag van president Trump. Dat meldde Amerikaanse media. De verdachte wilde toeslaan tijdens het vechtsportgala aan het Witte Huis. Nadien wilden ze ook het Witte Huis zelf bestormen. De FBI heeft intussen 5 verdachten opgepakt. En op de G7-top in Frankrijk heeft de Oekraïense president Zelensky even gepraat met Amerikaans president Trump en Amerikaans buitenlandminister Rubio. Wat er precies is besproken is niet duidelijk. Eerder vandaag hadden de G7-leiders het samen al over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. En later vandaag zitten Trump en Zelensky nog apart samen, voor de eerste keer sinds december. Het wordt een belangrijke ontmoeting, zegt politiek journalist Jelle Franke, die het daar volgt voor ons.
18: De Europese leiders hopen dat Trump zich weer vol achter Oekraïne gaat scharen hier. Zij vinden dat de vredesvoorstellen die hij gedaan heeft te veel in het voordeel waren van Rusland en willen Trump nu op andere gedachten zien te krijgen. En wat ook speelt natuurlijk is dat de Europese Unie een plaats wil krijgen aan de onderhandelingstafel.
17: Trump zei al dat Rusland een akkoord zou moeten sluiten met Oekraïne. Het wordt een droge en zonnige namiddag bij maxima tot 25 graden. Morgen ook geregeld zon en tot 26 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm, met op vrijdag maxima boven de 30 graden. Maar wel kans op stevige onweersbuien dan.
19: Oh.
20: Berichtje van mijn dochter. Berichtje van mijn dochter Roos over haar examenwacht.

Melkaar, Papa Roach en Guns N' Roses. Patience, 12 over 4. Ik heb een berichtje gekregen van mijn dochter Roos. Ze zit in tweede middelbaar. Ze had vandaag twee examens. Engels en aardrijkskunde, twee kleinere vakken. En ze stuurt mij het volgende bericht. Wacht, hè. Even pakken. Ze stuurt het volgende bericht. Engels ging oké. Aardrijkskunde echt slecht. Oei. Echt slecht. De vorige keer dat ze een echt slecht examen had, bleek ze uiteindelijk 78% te hebben. Maar geen idee hoe het nu zit. En met aardrijkskunde, ik vertrouw dat ook niet. Ik vertrouw aardrijkskunde ook niet. Want je denkt van, ik ken het, maar dat is toch veel, veel... Ja, het is moeilijk om te leren, vind ik persoonlijk, aardrijkskunde. Enfin, zwart, ik hoor het vanavond wel of ze haar tweede jaar zal moeten overdoen. Zeg me nader, het einde van de werkdag, ik ga nu even doen waar ik sowieso elke keer meteen verschrikkelijk veel spijt van krijg, maar het is sterker dan mijzelf. Als jij de behoefte hebt om je even af te reageren, om iets te laten weten aan het thuisfront, om iets belangrijks te vertellen tegen de luisteraars van Willy of tegen mij, dit is je kans. Ik ga zo meteen 1 minuut lang alle berichten voorlezen die binnenkomen via de Willy-app. Allemaal. Er mag om het even wat instaan. Voor om het even wie? Weet gewoon dat ik het sowieso voorlees als je binnen de eerste minuut zit. Dus opletten met wat je stuurt, oké? Stuur nu je boodschap voor om het even wie, om het even wat, via de Willy-app. Sturen kan nu. Succes!

0: actief.
1: Ik dacht plots, ik kondig Black Box Revelation aan als actief. Want dat zei ze ook, actief. Black Box Revelation was dat met Stronger. Oké, aan het einde van deze werkdag, aan deze vruchtbare, ik hoop toch, vruchtbare dinsdag op uw werk, lees ik 1 minuut lang alles voor wat er binnengekomen is via de Wheelie-app. Het eerste is eigenlijk... Allee, ernstig is nu het woord niet, maar toch, ça va nog. Goed, van Jeroen uit Beernem, daar beginnen we mee. Jeroen uit Beernem. Oké, 1 minuut lang. Klaar? Here we go. Ja. Jeroen uit Beernem, zalige muziek vandaag, Wim. Thomas uit Oedelem. Bon Jovi is piemelrock. Tom uit Tielt. Douwe, eerst studeren, dan zwemmen. Robin uit Rotselaar. Speel niet met mij washandje. Saskia uit Hoelaert. Graspop. Roeland uit Rotselaar. Toch een banaan. Julie uit Sint-Truiden. Eindelijk congé. Roel uit Reti. Kakt na een kleurboek. Jeroen uit Anzichem. Gelukkige verjaardag, meneer Van de Velde, CEO van ACS Van de Velde. Anne-Sophie uit Gent. De baboetjes voor altijd samen. Luc uit Kaprijke. Groen zijn pipo's. Maar nu aan het Oosterzeelen. Zo waar mijn naam Wim Oosterlink is, zweer ik dat ik morgen in een kilt naar het werk kom. Annie uit Sint-Niklaas. Bedankt, dierenbeest, om er te zijn. Graag gedaan, Danny. Annie. Jonathan uit Kuur. Dag, Hans. Lamartin uit Ingelmunster. Focus, Belgische wegennet. Skitterke. Zal dus iets later zijn. Nico uit Scherpenheuvel-Zichem. De Jos heeft in mijn rug gebeten. Hannelore uit Leibeke. Aan Kathleen. Hey, dikke teef, ik zie jou geiren. Veerle uit Bree. Hey, Nathalie. Drees, ook moe van het werken. Natasja uit Diels. Diest, Wim. Ik maak hem nog af. Natasja uit Diest. Wim, je bent crazy Xazy. Of zoiets. Je bent crazy Xazy. Staat. Voilà. Volgende keer sneller zijn als je erbij wil. Goed. Er komt muziek aan van Blur en van de Pixies. Ik stuur je gratis naar Shock Festival. Straks om 16:45 in Free Willy. En we spelen natuurlijk Zoek de voetbalnatie in de woordenconstellatie. Speciaal voor het WK voetbal. Welk WK-land zit verborgen in de zin? Straks.

0: Lenny Kravitz en Fly Away. In de avondspitsfamilie samen van het werk naar huis. Philippe Tine stuurt via de wheelie app Italië. Het is heel erg. De hele tijd sturen mensen via de wheelie app Italië naar mij. Als ik een land zoek dat meedoet aan het WK. Ik weet dat ik mij vorige week vergist heb. En dacht dat Italië meedoet aan het WK. Maar moet ik daar blijvend voor gestraft worden? Vraag ik me af. Pester op het werk heet dat, denk ik. Tom Petty komt eraan.
1: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
2: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
3: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos online.

Melvin van Arsenal in plaats van Italië te sturen via de Willy app om mij te pesten, stuurt Jurgen nu het Romeinse Rijk FC. Ja, goed. Frederik Stut van wat pesten. Trek het u niet aan, het is overal iets. Bart uit Hamstut, pesten bestaat niet. Dat is karaktervorming. En Jean-Luc, Jean-Luc zit op het strand. Maar zeg, Jean-Luc, schoon. Zit op het strand in Oostende. Groetjes uit Oostende met zo'n foto in het zonneke, op de strandstoel, zonder brilke, t-shirt, Tex the Rich. Volgens mij die Tex the Rich gaat dan over u,

0: dat horen en zien. Je verging en je alles gemist hebt wel drie dingen. Eén, de Belgische pralinemaker Neuhaus opent zijn eerste winkel in India. Vanaf nu kan je op de nieuwe internationale luchthaven van Mumbai ook Belgische pralines kopen. Dat is gemakkelijk, want als je daar dan bent en je denkt van goh, kijk eens, de goestingen in Belgische pralineken. Vanaf nu gaat dat ook. En er komt meteen ook een tweede winkel op een andere luchthaven. En later wellicht ook gewoon winkels in het land in India. Twee, Johnny Marr heeft vandaag een nieuw album aangekondigd. The Age of Everything is de naam. Het wordt zijn vijfde soloalbum. En het verschijnt 2 oktober. En 3... Vandaag op het WK voetbal. Straks om 9 uur Frankrijk, Senegal. Om middernacht speelt Irak tegen Noorwegen. Om 3 uur vannacht Argentinië, Algerije. En om 6 uur morgen vroeg Oostenrijk, Jordanië. Dat zijn de matchen die er nu aankomen. België heeft gisteren 1-1 gelijk gespeeld tegen Egypte. Dat weet je dankzij 2 doelpunten van Egypte. 1 gewoon en 1 on goal. Ik ga je even... Ja, ik ben zo'n grote fan van radioverslaggever Peter van den Bemt, die nu gisteren ook het verslag deed op tv. Dit is Peter van den Bemt gisteren, toen hij nog dacht dat Lukaku de man was die het doelpunt maakte. Dus later bleek dat een on-goal te zijn. Maar dit was Peter van den Bemt helemaal toen hij dacht dat Lukaku scoren luisterde.
1: De hoop van de natie rust op zijn kamerbrede schouders. Romelu Lukaku, een man met een missie. En dat is het doelpunt te maken. Liefst 2. Bal aan de rechterkant nu, daar is hij al. En hij scoort al meteen. Dat is toch niet te geloven. Dat is toch niet te geloven. Zijn eerste bal doet. En hij ligt er maar in. Romelu Lukaku. In deze moderne tijden zijn er nog weinig zekerheden. Maar één is zeker. Dat is een

0: De Hickey Underworld met Blonde Fire. Bericht van Joris uit Humbeek dat hij ooit... Ik moest ooit een printer gaan installeren bij Peter van den Bemt. Voor Randstad, het werk van zijn vrouw. Zo, we mochten het toestel terug meenemen. Het paste niet in het interieur. Wat een raar verhaal, Joris. Ik heb zelf ooit naast Peter van den Bemt gezeten. Tijdens een voorstelling van Chris van den Durpel. Een jaar of twee geleden, denk ik. Twee, drie geleden. Hij deed zo'n show als Camille Spieces. En ik zag al van in de verte van... Oh my god, Peter van den Bemt zit daar. Ik ben een heel grote fan. Ik was totaal starstruck. Ik heb wel met hem gebabbeld, met Peter van den Bemt. Het was heel, heel fijn. Jongen toch, maar Dennis, dat is zo hard. Ik weet dat je hem kent, maar zo de commentator die op de radio en dus nu bij het WK, bij de match van de Belgen, ook op tv, de commentaar doet, dat is gewoon de beste radiomaker van Vlaanderen in de verste verte, zonder enige concurrentie. Enfin. We spelen. Zoek de voetbalnatie in de woordenconstellatie. Welk WK-land zit verborgen in de zin? Zometeen.
1: Ligt het op raad, het op werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
2: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
3: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Wim Oosterlink.
4: Ik word daar zo moe van.

0: Stop met Italië te sturen via de Willy app. Stop het.
1: Kijk eens.
2: Zoek de artiest in de woordenmist.
0: Ja, aangepaste versie, speciaal voor het WK voetbal. Deze week namelijk, we spelen Zoek de voetbalnatie in de woordenconstellatie. Een titel verzonnen door Gunther. Dank Gunther, nog eens, nogmaals, gisteren. Oké, het gaat zo, ik zeg een zin. Als je goed luistert, kan je daar de naam van een WK-land in herkennen. Dus een land dat meespeelt in het WK-voetbal dit jaar. Hè? Stuur de naam van dat land via de Willy app. Disclaimer, je kan er niks mee winnen. Ik ben vandaag heel benieuwd. Ik vind zelf, ben zelf trots. Denk van, ja, ze zit er goed in. Zit zo goed verborgen in de zin. Maar ik denk dat het moeilijk is. Ik weet het niet. Ik ben benieuwd. Benieuwd of iemand het vindt. Oké, hier gaan we. Oh, spannend. Ik vind dat spannend. Goed, dus ik lees een zin voor. Daarin zit een land verborgen dat meedoet aan het WK-voetbal. Stuur dat land zo snel mogelijk via de Willy app. Hier is de zin. Oké, iedereen gelijk voor de wet. Akkoord. Maar de samenstelling van die ploeg is obscene egalitair. Iemand? Dus zoek een WK-land, een land dat meet aan WK, in deze. Oké, iedereen gelijk voor de wet. Akkoord. Maar de samenstelling van die ploeg is obscene egalitair.
3: Echt obscene.
0: Allee, ja, kan je anders zeggen. Obscene egalitair.
3: Ja, maar nee, maar ja.
0: Ik dacht dat het moeilijk was. Dus ik zie het al. Het is moeilijk. Oké. Nog één keer. Maar ik ga wel... Oh, dit is zo'n geweldige intro. Luister naar deze intro. Ik ga op de intro. Ga ik nog eens, hoor. Oh, je kan daarvan genieten van zo'n intro van goede woord. Oké, goed. Nog eens eens in. Hoe komt-ie? Luister goed, hè. Ja. Oké, iedereen gelijk voor de wet. Akkoord. Maar de samenstelling van die ploeg is obscene egalitair. Welk WK-land dat meedoet dit jaar zit verborgen in de zin? Stuur het antwoord via de Willy app.

0: Shame, shame, de Foo Fighters.
1: Zoek de artiest in de woordenmist.
0: Deze week omgedoopt tot Zoek de voetbalnatie in de woordenconstellatie. Dag Stacy uit Machelen. Goedemiddag Stacy.
2: Goedemiddag.
0: Hoe lang moet je nog naar huis, Stacy?
2: Ik ben er bijna. 5 minuutjes en ik ben thuis.
0: 5 uurtjes en thuis, oké. Okay. Wat zijn de plannen voor vanavond? Stacy, wat ga je nog doen? Ga je voetbal kijken? Niks.
2: Ja, een beetje rusten. Voetbal kijken kan daarbij horen. Maar vooral rusten. Morgen feestje van de zoon, dus voor zijn verjaardag.
0: Oeh,
2: dus dat wordt druk genoeg.
0: En hoe oud is hij, jouw zoon?
2: Hij wordt 8.
0: 8? Oh my god, dan krijg je zo allemaal 8-jarigen. Oh my god. Dat is dodelijk.
2: Allemaal hyperkinetische monsters.
0: Oh my god, ja, echt waar. Wauw. Oké, ik snap de situatie. Ik begrijp dat je gaat uitrusten vanavond. Ik denk dat dat ook een goed idee was. Goed idee is Stacy. De zin was, oké, iedereen gelijk voor de wet akkoord, maar de samenstelling van die ploeg is obscene. Egalitair. Welke voetbalnatie heb jij gevonden in de woordenconstellatie, Stacy?
2: Senegal.
0: Is op Senegalitair. Op Senegal. Senegal. Ja, natuurlijk wel. Goed zo. Goed gedaan, Stacy. Goed gedaan. Senegal doet mee aan het WK. In tegenstelling tot... Wist je, Italië, die doen niet mee. Wist je dat? Doen niet mee. Die zijn...
2: Het lijkt precies het eerste wat ik ervan hoor.
0: Ja, dat is echt waar. Dat is echt waar, ja. Ik kan u dat vertellen. Ik weet daar veel van het WK voetbal. Goed, Stacy, ik heb nog... Hoe lang nog naar huis? 3 minuten neem ik aan of zo?
2: Nog altijd 5, want ik sta in de file. Het is rood.
0: Wat is dat dan met u eigenlijk? Stacy, nog 1 vraag voor jou. Voor ik je laat uitrusten voor de avond, Stacy. En wat heb jij nu eigenlijk gewonnen, Stacy?
2: Helemaal just niks, geen kloten.
0: Ik wens je een heel fijne avond en heel veel rust. En succes morgen. Dag Stacy.
2: Dag.

0: Wacht even, Skontje. Echt waar, ik kan het niet door. Frederik uit Houthulst stuurt via de Willy-app: je zoekt het ook zelf, hè. En dan zegt hij: obscene egalitair. Echt waar. Egalitair. Nou, het zit er wel bijna in, moet ik zeggen. Nee, maar dat is echt toeval. Straks tickets voor Shock Festival, half juli in Lille. Zometeen 4:15 in Free Willy.
1: Willy presents Jera on Air. Het punk, hardcore en metalcore festival van Nederland. Van 25 tot en met 27 juni. Met onder meer The Offspring, Rise Against, Architects en Papa Roach. Tickets en info, jeraonair.nl. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag. Er is dan toch geen gas vrijgekomen op het wetenschapspark van de Universiteit Hasselt in Diepenbeek in Limburg. Eerder was er sprake dat daar een giftig gas was ontsnapt, maar het zou gaan om een fout in het detectiesysteem. Dat zegt burgemeester Rick Krikkels.
5: Loos alarm in Diepenbeek. Daar is een detector die heeft een signaal gegeven dat er giftige gassen zouden zijn vrijgekomen. Paniek uitgebroken, mensen zijn naar buiten gegaan, de brandweer is gecontacteerd, die zijn dan binnen geweest. Maar wat blijkt? Dat er geen gassen ontsnapt zijn, maar dat die detector een fout signaal gegeven heeft.
4: Er is dus ook geen sprake van slachtoffers. De detector die een verkeerd signaal gaf, wordt nu hersteld. In de haven van Antwerpen is vandaag de campagne Port Aware gelanceerd. Dat is een initiatief van de overheidsdienst Mobiliteit en het Nationaal Drugscommissariaat om het havenpersoneel weerbaarder te maken tegen drugscriminelen. Websites en video's moeten ervoor zorgen dat arbeiders verdachte situaties sneller herkennen, zegt justitieminister Annelies Verlinde.
6: Het begint vaak heel subtiel met een ogenschijnlijk onschuldige vraag, met een klein signaal. En het is belangrijk dat men alles wat verdacht is kan melden. Omdat we al die informatie nodig hebben om die strijd tegen de georganiseerde criminaliteit echt op te drijven. Zij zijn bijzonder wendbaar, ze beschikken over heel veel geld. Dus moeten wij samen, publieke en private sector, werken om ervoor te zorgen dat we die criminelen te snel af kunnen. Zijn.
4: Werknemers kunnen verdachte situaties melden via het platform Portwatch dat al langer bestaat. Onze federale politie heeft samen met de Franse politie een Albanese criminele bende opgerold. Het gebeurde tijdens een onderzoek naar internationale drugssmokkel. De criminelen vervoerden drugs van ons land naar Frankrijk. Ze gebruikten daarvoor een ondergrondse parkeergarage in Zaventem om auto's vol te laden met drugs. De politie deed 15 huiszoekingen. In ons land werden 5 mensen opgepakt. De onderzoeksrechter heeft hen aangehouden. In de VS heeft de FBI een grote terreuraanslag verijdeld op het verjaardagsfeest van afgelopen zondag van president Trump. Dat meldde Amerikaanse media. De verdachten wilden toeslaan tijdens het vechtsportgala aan het Witte Huis. Nadien wilden ze het Witte Huis zelf ook bestormen. De FBI heeft intussen 5 verdachten opgepakt. En goed nieuws voor wie zin heeft in een frisse duik deze zomer. Want 96% van de badplaatsen in Europa voldoen aan de Europese kwaliteitsnormen. Dat blijkt uit het jaarlijks rapport van het Europese Milieuagentschap. In meer dan 8 op de 10 badplaatsen is het water zelfs van uitstekende kwaliteit. Ons land doet het daarin iets slechter, met net geen 7 op de 10 badplaatsen. Cyprus scoort het beste, daar is al het zwemwater van uitstekende kwaliteit. Het blijft nog lang zonnig bij maxima tot 25 graden. Later vannacht meer wolken en het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen opnieuw geregeld zon en tot 26 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm met op vrijdag maxima boven de 30 graden. Maar wel kans op stevige onweersbuien dan.
0: 7 op 10 maar.
1: Showtime.
0: Ik ga u het verhaal vertellen van Sirio. Sirio Wassenhoven. Goedemiddag.

0: hoorde onze Willy Belofte van deze maand, Cheap Cult, met hun cover van I Feel Love, die ze live bij Willy gespeeld hebben. Willy, Cheap Cult is er aan de voor YouTube met Sue Station. Welkom. Dit is de avondspits van Willy, samen van het werk naar huis. Ik ga u nu het verhaal vertellen van Sirio Wassenhoven. Hou je vast?
1: Nee, maar ja, ik meen het. Oh, hou je vast. Hier gaan we dan. Goed.
0: Sirio Wassenhoven uit Kortrijk is een grote fan van de Rode Duivels. Heel grote fan van de Rode Duivels. Zo groot dat hij in 2024 een tattoo had laten zetten waarop de kleuren van België stonden. En daaronder UEFA Euro 2024 winnaar. Nu, we weten allemaal, België heeft het Euro 2024 kampioenschap niet gewonnen. Dus hij heeft nu een kruis, een rood kruis laten tatoeëren over het woord winnaar. Goed. Maar, ondanks het verlies van de Rode Duivels op het EK, heeft Sirio, hij blijft er niet bij de pakken zitten, heeft Sirio beslist om nu een nieuwe tattoo te laten zetten. Weer voor de Rode Duivels. Namelijk World Cup 2026 winnaar Belgium. Maar, ik heb een ding om te beginnen roepen, maar ik ga proberen niet te roepen. Wat is er aan de hand? Belgium is verkeerd geschreven. Namelijk met UI in plaats van met IU. Belgium, Belgium dus eigenlijk. Het erge aan het verhaal. Dus dit is niet het erge aan het verhaal. Het erge aan het verhaal is dat Sirio de eigenaar is van een keten tattoo shops. Genaamd Siruso Art Tattoo. Schrijf dat op. Met een C. Siruso Art Tattoo. Met tal van vestigingen die ik u graag vertel. Mechelen, Merchtem, Leuven, Aalst, Gent, Hasselt, Breda. Ik herhaal nog eens, hè, voor als je een tattoo wil laten zetten bijvoorbeeld. Hij zoekt nog een tattoozaak. Het is Siruso Art Tattoo. Waarom begin ik te roepen eigenlijk als ik beslist van de emotie? Ik weet dus Siruso Art Tattoo. Hè? Voilà. Laat dit even doordringen, even bezinken. Ik ga u intussen zeggen dat ik zo meteen tickets weggeef voor Shock Festival 10, 11, 12 juli in Lille. Zometeen, 4:15. Free.

0: slow. DXX met Chris Light. Oké, ik zal niet herhalen. Dus Siruso Art Tattoo. Hè? C-I-R-U-S-S-O. Art Tattoo. Goed, schrijf dat op. Hou daarbij. Goed. Filip vraagt, wie heeft dat EK gewonnen? Italië. Ik reageer daar zelfs niet meer op. Ik negeer dat gewoon totaal. Nog een bericht van Michiel. Die stuurt, ik zou graag shocktickets winnen. Ja. Ik ben de kameraad van Niels Borgmans uit Gierle. Die mee een ode deed aan Wout van Aert. Door Full Monty rond de kerk te fietsen. Volgende bericht van Michiel. Michiel is de naam. Is dit een soort blackmailoperatie of zo, Michiel? Van, hè, als ik geen tickets krijg, dan kom ik ook met een blote flieter rond uw kerk fietsen. Trouwens, jij woont in Lille. Michiel uit Lille. Jij woont, volgens mij kun je gratis luisteren van achter de omheining.
1: Enfin, Free Willy. Goed,
0: Free Willy met tickets voor Shock Festival. 10, 11 en 12 juli in Lille. In het mooie Lille, landelijke Lille in Lillebuurse Antwerpen. Ik heb 5 duo-combi-tickets te geven. Dus een duo-ticket voor alle 3 de dagen. Een schitterende affiche, Shock Festival. Wie staat er allemaal? De Datsuns treden erop. De Toy Dolls. Sons. De Ravenettes. Ik heb je jong aangekondigd door Pukkelpop, de Ravenettes.
2: Ja.
0: Sorry. Joe & Jet en de Blackhearts. Koninklijke Harmonie, de Vriendenkring. Staat ook op dat fiche. Chris Isaac. Enfin, allemaal verspreid over die 3 dagen. 10, 11, 12 juli. Enkel meespelen. Als je zeker kan gaan. Als je twijfelt, niet meedoen. Anders gooi je mijn tickets weg. Dat gaan we niet doen, oké? Wil jij een duo-ticket voor 3 dagen Shock Festival in Lille winnen? Luister goed wat je moet doen. Ik ga nu een nummer draaien van een groep die daar ook op de affiche staat. Een Belgische groep. Die ik net niet genoemd heb. Jij stuurt de naam van de groep via de Willy app. Zo maak je kans op een duo combi ticket voor Shock Festival 10, 11, 12 juli in Lille. Stuur via de Willy app. Welke groep is dit?

0: Willy.
1: Met Bram uit Arendonk. Dag Bram, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Oh, in de auto hoor ik onderweg naar Bram.
2: Naar mijn mama, we gaan eten.
1: Oh, heerlijk. Als de mama kookt. En wat gaat ze klaarmaken, de mama, weet je dat al?
2: Ja, gebakken patatjes met vd's vandaag.
1: Zet jij dat gelukzak. Echt waar, schitterend. Bram, de vraag was, welke groep heb je net gehoord? De groep die speelt op Shockfestival in Lille binnenkort. Wat heb je gestuurd via de Willy-app?
2: Ik denk de Kids.
1: De Kids is goed. Ja, proficiat. Je wint een duo combi ticket voor 3 dagen Shockfestival. Proficiat. Goed gedaan.
2: Dankjewel. Dankjewel.
1: Goed gedaan. Ook Mieke uit Bilzen, Hoeselt, Natasha uit Lille, Peter uit Oud-Turnhout en Peggy uit Herentals. Ook zij winnen allemaal een duo combi ticket voor het Shockfestival. Geniet van Shock, Bram. En eerst van de vidé bij de mama. Salut gezegd. Fijne avond, hè.
2: Yo,
0: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke. Yeah. 4 zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
3: Music Matters. Willy.
0: Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app. Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
4: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
5: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
4: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuse. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of

0: compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarden op kia.be.
2: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
3: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
2: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
3: Nou, blijf ik aan.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan voilà, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
7: Wim Oosterlink.
8: Niveau 0, hè. 0.

Rolling Stones and Honky Tonk Women na MGMT. Time to pretend. Morgen kan je hier tickets krijgen voor Rock Olmen. Opnieuw, 16:45 opnieuw. Duo combi tickets voor het festival. En morgen gaan we ook aankondigen dat we... Ah, dat ga ik nog niet zeggen. Dat mag ik nog niet zeggen. Nee, wacht, niks. Nee, niks echt. Zo, dat is niks. Het is heel tof wel, maar ik kan het nog niet zeggen. Voor muziekliefhebbers. Het heeft te maken met de Willy 500 van deze eeuw, die we volgende week gaan uitzenden. De beste platen tussen 2000 en nu. Stemmen kan in de Willy-app of op onze website willy.radio. Maar ik kan dus niet meer zeggen, dat is vanmorgen. Goed. Zeg het, KMI, lees ik online, heeft voor vrijwel het hele land code geel voor hitte aangekondigd. Dat is ook op Facebook aangekondigd. En als je daar nog geen mening over had, ik ga je kunnen helpen. Joost stuurt, ik heb best al wat meningen gehoord vandaag op het werk. Ik ben niet zeker of er nog plaats is voor bijkomende opinies. Over het weer...

0: Sheryl Crow en All I Wanna Do in de avondspits van Willy. Het wordt lekker warm. KMI heeft voor het hele land code geel voor de hitte aangekondigd. En om het zacht uit te drukken, daar is enige discussie over op Facebook. Zometeen EHBO CWFS. Eerste hulp bij ongemakkelijke café-, werk- of familiesituaties.
1: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
6: Wim Oosterlink.
7: What we're dealing with here is a total lack of respect for the law.

0: talentje precies. Moeten we meedraaien. Prince, Sign of the Times. Het is 14 voor 6. Het KMI heeft voor vrijwel het hele land code geel voor hitte aangekondigd. Ik lees online vandaag 24 graden en toch al code geel voor hitte. Hoe komt dat? Vraagteken. Als jij denkt van ja, we zien wel hoe warm het wordt. We zijn 2026. Ik denk dat het belangrijk is om over alles een mening te hebben. En zeker over het weer. Maar geen zorg. Geen zorg. Ik ga jou helpen. Ik heb daar zelfs een rubriek voor. Hij heet EHBO CWFS.
1: EHBO CWFS. Eerste hulp bij ongemakkelijke café-, werk- of familiesituaties.
0: Want we hebben, godzijdank, in België een Facebookpagina die speciaal bedacht is zodat experts uit de bevolking hun mening kunnen geven over hete actuele aanwijzers, zoals het weer. Hè. En zo de samenleving eigenlijk een mooie, warmere plek wordt om samen te leven. Voilà. Die Facebook heet hln.be. Ik heb er vijf verzameld over de code geel. En ik zal snel even overlopen. Gebruik ze maar als je ze nodig hebt. De meningen zijn tamelijk unaniem en ze zijn niet zo leuk dat het lekker warm wordt. Niet. Mening 1 van Bart Pitch. Eentje voor op het familiefeest. Liefst dat de onkels zo een paar glazen al achterover geslagen hebben. Volgens Bart is het een complot. Dus de code geel, hè. Een complot met codes. Dus er stond vandaag 24 graden en toch al code geel voor hitte. Hoe komt dat? Bart schrijft. Hoe komt dat? Ah, omdat men codes heeft uitgevonden om de klimaathysterie te promoten. De hysterie blijven ze verkopen, want anders kunnen ze geen nieuwe taxen uitvinden en krijgen de klimaatwetenschappers geen geld meer voor hun onderzoeken. Oh, een complot. Mening 2 van Coulombier A3. Het is niet 100% duidelijk wat Adrie bedoelt, maar het is het gevoel dat telt. Ik probeer het zo goed mogelijk voor te lezen. Adrie Coulombier A3 schrijft. Omdat de waarden van de meting hebben ze veranderd. En op veel andere wijze gebeuren ook met de gezondheid. Goed, mening 3 van Christophe Verhelpen. Christophe schrijft... Het wordt ziekerlijk met de minuut. Mening 4 van Ayat Shikak. Ayat gooit er een filosofische bedenking over de mensheid tegenaan. Dit is een perfecte mening om alle andere mensen rondom jou in complete verwarring te brengen. Ayat schrijft... Eerlijkheid gaat er niet om te zeggen wat anderen leuk vinden. Maar om te zeggen wat je gelooft. Zelfs als iedereen het er niet mee eens is. Een mooie levenswijsheid. Ik weet niet exact wat dat met die code geel te maken heeft, maar zolang Ayat het weet, is het voor mij goed. En tenslotte mening 5 van Christ de Baken. Dit is een mening vooral geschikt voor in het woonzorgcentrum, waar iedereen exact snapt over wie het in godsnaam hebt. Christ schrijft op de Facebook van HLN, daar is de glazen bol. Kijk nog eens naar de voorspellingen van verleden week maandag. Een gastrol bij het kinderprogramma Liegebeest zou mooi zijn. Of een nieuwe glazen bol. Och ja, kijk eens bij het KMI wat erop staat. Armand Pien ging zeggen, geniet van de zomer. Voilà, je bent weer mee met de actualiteit. Je hebt weer een mening om te vinden. Hey, hier is Moby. Hij verkoopt ook al graag eens de klimaathysterie met zijn codes. Maar toch benieuwd wanneer hij nog eens te gast is in het

Somehow. Dat was Sons. Ziekerlijke meningen. Super Wim stuurt Geert. Griet stuurt, bedankt voor deze nuttige, diverse meningen. Christel, ik denk dat ik een paar hersencellen kwijt ben nu. Anaïs, hey, lees alsjeblieft meer van die Facebookberichten voor. Ik kan niet meer. Dat maakt altijd mijn dag goed. Ja, ik lees ook gewoon maar voor wat er op Facebook staat. Eigenlijk. 3 voor 6 na het nieuws. Depeche Mode, Alice in Chains. En de absolute rocklegende, de god, die vanavond zijn eerste van 2 concerten speelt in een uitverkochte AB in Brussel.

0: Cult is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Cult Live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 6 uur.
4: Goedenavond. De bemiddelingsgesprekken bij bagageafhandelaar Aviapartner hebben niets opgeleverd, dat melden de vakbonden. Volgens de Socialistische Vakbond heeft een deel van de werknemers ook opnieuw het werk neergelegd. Maar de impact zou minder groot zijn dan gisteren. Toen zorgde de spontane staking voor lange wachtrijen aan de check-in-balies op Brussels Airport. Er is dan toch geen gas vrijgekomen op het wetenschapspark van de Universiteit Hasselt in Diepenbeek in Limburg. Eerder was er sprake dat daar een giftig gas was ontsnapt, maar het zou gaan om een fout in het detectiesysteem. Dat zegt burgemeester Rick Krikkels.
5: Loos alarm in Diepenbeek. Daar is een detector die een signaal gegeven dat er giftige gassen zullen zijn vrijgekomen. Paniek uitgebroken, mensen zijn naar buiten gegaan, de brandweer is gecontacteerd, die zijn dan binnen geweest. Maar wat blijkt, dat er geen gassen ontsnapt zijn, maar dat die detector een fout signaal gegeven heeft.
4: Er is dus ook geen sprake van slachtoffers. De detector die een verkeerd signaal gaf, wordt nu hersteld. In de haven van Antwerpen is vandaag een campagne gelanceerd om havenarbeiders te helpen om criminele recruteringspogingen te herkennen en ook te melden. Drugscriminelen spreken de werknemers vaak subtiel aan. Websites en video's moeten er nu voor zorgen dat ze verdachte situaties sneller herkennen, zegt justitieminister Annelies Verlinde.
6: Het begint vaak heel subtiel met een ogenschijnlijk onschuldige vraag, met een klein signaal. Mensen die in hun havenuniform buiten de werkuren nog zichtbaar zijn, worden aangesproken. En het is belangrijk dat men alles wat verdacht is kan melden. Omdat we al die informatie nodig hebben om die strijd tegen de georganiseerde criminaliteit echt op te drijven.
4: Winkels moeten geen verplichte sluitingsdag meer hebben. Daarvoor heeft de bevoegde Kamercommissie nu het wetsontwerp goedgekeurd. En ook de regels rond de openingsuren worden daarin versoepeld. Winkels zouden elke dag tot 9 uur 's avonds open mogen blijven. Nu mag dat enkel op vrijdag. Er komt nu nog een tweede lezing voor de wet naar de Kamer gaat. En Amerikaans president Trump zou overwegen om iedereen die tegen de deal met Iran is uit de regering te zetten. Dat schrijft een Israëlische krant. Het zou onder meer gaan om de Amerikaanse minister van Oorlog, Pete Hegseth, en de directeur van de CIA. Ze zouden het akkoord in vraag stellen. Iran en de VS ondertekenen de deal vrijdag in Zwitserland. Vanaf dan zou de oorlog meteen stoppen. Intussen zijn er ook al schepen door de straat van Hormuz gevaren. Het blijft nog lang zonnig vanavond. Later vannacht meer wolken en het koelt ook af tot zo'n 15 graden. Morgen opnieuw geregeld zon en tot 26 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm, met op vrijdag maxima boven de 30 graden. Maar wel een kans op stevige onweersbuien dan.
7: Hey, dit is mijn leuze voor vandaag. Just can't get enough. Allemaal.

Ik vind het altijd zo te triestig voor die en Tom Smit. Die altijd dacht dat ze aan het juichen waren omdat hij zo schoon is, zo schoon aan het zingen is. Maar het was voor die gast in beeld. Altijd een beetje triestig. Editors, no sound but the wind. Na Depeche Mode and Just Can't Get Enough. Ik heb een tip voor als je geld over hebt. Ja, of zo een spaarcentje waarvan je denkt, goh, ja, wat moet ik hier nu weer mee doen? En wel, ik heb een tip. Het gaat over het tv-programma Huis Gemaakt. Ik heb het daar vorige week nog over gehad, of twee weken geleden. Toen was het al gloeiende boel tussen het tv-programma en de kijkers van het programma. Het liep zo extreem uit de hand dat Dina Tersago zelfs het woord bullshit postte op haar sociale media. Enfin, weet je genoeg. En nu hebben ze, en dit is wel nuttig voor wie geld over heeft, nu hebben ze dus voor elke afgevallen kandidaat een crowdfunding georganiseerd. Want ze moeten een huis erin of veel of zo, geloof ik. En dan vallen ze af natuurlijk. De bedoeling is van de crowdfunding dat iedereen die kijkt naar het tv-programma, en ook alle andere Vlamingen, dus ja, jij ook, geld stort. Om de kandidaat te helpen het huis waar ze in de tv-reeks aan gewerkt hebben te kopen. Denk ik. Als ik het goed begrepen heb. Maar het lukt niet zo goed. Dus het koppel Duncan en Laura, die willen graag 50.000 euro krijgen van ons, de Vlaamse belastingbetaler. Maar ze hebben nog maar voorlopig 4.800 euro ingezameld. Toch. Matthias en Marten, bijvoorbeeld, andere kandidaten, hebben bijna 12.000 euro ingezameld. Zij willen heel graag 70.000 euro krijgen, eigenlijk, van ons allemaal. Niet van ons persoon. Dus voilà. Een tip voor als je niet weet wat doen met geld. De kandidaten van het tv-programma een huis laten kopen. Goed, eigenlijk een soort goed doel. Min of meer. Nee? Klein beetje? Nee. Okay. Laat vallen. Goed, zometeen de rockgod die vandaag in ons land is en straks in een nokvolle AB in Brussel speelt. En zeg, ik had nog eens een vraagje.

0: will get back to you.
1: Jeffrey, het ICM stuurt. Ik ben moeten gaan werken voor een huis. Oeh, Jeffrey. Heb je geen crowdfunding georganiseerd? Zo raar. Goed, Jordi Della Sol. Ring, ring, ring. Elke dag dit uur pik ik er één concert van vanavond uit. Vandaag een god. Ik kan het niet anders zeggen. Een rocklegende, een god die in ons land is. Hij speelt twee keer na elkaar. Dus vandaag en morgenavond in de AB in Brussel. Ik heb het over Jack White van de White Stripes. Jack White vanavond en morgen in Brussel. Die zaal, de AB, is veel te klein voor hem. Dat is iemand die eigenlijk Force Nationaal vult. Misschien zelfs het Sportpaleis, misschien niet, maar toch wel met White Stripes. Dus dat zit zo vol als een ei. Natuurlijk vanavond. Ik heb tickets voor morgenavond, maar vanavond speelt hij voor de eerste keer. Zo benieuwd wat dat gaat zijn. Vanavond in ons land, in AB in Brussel. Dit is Jack White.

0: Jack White, God and the Broken Ribs, zo heet dit nummer. Vanavond voor de eerste keer in de AB in Brussel. Een hopeloos uitverkochte AB, natuurlijk. Je hoort Alice in Chains en daarna even checken of hij al gearriveerd is. Stijn Meuris.
1: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
2: Ik kijk er naar uit. Not.
1: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Sven Nys. Over wilde rockfeesten in zijn achtertuin.
3: Lange haren en dan hadden we gyprock platen en daar zaagden we dan gitaren uit. Ah, ja, ja, ja. En dan speelden we in de tuin.
4: Met een gyprock gitaar. Ja. Dat is fantastisch.
1: En over op je 50ste nog heel de wereld aan kunnen.
3: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
1: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
5: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
2: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep, biep.
5: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
2: Ah ja, oké, maar waar?
5: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
2: Oef.
6: Midas, je kan altijd vooruit.
7: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
8: 4000?
7: Ça va toch, dat is 20 euro.
8: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis.
7: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.

0: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Knaldi! Nu bij Aldi, 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.

0: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Willy.
3: I would like you to meet
4: Wim Oosterlink.
3: He's biblically strong, lightning.

0: En Murray speelt luchtgitaar.
1: Ja.
0: Op No Excuses van Alice in Chains.
1: Heel lekker nummer.
0: Heel lekker. Half zeven, dit is de avondspits van Willy. Samen gezellig van het werk naar huis. Donderdag is een speciale dag voor Stijn Meurs. Mag ik dat zeggen?
2: In dit geval wel.
0: Wat gebeurt er dan?
2: De doorgaanse donderdagen niet. Maar het is een beetje een spannende week, besef ik plotseling. Namelijk 3 dagen na elkaar spelen met 2 verschillende groepen.
3: Oh, okay.
2: Waarvan er eentje 24 jaar nog niet heeft gespeeld.
3: Oh my god.
2: Dat is Monza.
3: Ja.
2: En dan de 3e dag, dat is zaterdag, de 1e keer in de zomer terug met Noordkamp. Dus ik moet er even het kopje bij houden.

0: Twee Monza's?
1: Maar dat is waar we beginnen. Dus ja. Donderdag.
0: In Kortemark.
1: En dan, dat is eigenlijk de première. Maar ja, het is een try-out.
0: Ja, try-out. In de tuin van de pastorie. Maar hele goed, mooie locatie.
1: Dat is de eerste keer in 24 jaar.
0: Zoiets, ja.
1: Dat je met Monza live speelt.
0: Ja, dat is een, ja, daar hebben we ook voor gerepeteerd. We gaan fantastische festivals doen, waaronder Werchter en noem maar op. Maar om te proberen is nu donderdag in de tuin van de pastorie. Het heet dan ook zeer toepasselijk de Holy Garden Sessions.
2: Oh, mooi.
0: En het zit vol. Ah, ja, dat vind ik wel tof.
2: Ja, maar dat zal wel.
0: En dan daags nadien is het Maastricht, muziekgieterij. Daar kunnen nog wat mensen bij, want dat is ook buiten. Dat is ook Monza. Daar ben ik tamelijk zeker van. Ik heb die affiche gezien, Wim. En dat is goed dat ik dat weet, want dan weet ik welke kleren ik mee moet pakken.
1: Ah, is dat mijn andere kleren?
0: Dat is mijn andere kleren.
1: Nee.
0: Ja, ja.
2: Wat?
0: Ja, dat is een verse t-shirt dan al.
1: Nee, maar zus. Heb je een ander kostuum voor Monza dan voor Noordkaap?
0: Ja, lichtjes anders. Ja, het zijn ook totaal andere mensen.
2: Ja, maar
0: totaal andere mensen.
2: Wat is het verschil?
0: Dat is grappig, hè, want daar zijn we dan al twee. Dus je zit dan, je zit maanden bezig met die nummers.
2: Ja.
0: En eigenlijk ook even lang over...
2: Wat gaan wij aandoen?
0: Ik vraag me dan af of zo'n Max Colombi daar ook mee bezig is.
2: Ik denk dat Max Colombi... Ik wist niet dat jij dat wilde, maar hij zeker.
0: Sterker nog, die heeft dat uitgevonden.
1: Oké, vertel. Wat is het verschil tussen Monza-kleren en Noordkap-kleren?
0: Eigenlijk gaan we dat pas donderdag echt merken. Maar ik denk dat iets... De codewoorden waren hoekig, dansbaar en het mag wel raar zijn.
1: Bij Monza?
0: Ja. Dat is heel gek, want dat zijn ook mannen van boven de 50.
1: Oh, dansbaar.
0: Ik ben nu nog 36, maar dat maakt niet uit. Ja, dansbaar. Amai. Het is ook anders.
1: Okay.
0: Het is veel elektronischer.
1: En Noordkaap is dan gewoon
0: dat is aan de zwartere kant, zeg maar. Ja, meneer, dat zit mij ook echt wel lekker.
1: Maar, allee, hoe grappig
0: ik ga
1: is
0: je
1: dat?
0: Vertellen, en dit is echt... Dat heb ik nog nooit met iemand gedeeld. We hebben nu ongeveer 60 keer gespeeld met Noordkaap, op grote en kleinere podia.
1: Ja.
0: Afgelopen jaren, die reunitour... En ik had echt waar, Wim. Mijn broek en mijn hemd kosten samen 17 euro. Ik heb die gekocht in Den Hanos. Ik weet niet of iemand dat kent.
2: Nee.
0: Dat is een groothandel voor horeca-toestanden en eten. Maar daar hebben ze ook kleding voor garçons.
1: Oh.
0: En ik vind dat heel mooi.
1: Oké.
0: Okay. Het gekke is, als je dat niet ziet in een brasserie, en je ziet dat op een podium, zelfs een werk.
1: Daar heeft iets of zo.
0: Dan denk je, daar is iets mee.
1: Maar is dat is voor Monza?
0: Dat is voor,
1: nee, Noordkaap. Okay,
0: dus die kan ik nu niet meer gebruiken.
1: Dat is niet dansbaar en hoekig. Nee, maar ja.
0: Nee.
1: Dus Monza is dansbaar en hoekig. Wauw.
0: Dat ik is het horeca.
1: Wat een onthulling. Ik vind het fantastisch.
0: Dat is een onthulling, hè?
1: Ja,
0: dus ik ben nu nog een beetje op zoek voor donderdag voor Monza.
1: Noordkaap horeca, Monza, hoekig, dansbaar en nog iets dat ik vergeten ben.
0: Elektronisch. Ik ga morgen naar Den Hanos. Waarschijnlijk is dat toch een nieuwe lijn al. In 2026.
1: Hey Stijn, veel succes.
0: Dat gaat 20 euro kosten.
1: Veel succes met eerst op de reden van Monza.
0: Hallo.
1: En veel plezier zo meteen.
0: Dank je wel.
1: Dank je wel.

0: 16 equal idiots. Bij wie? Als je van tattoos houdt, ik ga je direct een tip geven. Ja, een hele nuttige tip. Neem iets om te schrijven. Ik meen het. Neem iets om te schrijven. Ik ga het zo meteen, echt waar. Ik ga het zo meteen vertellen, goed?
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
3: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
4: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
5: Hoe praat jij nu?
6: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vind je vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: 3, 2, 1.
9: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
10: Sorteren kan je zo meteen.
11: Wim Oosterlink.
12: Ik word daar zo moe van.

Baltazar was dat met Dan Watt in de avondspits van Willy. Even kijken, het is 14:15, tussen voor 7. Wat hebben we geleerd vandaag? 16 juni 2026. Drie dingen op zijn Piet Huizentruid. 1. Vandaag op 2K voetbal, straks om 9 uur. Frankrijk-Senegal, om middernacht Irak-Noorwegen. Om 3 uur vannacht Argentinië-Algerije. En om 6 uur morgen vroeg Oostenrijk-Jordanië. 2. Sirio Wassenhoven uit Kortrijk heeft een tattoo op zijn arm laten zetten voor de Rode Duivels. Wacht, ik ga het even opnieuw vertellen. Het is veel te goed. Ik ga het opnieuw vertellen. Helemaal. Wacht, dus Sirio Wassenhoven uit Kortrijk, grote fan van de Rode Duivels. Zo groot dat hij in 2024 voor het EK een tattoo had laten zetten met de kleuren van België en daaronder UEFA Euro 2024 winnaar. Maar dus, België heeft niet gewonnen. Dus heeft hij een rood kruis laten tatoeëren door winnaar. En nu heeft hij een nieuwe tattoo laten zetten. World Cup 2026 winnaar. Belgium. Mini-probleem. Belgium is verkeerd geschreven. Met UI in plaats van met IU. Dus Belgium, eigenlijk. Dit is niet het erge aan het verhaal. Het erge aan het verhaal is dat Sirio de eigenaar is van een keten tattoo shops. Ik zweer u dat het waar is. Ik zal u ook de naam geven van de keten tattoo shops waar Sirio de eigenaar van is. He? Schrijf die op, die naam. He? Dat je er steeds kan naar teruggrijpen als je een tattoo nodig hebt. De keten van Sirio heet Siruso Art Tattoo. En ze hebben vestigingen overal. Siruso, met C, Siruso Art Tattoo. Staat erop? Goed. Hou dat briefje goed bij. En 3. Vandaag is de geboortedag van Tupac Shakur. Rapper Tupac Shakur zou vandaag 55 geworden zijn, maar hij werd neergeschoten in Las Vegas en stierf in 1996, toen hij 25 jaar was.

Mathis, It Must Be Love. Donderdag, nu donderdag, speelt hij voor het eerst in 24 jaar met zijn groep Monza. Nu speelt hij 2 uur lang op Willy. Mercy met Stijn Meuris. Shake it, Kelly! Maar eerst, dit nog van mij. Dinsdagavond en alles officieel kapot. Hier zijn

rust op zijn kamerbrede schouders. Romelu Lukaku, een man met een missie. En dat is het doelpunt te maken. Liefst twee. Al aan de rechterkant nu, daar is hij al. En hij scoort al meteen. Dat is toch niet te geloven. Dat is toch niet te geloven. Zijn eerste baltoets. En hij legt hem erin. Romelu Lukaku.

0: de Willy 500 van deze eeuw. Het allerbeste van 2000 tot nu. Volgende week de hele week op Willy. Music matters, Willy.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Info en voorwaarden op carglass.be.
6: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
7: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
8: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
6: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
9: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar €1,99. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
10: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
11: Het nieuws van 7 uur.
12: Goedenavond. Er moeten strengere controles komen op zonnebanken en op termijn moeten ze zelfs verdwijnen. Daarvoor pleit de Stichting tegen Kanker. Ze willen ook een reclameverbod om mensen te beschermen. Want al maar meer mensen in ons land krijgen te maken met huidkanker, zegt Bart van Gool van het Kankerregister.
13: We zien de voorbije 20 jaar dat eigenlijk het risico op melanomen, de meest agressieve vorm van huidkanker, dat die toch meer dan verdubbeld is in ons land. En ook andere vormen van huidkanker komen steeds vaker voor. UV-straling is een van de belangrijkste risicofactoren op het krijgen van huidkanker. En zonnebanken zorgen natuurlijk voor een grote blootstelling aan UV, dus een verhoogd risico op huidkanker.
12: Naar schatting zijn in ons land jaarlijks 143 gevallen van melanoom, dat is de meest agressieve vorm van huidkanker, gelinkt aan zonnebanken. Het overleg tussen directie en vakbonden bij bagageafhandelaar Avia Partner op Brussels Airport heeft niets opgeleverd. Dat melden de vakbonden. Volgens de Socialistische Vakbond heeft een deel van de werknemers ook opnieuw het werk neergelegd. Maar de impact zou minder groot zijn dan gisteren. Toen zorgde de spontane staking voor lange wachtrijen aan de check-in-balies op Brussels Airport en liepen een 60-tal vluchten vertraging op. De Europese Unie verbiedt nu definitief apps die met AI seksueel expliciete beelden genereren zonder toestemming van de betrokken persoon. Het gaat dan over apps zoals Grok, de AI-chatbot van X. Die maatregel maakt deel uit van de nieuwe AI-wetgeving waarover het Europees Parlement en de lidstaten vorige maand al een akkoord bereikten. Nu is die dus goedgekeurd. In het kanaal tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk heeft een Russisch oorlogsschip een waarschuwingsschot afgevuurd op een Britse jacht. Dat meldt een Britse militaire analist aan Sky News. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Het Britse ministerie van Defensie onderzoekt de zaak nu. Het Russische schip zou al een tijdje heen en weer langs de Britse kust varen en schepen van de Russische schaduwvloot door het kanaal escorteren. Amerikaans president Trump zou overwegen om iedereen die tegen de deal met Iran is uit de regering te zetten. Dat schrijft een Israëlische krant. Het zou onder meer gaan om Amerikaans minister van Oorlog Piet Hegseth en de directeur van de CIA. Ze zouden het akkoord in vraag stellen. Iran en de VS ondertekenen de deal vrijdag in Zwitserland. Vanaf dan zou de oorlog meteen stoppen. Intussen zijn er ook al schepen door de straat van Hormuz gevaren. Het blijft nog lang zonnig vanavond, later vannacht meer wolken en het koelt ook af tot zo'n 15 graden. Morgen opnieuw geregeld zon en tot 26 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm, met op vrijdag maxima boven de 30 graden, maar wel kans op stevige onweersbuien dan.
0: Vivi, music matters. Morrissey, Stijn Meuris.
14: Willy. Ja, ja, deze werknemer legt het werk niet neer. Integendeel. 2 uur lang Mercy, handpicked music, you know the drill. Zelf zit ik te wachten op een docu over docu. Sorry, excusez-moi. Welkom, dit is Pil met Home. I feel at home.

0: Home Sweet Home. Ik probeer me er iets bij voor te stellen. Bij het thuisfront van Johnny Lydon, oftewel Pil. Wacht, hier moet iemand iets... hier is iemand met een nogal persoonlijke boodschap. Ja.
1: I love you.
0: Ah ja, dank u wel.

echt heerlijk om dit nog eens te horen. Toen de samplers pas uitgevonden waren, denk ik. Luister. Dat koorke bijvoorbeeld. Ah, komt recht uit een doosje, maar het klinkt wel lekker. I love you van Yellow. Met de precisie van een Zwitsers horloge. I love you. En dan dit. Het komt even traag op gang. Maar voilà, we zijn vertrokken. Thomas Dolby, I scare myself. Ah, Glenn de Letter schrijft ook. Geweldig om dit nog eens te horen. Mm. Jacob Verstraeten, heerlijk Yellow. Ze had ook altijd leuke video's. Ja, dat is waar. Zalige schijf. Schrijft Kurt Lambrechts, veel te lang geleden. Oh, even kijken. Oh, lekker barbecuen, schrijft Philippe van der Wallen. Met Meurissie op de achtergrond. Gadverderrie. En daar ben ik weer niet. Ik kom nog af, Philippe. Ik kom nog af. Leg nog maar de berenklauw opzij voor mij. Met van die hete saus. Ja.

al zo mooi. Maar het volgende is ook mooi, namelijk Joy Division met Inside. Luister, luister. Is dat een frigo die zoomt? Of is dat het begin van de nummer?

0: Ah, 1979 schrijft luisteraar Dirk Steemans. Ik was toen 9 jaar en luisterde nog niet naar Joy Division, maar wel naar Bert en Ernie met Wim T. Weilen Schippers. Dat zal dus ook niet meer kunnen, Dirk. Helaas. Inside Joy Division.
1: Al 60 jaar vindt u bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de BTW-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
2: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
3: IKEA.
2: Meer info op IKEA.be.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
5: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
4: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
6: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Knaldi. Nu bij Aldi 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €5. Aldi. Altijd slim.
9: Mercy. Stijn Meuris.
0: Mag het een beetje zot zijn? Zot, toch alternatief? Toch absoluut classic en very, very British. Kortom, dan komt er vanzelf uit bij Ian Dury. En his blockheads. Hit me with your rhythm stick.
10: In the deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan

En dan die sax. En dan die sax, ja. Want de sax verandert alles. Volgens mij gaat het nummer wel een beetje over sax.

vind dit echt waar? Zo'n beetje de ontdekking van de jongste vijf jaar, dat meen ik. Baxter Jury, zoon van Ian Jury. Zo sexy die muziek, heel die plaat eigenlijk. Kurt Lambrecht schrijft dat ook, heel dat album is gewoon top, echt aanrader. Mr. Maserati, I'm the sausage doctor. En die videoclips zijn geweldig, check them out. Dit is Miami. En Miami, van Miami naar de West End. Ja, maar dan niet in de reguliere versie, zoals we dat allemaal kennen, maar in de versie van Sleaford Mods. Heel erg sterk dit. Listen to it. West End Girls.

uiteraard van de Pet Shop Boys, maar dan door Sleaford Mods, West End Girls. Roel Dollander schrijft het betere straathoekwerk, deze song. En Timothy Samuel schrijft, klasse jongens, daar ben ik het mee eens. Peter Bonen, ik was 18 in de jaren 80. Wauw, 10 jaar lang. Dit was onze donkere muziek toen. Wie kent deze nog? Sax. Godverdomme zeg. Sax. Boomtown Rats. Rat Trap. Want die hebben meer gemaakt dan I Don't Like Mondays. Veel meer. Listen to this.

0: onmiskenbaar Britse sound van eind jaren 80, maar half jaren 80. Rat Trap van Boomtown Rats op datzelfde Elan. Gaan we zo dadelijk gewoon verder, omdat ik het leuk vind. En jullie blijkbaar ook.
1: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
2: Wat? Nog maar tot 21 juni?
1: Yep.
2: Oei, dat moet ik rap zijn.
1: Go for info naar telenet.be.
3: Richie, citroen met framboos.
4: Richie, Belgische limonade.
5: Altijd verfrissend.
6: Richie. Mercy, Stijn Meuris.
0: Datzelfde Elan van daarnet, dat is nu begonnen met Squeeze Cool

for Cats van Squeeze. Iemand wijst mij erop. Ja, hallo, dat is wel jaren 70, man. Oké, mijn excuses. Dit is een verzoek... Het is geen verzoek... Dat weet u ook, hè. Het is geen verzoekprogramma. Maar Gaatse van der Bijl... Gaatse van der Bijl... Die vroeg het zo mooi. Heeft al meerdere keren gevraagd. Gaatse, deze is voor jou. En ook wel een beetje voor Gary. Dit is Sinking van The Cure. En dat is een mooi nummer. Ik vermoed, ik hoop dat ze dat gaan spelen deze zomer. Ik zal er zijn. En jullie wellicht ook, denk ik. Sinking.

Sinking van The Cure. Rick Janssens die wijst mij erop. Sinking is het laatst gespeeld in 2017. Dus ik vrees ervoor, Stijn. Ah, Rick, dat hadden we nog niet moeten zeggen, man. Ah, wel, 2017, dat is 8 jaar geleden. Negen. Tijd om het terug te spelen, beste Robert Smith. Wat een mooi nummer. Tim Cartoon schrijft, natuurlijk gaan we er zijn. En ze gaan het Belgische publiek een topset geven. Ja. Het keyboardje van daarnet in Sinking deed mij denken aan dit keyboardje. Ja, echt waar. Van Shirts.

0: Heerlijk mooi nummer is dit. Pure pop en toch heel erg... Ah. Absoluut geen new wave, ook niet alternative. Maar wat een mooi nummer. En ik was ook helemaal verliefd op die zangeres, maar nu ben ik haar naam even kwijt. Die met haar kogel. Ja, ja. Top op, top op, top op. Leuk bandje, schrijft Jan de Pal, meneer. Tell me your plans. Met de prachtig Kogum Kouwende zangeres in de clip. Jacob Verstraten, dank u wel.
1: Hoe heette die nu weer?
0: Enfin, ja, maakt niet uit. Ja, Motels.

0: De Days heet Martha Davis, dat weet ik. Ook heel erg goed. En die van daarnet, de zangeres van de Shirts met haar cowgirl, die heet Annie Golden. Kijk hier binnen via, ik overdrijf echt niet, 25 kanalen. Ja. Annie Golden. Beide absolute topdames. Dit vind ik ook zo'n heerlijk mooi nummer. Suddenly Last Summer van de Motels. Zo dadelijk iets helemaal nieuw, maar hip, jongen. Hip, dat wilde niet weten hoe hip.
1: Mercy, Stijn Meuris.
0: Een band genaamd Brigitte Calls Me Baby. Hoe heet die groep? Brigitte, op z'n Frans, Calls Me Baby. Ja, ja. En het nummer? Dat heet Slumber Party. Nou, hip, hip, hip. Hip, hoera. Brigitte Calls Me Baby. Ja. Slumber Party. Hip, hip, hip.

doet me op een rare manier een beetje denken aan Franz Ferdinand. Ja. Maar het zijn Amerikanen, komen uit Chicago. Amerikaanse band Brigitte Calls Me Baby. En blijkbaar is dat de groepsnaam. Omdat de zanger, de zekere Wes, die in zijn tienertijd correspondeerde met Brigitte Bardot, die hem dan baby noemde. Ja, ja. Music promotion, het is een vak, jongen. Sta me toe om er geen knijt van te geloven. Maakt verder niet uit. Brigitte Calls Me Baby met Slumber Party. Klinkt wel lekker. Ja. Maar goed, genoeg daarvan. Terug naar de classics. Is niks mis mee. Mag af en toe. En deze had ik al even niet meer gedraaid. En ik vond dat zo jammer. Zeg, dat kan nu toch niet dat ik Fat Gadget met Lady Shave al lang niet meer heb gedraaid. Jawel! Mensen die het konden weten, die zeiden jawel. Lang geleden, Stijn. Bij deze dus.

0: Tot zo dadelijk na het nieuws voor het tweede uur Mercy. Ik reken er een beetje op dat u er dan nog bent. Er is niks van voetbal op televisie dat u moet zien. Nee, maar fijn, gisteren eigenlijk ook niet, maar zwart, u weet wat ik bedoel. Tot zo dadelijk.
1: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
3: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 8 uur.
5: Goedenavond. Er moeten strengere controles komen op zonnebanken en op termijn moeten ze zelfs verdwijnen. Daarvoor pleit de Stichting tegen Kanker. Ze willen ook een reclameverbod om mensen te beschermen. Want al maar meer mensen in ons land krijgen te maken met huidkanker. Dat zegt Bart van Gool van het Kankerregister.
6: We zien de voorbije 20 jaar dat eigenlijk het risico op melanomen, de meest agressieve vorm van huidkanker, dat die toch meer dan verdubbeld is in ons land. En ook andere vormen van huidkanker komen steeds vaker voor. UV-straling is een van de belangrijkste risicofactoren op het krijgen van huidkanker. En zonnebanken zorgen natuurlijk voor een grote blootstelling aan UV, dus een verhoogd risico op huidkanker.
5: Naar schatting zijn in ons land jaarlijks 143 gevallen van melanoom gelinkt aan zonnebanken. Supermarktketen Colruyt is dan toch niet bezig met een herstructurering. Dat zei de CEO bij de bekendmaking van de jaarcijfers. Eerder deze maand vreesde de Christelijke Vakbond dat Colruyt de komende weken zo'n tientallen werknemers zou ontslaan. Maar dat klopt dus niet, zegt het bedrijf. Er staan zelfs 350 vacatures open. En vorig jaar werden meer dan 3000 mensen aangenomen, klinkt het. De Europese Unie verbiedt nu definitief apps die met AI seksueel expliciete beelden genereren, zonder toestemming van de betrokken persoon. Het gaat dan over apps zoals Grok, dat is de AI-chatbot van X. Die maatregel maakt deel uit van de nieuwe AI-wetgeving, waarover het Europees Parlement en de lidstaten vorige maand al een akkoord bereikten. Nu is die dus goedgekeurd. Het blijft nog lang zonnig vanavond. Later vannacht meer wolken en het koelt ook af tot zo'n 15 graden. Morgen opnieuw geregeld zon en tot 26 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm, met op vrijdag maxima boven de 30 graden, maar wel kans op stevige onweersbuien dan.
3: Willy, music matters. Mercy, Stijn Meuris.
0: Ja, tropisch warm. I like it a lot. Dit komt uit de geweldige plaat Alles is Goed. Jawohl. Van DAF. Van heel lang geleden. Deutsche-Amerikanische Freundschaft. Toen dat nog bestond. Hè? Die Freundschaft bedoel ik. Sato.
7: Habt keine Angst.

Je gaat me niet geloven, beste luisteraars, maar ik kan werkelijk uren luisteren naar DAF. En dan passeert onvermijdelijk ook dit nummer, Sato, Sato. Dit gezegd zijnde kan ik ook wel uren luisteren, enfin, halve uren, naar einstürzende Neubauten. Zoals dit, het ZNS, het Centraal Nervensysteem. Jawohl.

uit de weergaloze plaat Halber Mensch van Einstürzende en Neubauten. ZNS. Ook altijd leuk om de buren op temperatuur te brengen, zeg maar. Dit was vorige week een verzoek. Ik ben echt vergeten door wie. Ja. Maar ik dacht, ja, goed zo. Netzer app. Control. I'm here. Ja, nog een

Steven Bijnen schrijft... Ah, lekker Nitzer app. Heb ik leren kennen op mijn allereerste Pukkelpop. Hij gelooft in 87. Moeten we opzoeken, Steven. Bruno van Aarschot. Meer, Stijn. Zalig, goede keuze dit. Ja. Nitzer app met Control. I'm here. Kortom, het rauwere werk, zeg maar. Dit is Belgisch. Luister nu goed. Uit de plaat genaamd Android Suicide. Groep die al lang aan de weg timmert. Elektronisch, maar ook zeer erg live. Oftewel Erator met het nummer Hide the Lies. En dat past er wel na Nitzer app. En voor Front 242. Erator. E-R-A-T-O. Hide the Lies.

Bert Koning schrijft: ik heb Erato live gezien op de Vonnefeesten in Loken. Dat was een mooie kennismaking met deze groep. Heftig bandje wel, hè, Erato? Hide the Lies. Ga ze ontdekken, onder andere op YouTube en alle andere kanalen en platformen. Ik zei net, mooi om te draaien na Nitzer App en voor Front 242. En toen dacht ik, welk nummer? De keuze is schier eindeloos bij Front 242. Oftewel Front 242. En toch kwam ik uiteindelijk uit bij die classic. Ik weet ook niet waarom. Gewoon omdat het misschien heel erg goed is. En dus nog eens, we vallen in de herhaling. Is niet erg. No shuffle.

0: Funk Shuffle Front 242. Kurt Lambrecht schrijft, wat blijven ze goed, hè? Marjones, met daar een zwart hartje achter. Ah, ik krijg ondertussen ook nieuws van de kringwinkel Stroom uit Aalst. Die wil mij gerust verder helpen met de outfits van de komende Monza-concerten, waar ik het daar straks bij Wim over had. Dat is heel vriendelijk.
1: Al 60 jaar vindt u bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de BTW-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto
2: 5. Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
3: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep.
2: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
3: Ah ja, oké, maar waar?
2: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
3: Oef.
4: Midas, je kan altijd vooruit.
5: Mercy, Stijn Meuris.
0: Dit is iets raar. Ik ken er echt helemaal niks van de groep FM Attack en Vandal Moon. Blijkbaar een soort featuring. En het nummer heet Cry, Cry, Cry. Ken ik niks van. Maar het was een tip van Dylan Lankman. En het verzoek kwam zo ernstig en zo connoisseur over, dat ik dacht, Dylan weet wel wat van muziek. Voilà. FM Attack en Vandal Moon. Cry, Cry, Cry.

dat is een hele goede tip van Dylan Langman. Het doet mij een beetje denken aan The Cure. Ik ben niet de enige. Jacob Verstraeten die schrijft: deze band heeft goed naar Charlotte Sometimes geluisterd. En Bart de Rudder schrijft: Echo and the Bunnymen-achtig sfeertje. Ja,

nog draaien in Mercy, daar ben ik zeker van. FM Attack en Vandal Moon met Cry, Cry, Cry. Voilà, dat zat synchroon. Toch een beetje de Cure van de Naldi, schrijft Gilacom. Daar ben ik het ook wel mee eens, Guy. Ja. Niemand is beter de Cure dan de Cure. Dat zal deze zomer weer bewezen worden. Dit was trouwens ook een tip van luisteraar Wim van de Plas. Ja, nu zijn we toch bezig. Een band die ik ook al niet kende, namelijk Blitz met een Z. Flowers and Fire uit 19, hou je vast, 1983. Uit de hele fijne plaat Second Empire Justice. Ik heb ze gecheckt. En ik was blij met die tip van Wim van der Plas. En de band Blitz. Flowers and Fire. Ja, nu zijn we bezig met goede oude nieuwe dingen. Daar hou ik van.

Dit is iets wat ik zelf ontdekt heb. Sex Mask met Cirque. Ik denk toch dat ik het zo uitspreekt. C-I-R-C-E. Of Circe. Het zou kunnen. Iets Roemeens, denk ik. Zo Albanees? Circe. Sex Mask heet de band. Nou. Wat een stoere groepsnaam. Mooi nummer.

0: Sex Mask met, weet ik ondertussen, Kirke. Dankjewel Ricardo Gomez. Het is namelijk Grieks, schrijft hij. En iets zegt mij dat hij het kan weten. Kirke. Ik vind een beetje de... Ja, dat is waar. Ik vind een beetje... Fontaine's DC. En ik ben niet de enige, want Jan de Palmenaire vond dat ook al.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
0: Mercy. Stijn Meuris. Vorige week draaide ik een nummer genaamd YSHK van een band genaamd The Dharma Chain. Ik wist ook niet wat dat betekende, maar nu weet ik het wel. You should have known YSHK. En ik was zo gefascineerd door die groep dat ik nu gewoon een ander nummer van die groep draai, die ik dus eigenlijk niet ken. Maar dat maakt niet uit, zo werkt Meurissy. Af en toe krijg je dingen binnen en zeg je hola pola, wat is dit? Dit is Riders van The Dharma Chain.

Wel, het heeft iets, het nummer Riders van de Dharma Chain. Ik zou zelfs durven gewagen van het woord bezwerend. Beetje geheimzinnig. En daar houden we wel van, hier bij Murrissy. Mag ik even terug naar begin jaren 80 en naar Noord-Limburg, naar Hamond meer bepaald. Hamond, dat kent u uiteraard van de Brassers. Er waren nog bands actief en die waren allemaal goed. Er was een band genaamd Suspect, vond ik heel goed. En deze, Struggler. Sterker nog, die bestaan nog en zijn nog altijd heel goed. Dit is A Night and Fever, begin jaren 80.

Zo gaat dat lekker minutenlang door. En dat was er precies zo goed aan, Night Fever van Struggler. Hier komt A Suicide, Ghost Rider met Alan Vega.

dat gehoord? Deze mix. Dit is Cas Product, Frans New Wave project uit Nancy, Frankrijk. Ah ja, natuurlijk, vandaar dat het Frans is. Ja, dan kom je uit Frankrijk.

0: song van Lena Lovitch kunnen zijn, dit. Nawakamaka. Maar het is Frans, komt uit Nancy en het heet Cas Product. Cas met een K. Sommigen dachten echt waar, bij het begin, dat dat Ziek Ziek Sputnik was. Dat vond ik wel knap. Effectief, dat lijkt erop. Wacht even, Frankrijk, hè? Dit is ongetwijfeld het meest zwoele nummer dat u vanavond gaat horen. Op deze zender, in dit programma.
1: Écoute les orgues, elle joue pour toi.
0: Kortom, Serge Gainsbourg.
1: Il est terrible, cette terre-là.
0: Requiem pour un con.
1: J'espère que tu...

dat is mooi, hè. Serge Gainsbourg. Mijn favoriete Fransman. Mercy. Stijn Meuris. Maar dit is mijn favoriete tienenaar. Wat? Een tienen? Ja, iemand van tienen. Van tenen. Van tenen. Mijn favoriete tenenaar. Luc van Akker. Daar had ik goesting in. 4 minuten en 18 seconden lang goesting in Luc van Akker. Oftewel in The Fear in My Heart.

zo voorstellen dat destijds lang geleden iemand in de studio moet gezegd hebben... Luc, vind jij dat niet een beetje te traag, dit nummer? Moet dat niet iets sneller? En dat Luc antwoordde, nee man, nee, dat is hem nu net. Dat moet zo, traag. The fear in my heart, Luc van Akker. Allee, vooruit, een versnelling hoger dan. Omdat we stilaan aan het eind van Mercy zitten, mag dat... Kick in the eye, Bauhaus.

goed, hè? Ja, nog altijd heel erg goed. Kick in the eye van Bauhaus, 1983? 81 uit de plaat Mask. We gaan eruit met iets Belgisch en heel erg nieuw. Namelijk het project Aloïse. A-L-U-W-I-Z. Aloïse, ja. Van de twee muzikanten Bart van Lierde en Leen Diependalen. U hoort haar stem. En ik vermoed zijn muziek grotendeels. Dit is een eerste release. Ik vind het heel erg knap. Het heet Not Ready. Ze zijn duidelijk wel ready. Aloïse. Tot volgende week. Tot Mercy. Dag.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond. De lijn schrapt volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen voor het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat blijkt uit een brief van de lijn aan scholen die VTM Nieuws kon inkijken. Sinds vorig jaar is het leerlingenvervoer uitgebreid, maar de lijn overschreed het beschikbare budget. En dus moet er nu weer bespaard worden. Politiek journalist Karel Latree legt uit.
3: Benzine wordt duurder, de lonen van chauffeurs worden duurder. Dus ze hebben dat budget overschreden, jaar per jaar, tot 150 miljoen euro. Een paar jaar aan een stuk. En plots zegt minister De Ridder, die daarvoor bevoegd is, dat hadden we eigenlijk niet voorzien. Stop, jullie moeten terug naar de 139 miljoen euro. Ja, wat kan de lijn dan doen als je met minder geld toch hetzelfde moet doen? Ja, is je aanbod veranderen.
2: En dat zou dus betekenen dat niet iedereen thuis kan opgehaald worden en dat meer leerlingen langer dan anders half uur op de bus moeten zitten. In Brussel heeft het treinverkeer tussen Brussel-Noord en Brussel-Zuid even stilgelegen door een kleine brand. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. De brand was ontstaan in de hoogspanningscabine van Brussel Centraal door oververhitte kabels. Er was ook rookontwikkeling. Intussen zijn de stations weer open en mogen de treinen weer rijden. Mogelijk wel nog met vertraging. En Iran mag meteen weer olie verkopen wanneer het raamakkoord tussen Iran en de VS officieel is ondertekend. Dat schrijft de Amerikaanse krant Wall Street Journal. Ook sancties in verband met bankieren en verzekeringen vallen meteen weg. Andere sancties, zoals de bevroren tegoeden, verdwijnen pas als Iran de straat van Hormuz helemaal opent. En ook toegevingen doet rond zijn kernprogramma. De VS en Iran ondertekenen het akkoord vrijdag in Zwitserland. Het blijft nog lang zonnig vanavond. Later vannacht meer wolken en het koelt ook af tot zo'n 15 graden. Morgen opnieuw geregeld zon en tot 26 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm, met op vrijdag maxima boven de 30 graden. Maar wel kans op stevige onweersbuien dan.
1: Music Man.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit.
2: Not.
0: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Sven Nys. Over wilde rockfeesten in zijn achtertuin.
3: Lange haren en dan hadden we gyproc platen en daar zaagden we dan gitaren uit. Ja, ja, ja. En dan speelden we in de tuin.
4: Met een gyproc gitaar. Ja. Dat is fantastisch. Ja.
0: En over op je 50ste nog heel de wereld aan kunnen.
3: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go.
5: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 10 uur.
6: Goedenavond. De lijn schrapt volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen voor het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat blijkt uit een brief van de lijn aan scholen die VTM Nieuws kon inkijken. Sinds vorig jaar is het leerlingenvervoer uitgebreid, maar de lijn overschreed het beschikbare budget. En dus moet er nu weer bespaard worden. Politiek journalist Karel Latree legt uit.
7: Benzine wordt duurder, de lonen van chauffeurs worden duurder. Dus ze hebben het budget overschreden, jaar per jaar, tot 150 miljoen euro. Een paar jaar aan een stuk. En plots zegt de minister De Ridder, die daarvoor bevoegd is, dat hadden we eigenlijk niet voorzien. Stop, jullie moeten terug naar de 139 miljoen euro. Ja, wat kan de lijn dan doen als je met minder geld toch hetzelfde moet doen? Ja, is je aanbod veranderen.
6: En dat zou dus betekenen dat niet iedereen thuis kan opgehaald worden en dat meer leerlingen langer dan anderen half uur op de bus moeten zitten. Bijna 2/3 van de actieve bevolking vreest dat hun wettelijke pensioen niet volstaat om rond te komen. En bijna de helft van de gepensioneerden stelt dat ook effectief vast. Dat blijkt uit de pensioenbarometer van Belfius. Heel wat mensen hebben daarom gespaard. En dat is positief, zegt Céline Balieu van Belfius.
8: Dat betekent dat ze ervoor gespaard hebben en dat ze zich dus een levensstandaard bovenop het wettelijke pensioen voorzien. Als je alleen maar je wettelijk pensioen hebt, dan kan je het ook niet meer dan dat uitgeven. Dus eigenlijk zien we dat als een positieve boodschap. Maar wat we in onze studie inderdaad hebben gezien, is dat de mensen vlak voor pensioen wel wat onzeker zijn daarover en vrezen dat het heel duur zal zijn, terwijl dat in realiteit toch beter meevalt.
6: Uit de studie bleek ook dat 3/4 van de Belgen het pensioen als een mooie nieuwe levensfase ziet. In het zuiden van Libanon zijn zeker 4 doden gevallen bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt het Libanese staatspersbureau. De droneaanvallen viseerden 2 voertuigen. Er vielen ook meerdere gewonden. Maandag zijn Iran en de VS een akkoord overeengekomen, maar in het zuiden van Libanon gaat het geweld tussen Israël en de pro-Iraanse militie Hezbollah dus gewoon voort. Iran dreigt met harde reacties tegen Israël. En de Belgische hockeyvrouwen, de Red Panthers, hebben met 5-0 van China gewonnen in de Hockey Pro League. Dat is een competitie tussen de beste landen van de wereld. Aan de rust stond het nog maar 1-0, maar in de tweede helft konden de Red Panthers nog 4 keer scoren. Na 8 van de 10 matchen staat België zo op de tweede plaats. Alleen Nederland doet beter. Vannacht komen er meer wolken en koelt het ook af tot zo'n 15 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag bij maxima tot 26 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm, met op vrijdag maxima boven de 30 graden. Maar wel kans op stevige onweersbuien dan.
5: Music.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. In Thuin, in Henegouwen, heeft onze douane een illegale sigarettenfabriek ontmanteld. De fabriek was verborgen in een afgelegen loods midden in een bos. Op het moment van de tussenkomst waren 7 arbeiders aan het werk. 6 Oekraïners en een Tsjetsjeen. Ze zijn allemaal gearresteerd. Sinds het begin van dit jaar heeft de douane al 6 sigarettenfabrieken ontmanteld in ons land. De douane nam ook al 130 miljoen namaaksigaretten in beslag. Ook morgen blijft een secundaire school voor buitengewoon onderwijs in Kortrijk dicht, door een uitbraak van het erg besmettelijke norovirus. Vorige week waren er postklassen en intussen zijn 22 leerlingen en 13 leerkrachten ziek. 243 leerlingen zitten nu uit voorzorg thuis. Directrice Nathalie Tiempon legt uit waarom de school echt niet open kan blijven.
3: De begeleiding moet bij heel wat jongeren helpen bij verzorging, toiletgebruik, waardoor dat, ja, het aanraken of het afstand nemen, dat eigenlijk niet kan. Je moet ook wel weten dat wij hier met heel kwetsbare jongeren werken die naar gezondheid heel snel een infectie kunnen opdoen en wij kunnen dat niet eigenlijk permitteren om dat hier nog verder te laten verspreiden.
2: En vanaf 1 juli moet je een douanetax betalen op alle pakjes van buiten de Europese Unie met een waarde onder de 150 euro. Dat heeft de overheidsdienst Financiën aangekondigd. Het gaat om 3 euro per productcategorie. Als je bijvoorbeeld 2 broeken bestelt, betaal je dus 3 euro. Bestel je daar ook een paar schoenen bij, betaal je 6 euro. De invoer van goedkope pakjes uit onder meer China is fors toegenomen. De douane kan ze niet allemaal controleren. En die producten... Die goedkope producten voldoen vaak niet aan de Europese veiligheids- en gezondheidsnormen. Vannacht komen er meer wolken en koelt het ook af, tot zo'n 15 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag bij maxima tot 26 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm, met op vrijdag maxima boven de 30 graden, maar wel kans op stevige onweersbuien dan.
1: Music matters.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Sven Nys. Over wilde rockfeesten in zijn achtertuin.
2: Lange haren en dan hadden we gyproc platen en daar zaagden we dan gitaren uit.
3: Ah, ja, ja, ja.
2: En dan speelden we in de tuin.
3: Met een gyproc gitaar. Ja. Dat is fantastisch. Ja.
0: En over op je 50ste nog heel de wereld aankunnen.
2: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go.
4: Willy. Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van middernacht.
5: Goeienacht. In Thuin, in Henegouwen, heeft onze douane een illegale sigarettenfabriek ontmanteld. De fabriek was verborgen in een afgelegen loods midden in een bos. Op het moment van de tussenkomst waren 7 arbeiders aan het werk. 6 Oekraïners en een Tsjetsjeen. Ze zijn allemaal gearresteerd. Sinds het begin van dit jaar heeft de douane al 6 sigarettenfabrieken ontmanteld in ons land. De douane nam ook al 130 miljoen namaaksigaretten in beslag. Het aantal ongevallen met elektrische fietsen en speedpedelecs voor woon-werkverkeer blijft stijgen. Dat blijkt uit cijfers van verzekeraar ETIAS. Het afgelopen jaar ging het om net geen 1000 ongevallen. Dat is bijna een verdubbeling op 4 jaar tijd. Ook het aantal ongevallen met elektrische steps en scooters verdubbelde. Vorig jaar ging het om zo'n 500 ongevallen. Vanaf 1 juli moet je een douanetax betalen. Op alle pakjes van buiten de Europese Unie met een waarde onder de 150 euro. Dat heeft de overheidsdienst Financiën aangekondigd. Het gaat om 3 euro per productcategorie. Als je bijvoorbeeld 2 broeken bestelt, betaal je dus 3 euro. Bestel je daar ook een paar schoenen bij, betaal je 6 euro. De invoer van goedkope pakjes uit onder meer China is fors toegenomen. De douane kan ze niet allemaal controleren. En die goedkope producten voldoen vaak niet aan de Europese veiligheids- en gezondheidsnormen. Onze nationale hockeymannen, de Red Lions, hebben met 3-1 gewonnen van Spanje. Het was hun 10e wedstrijd in de Hockey Pro League. Ons land staat nu aan de leiding. Australië volgt op 7 punten. En op het WK-voetbal heeft Frankrijk met 3-1 gewonnen van Senegal. Rond deze tijd begint in Boston de match tussen Irak en Noorwegen. Vannacht komen er meer wolken en koelt het ook af tot zo'n 15 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag bij maxima tot 26 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm met op vrijdag maxima boven de 30 graden. Maar wel kans op stevige onweersbuien dan.
4: Music matters.